0: specialist Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien. En dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien. En dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepwild.nl en in de Omroepwild-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Yo, yeah, Aisha, all my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voel

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in het Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Alek Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat becijfert het UWV. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger, ziet de uitkeringsinstantie. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het een bewoner van de opvang is, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand, wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Friesland van de Moorn. En de eerste hakkers, die ben alweer wekker. Goedemorgen stuurt Jaap en die stuurt ervoor bij dat Charlie het is. 69 hier. Lok wensken.
0: Friesland van de Moorn.
4: Mai Eriksen.

0: Eddie Grant en Gimme Hope, Joanna.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijens.
3: Nou, ik had gelezen dat er dat hier twee dolfijnen waren. En dus ik dacht, ik ga even kijken.
0: Ja, het was dolfijn bij Lauwers Erg. En die loeken een heel soort publiek, daar gaan we dadelijk hoor. En een jeugdvogeldij, die brengt de natuur dichter bij de band.
4: Nou, vooral de band, nou ja, bewust een maatje van wat leeft en vliegt. En nou ja, iets hoort dan thuis achter de computer zitten.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tiestje 9 juni. En Fijke, die is ik weer wekker.
5: Ja, toch wel een beetje spietig al het publiek bij die dolfijn. Want SOS Dolfijn, het dan krijg ik me ook proberen. Lid die beesten me rust. Ja. Het is een memma, jong.
0: Ja.
5: Ja, dan komen er toch al een keer mensen op aan natuurlijk. Ja, zit ja. Altijd in. Haast 100 basisscholen in Japan, die ben nog heel die dicht vanwege de jacht op een losrinnende beer die ze maar net te pakken krijgen. En kustbewenners van Ceylon, die ben evacueerd vanwege metershege golven.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Waar computer heeft een storing, denk ik, Fijke.
5: Ja, het is maar.
0: Ja, dus
5: die het.
0: Ja. Dit
5: maar de Kevin net zijn volle man.
0: Nee. Dus we zullen echt wachten, maten, tot de waarpersoon van het zinster is. Voordat we weten wat voor waar het wordt.
5: Ja, ik zou wel trouwens een buienradar naar jou wachten, komen ze op een buiken.
0: Nou, die heeft toch maar weg.
5: Die hebben we maar weg.
0: Type muziek van het goede doel.

0: Ja.
1: Is hier, hij is wel de hele tijd bijgebleven.
0: Ja.
1: Dat is dan wel mooi.
0: Dat is toch goed, nice.
1: Ja, zeker.
2: Om het nieuw genoeren. Friesland van de Moor.
0: En dan die dolfijn, net we die er al even doorheen. Op de zeedijk bij Lauwezeeg, de Stienemees kan al dagen te struun met de kieker. Er zwemmen 12 dolfijn om in de haven, dat loopt een soort nieuwsgierige meesken. Verslagjouwer Esther Bethlehem van RTV NOF, die praten met de meesken daar, die dat dolfijnenperken wel even zien willen.
3: U zit hier met de camera erbij, waarom zitten we hier in Lauwezeeg?
4: Nou, ik had gelezen dat hier twee dolfijnen waren. En dus ik dacht, ik ga even kijken.
3: En vandaag is de eerste dag dat u hier zo bij zit?
4: Ja, ja, ja. Ik kom er nu pas achter. Maar ze zitten hier volgens mij al een week. Nou, ik had vanochtend vrij. Dus ik denk, ik ga even kijken. Ik werk met dolfijnen, dus het is altijd leuk om dat hier in het wild te zien, zeg maar.
3: Dat gebeurt inderdaad niet vaak, dat ze hier zitten. Het is wel echt een unicum. Hoe is het? Heeft ze ze ook al gezien?
4: Ja, ja, het zijn twee common dolphins of gewone dolfijnen. Wat een hele aparte naam is, want ze zijn echt heel erg mooi. Met een zacht gele streep over de zijkant, over de flanken. En het is een van de mooiste soorten. Ze zijn niet heel zeldzaam, ze komen best wel veel voor. Maar niet in de Waddenzee, dus dat is heel gaaf. Het is een moeder en een kind. Ze zitten hier voor de kust. Dus je kunt ze heel mooi vanaf de dijk bekijken. Met een beetje een verrekijker of iets anders. Wat dat iets dichterbij haalt. Ja.
3: Wat brengt jullie hier? Jullie komen hier ook uit het gebied weg? Of zijn jullie echt speciaal voor deze dolfijnen hier naartoe gekomen?
5: Nee, wij komen wel uit het gebied. Ik persoonlijk uit Groningen. En ik was net op werk. En toen ik volg zeg maar de waarnemingen van dit dier volg ik ook. En toen zag ik dat hij net weer gespot was. Dus toen heb ik mijn spullen gepakt en ben ik hierheen gereden om te gaan kijken.
3: En jullie hebben alleen verrekijker of ook camera's bij jullie? Wat is de bedoeling? Wat gaat er vandaag gebeuren?
5: Ja, ik heb alleen een verrekijker. Maar jij hebt wel een goede camera ook.
6: Ja.
3: En hebben jullie hem al vastgelegd?
6: Ja, ja, maar nog niet gewenst, zeg maar. Ik zou eigenlijk nog mooie foto's willen en daarom zit ik hier nu.
3: Hoe lang blijven jullie hier zitten? Is het een hele ochtendproject, misschien een hele dagproject zelfs wel?
6: Nee, maar hij springt daar nu heel mooi. Ja. Nee, gewoon zolang als dat de duurt, zeg maar. Ja.
7: Daar is
3: hij. Hij is echt aan het springen, jongen. En hoe is het voor jou om te zien?
7: Leuk.
3: Heb je al eens eerder een dolfijn zo in het echt gezien?
7: Weet ik niet.
6: Nee,
7: weet ik niet echt meer. Misschien.
3: En jij hebt ook een verrekijker bij om te kunnen spotten.
7: Ja.
3: Hey, hoe vaak heb jij hem al gezien?
7: 10 keer of zo.
6: Hij staat nu weer.
3: En wat vind je het allermooiste aan een dolfijn?
7: Dat hij goed kan springen.
3: U staat hier nu op de kade op zoek naar de dolfijn. Heeft u ze al gevonden?
8: Ja, ze waren direct bij aankomst waren ze in beeld. Heel prachtig. Ja.
3: Wat vindt u ervan? In het echt hier in de Waddenzee natuurlijk niet gebruikelijk om hier dolfijnen aan te treffen. Hoe is dat?
8: Heel bijzonder, want ik kom hier al 50 jaar en dit is de eerste keer dat hier dolfijnen zijn. Dus zo bijzonder is het, ja.
3: En wat is uw planning dan voor vandaag? U zit hier nu, hoe lang zit u al en hoe lang wilt u hier gaan blijven?
8: Ik ben hier denk ik om 1:50 gekomen en ik denk, ja ik weet eigenlijk niet. Ik heb alle tijd, hè, dus tot ik er geen zin meer in heb. En dan ga ik nog even de polder in, ook nog even vogels kijken.
3: En wat is nou het mooie aan een dolfijn hier zo in het wild te zien?
8: Ja, het is natuurlijk een geweldig stukje schepping. Hè? Zo'n beest vol souplesse en spreekt echt tot de verbeelding. Dus echt een heel, heel mooi beest. Een hele mooie creatie, ja.
3: En is hij nu de hele tijd een beetje in hetzelfde gebied aan het rondzwemmen? Of wat?
8: Hij blijft de hele tijd in de buurt van van die boei. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom is hij zo plaatstrouw? En ook al dagen. Hè? Dus dat begrijp ik niet.
3: Want hij zwemt hier inderdaad de hele week al rond. En hij blijft hier dus een beetje in hetzelfde gebied.
8: Ja, zelfs rond dezelfde boei. Dus ik vind dat heel bijzonder. Ik heb geen verklaring voor.
0: Ja, de bissen die liekjes zoen, maar er binnen echt zorgen. Want met tijd dan kunnen ze op het water droeg komen te lezen. En de SOS Dolfijn die vreegt elke nien om ze gewurren te litten. En net onnodig het wet erin te gaan.
2: De media van de moor.
0: Nou, zoek ze. Waar betinkt tech om het wet erin te springen? Daar,
1: maar dit waar.
0: Goed,
1: ja.
0: Je hebt altijd...
1: Ik zo mooi, je hebt altijd meestal... Ja. Ja, precies.
0: Door de media.
1: Ja, nou, ze binnen in Japan ben ik om aan een beest. Een beer, een wilde beer. Voor de 12e dag op Riege blauwe haast 100 basis- en middelbare squallen in de Japanse stad.

0: Utsunomiya ticht. Want ja, daar skarrelt dus een beer om. En er wordt al dagelijks naar hem zocht. Maar ze kunnen maar net te pakken krijgen. Ja, juster waar hij nog was, jongen, op zo'n 100 meter van een universiteit. Ja, dat was net dat zo'n beest, nou, zo'n 100 kilo weegt het best. En ja, die was net het zien komen voor zelfs. Ja, hij skarrelt er dus toch een stad met meer dan een heel miljoen inwenners. En dat is voor het eerst dat een beer in zo'n grote stad jongen is. En de wilde beren die vormen hield een grote probleem in Japan. In 12 maanden tijd zijn er al 238 slachtoffers door berenongeval melden. En daaronder binnen 13 deren. Dus die, hier is echt wel wat ongehoord. Ja, zeker. En nevenzaakkundigen verlitten de beren de bergen en loeken naar plakken dat meesing wenen. Want ja, daar kunnen ze makkelijk fretten vinden. En ze gaan dus onder oren huizen en ik supermerken binnen. Ja, ze shoppen natuurlijk ik even. En ja, de autoriteiten beziek je daar wat om te dwaan. Ze zeggen, jeder hebben ze zelfs het leger has inzet. Oh. Dus ja, ik weet net dat ze dat nou even doen binnen. Maar ja, er wordt dus heel wat zocht naar die beer. Ik weet net dat ze hem dan verdorven of ja, misschien wel deer zitten willen. Maar ja, ze moeten hem eerst nog maar te pakken zien te krijgen.
1: Ik moet altijd denken bij dit verhaal om dat verske van Annie M. G. Schmid. Daar is de beer in de stad. Ja. Had nog wat geld op zak, ging naar de cineac.
0: Ja, nou ja.
1: Die toch wat vrediger, die beer.
0: Ja, die betalen nog voor een maatschap. Ja. Dat is een beer net.
1: En naar de frietenkraam ging die. Maar ja, dit is toch wat, die moet het wat denken.
0: Ik zag twee beren broodjes smeren. Ja.
1: Het is ooit zo vredig in het verhaal.
0: Ja.
1: Het is helemaal net zo.
0: Nee. Denk er maar om. Dan inwenders van huizen langs de kust van de Nij-Zeelandse haardstad Wellington. Die binnen oproepen om te evacueren. Er is een lokale netastand vanwege metershege golven. Het waait er heel hut. Er is zelfs een vliegtuig dat landen zo. Een liefst passagiersvliegtuig. Dat is zelfs kantelen terug die hutte wien. Er ben gelukkig geen meestal verwoenen rekken. Alleen nog, ja, die golven die komen dus onwal. En die werken heel iets heger. Dus ja, ze zijn dus wel vaker getroffen daar bij Wellington. Terug zwarm heftig weer waar. Maar de verwachtingen voor die binnen nou van een andere orde, zei het Nieuw-Zeelandse KNMI. Dus meestal worden we dus echt oproepen van volg je die evacuatiebevelen ik op. Want het zit er maar zo om te komen dat die helpchancen straks net langer het gebied berikken kennen. Dus ja, dat is een neettastan in Nieuw-Zeeland dus.
1: Nou. Zis het maar. De hofleverancier had me vanzelf al gemeld. Ik hoef het dus niet meer te zissen. Ik is er eigenlijk een minuut dat Jelk altijd een koffieplaat instuurt. In dit geval is dat in je van Hart. Maar ik wil eigenlijk nog een koor, Jan. Welke plaat was Toyerre deze morgen? Stuur even terug naar 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 en Sign of the Times.

Leeuwen die had voortal een goed idee van een koffieplaats. Het hoorde net heel ingewikkeld te wezen. Sluit voortal op dat medium was Jörg van Vijken. Normaal natuurlijk en de beer is los.

0: En de beer is los.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijens.
1: Is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Seizoen Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Achter het kermwei en de modder in. Op de jeugdvoegelwachtdij bij meneer Gaastelon in Haarig kwam de band dit weekend echt in echte stem bij de natuur en vanzelfs de vogels. Jan Klein van de Vogelwacht Koudum, die vertelt wat er krijgt te belibben weer.
3: Nou, een soort informatie over nou ja, alles wat leeft en vliegt en zwemt, om het samen te zeggen.
4: En mij waar werk je hem geer om dit te organiseren en hoe is die geerwerking ontstaan?
3: Dat is Git vanuit het BFW. En die organiseert dan elke jaar ergens over zijn jeugdvogelwachtdij.
4: En wat is een beetje je doel met deze jeugdvogelwachtdij?
3: Nou, vooral de band, nou ja, bewust te maken van wat leeft en vliegt. En nou ja, iets over dan thuis achter de computer zitten.
4: En waarom vind je het zo wichtig om banden bewust van te maken?
3: Nou, omdat er zo wat banden die komen niet meer buiten door, vinden we zelf de meesten. En zo volle mogelijk dan weer om ze kennis te maken met de natuur.
4: En hoe zorgen jullie dat de belangstelling van de jeugd voor de natuur en de bissen hem ontwikkelt, de laatste jaren?
3: Ja, bij u zit dat wel goed, want wij organiseren dan ook regelmatig weer nou ja, een viswedstrijd en we gaan het Londen even terug. En dan hebben we, nou, organiseren we even een pionsjes even bij de kastjes langs, die hebben we dan ook in de vogelwacht. Met de koolmeesjes en pimpelmeesjes en dat, wat al geleefd en dood. En nou ja, dat vind ik ben ik altijd wel mooi om dat te beschermen.
4: En wat zou een ben zelfs dwaan kennen om de natuur of de bissen wat te helpen?
3: Nou ja, het maatje van kastjes bijvoorbeeld, vetbol en nou ja, om ze een beetje de wintertrot te helpen.
4: Wat hoop je om dat ben onthouden naar deze dag?
3: Nou, dat verbaast je hoor dat met ze maar de verhalen weer thuis komen. Dat het bloed al een heel soort hingen.
4: Wat hoop je hem dat hun nou echt het meest hingen bloed?
3: Ja, het luistert door de vogels natuurlijk, maar het is, ja, de natuur is zo breed. En ja, dat is gewoon het meeste. Dat ze wat opsteken van al de verhaaltjes die hier houden worden.
4: Wat haal je hem met alle dieren hier?
5: Nou, wij gaan beginnen bij de jagers en de hond. Daarna gaan we naar de oerhonden. En daarna gaan we naar het zaklopende. En toen moesten we een parcours doen. En toen mochten we wedstrijdjes doen. En daarna gaan we naar de dag- en nachtvlinders. En bij de dagvlinders dan moesten we daar zien. En hoe ze dan vangen gaan. En bij de nachtvlinders gingen we in het hokje. Dan gaan we verder naar de water en diertjes. Moesten we al die wette diertjes vinden. Toen gaan we terug naar zwaluwteel bouwen. En toen gaan we een zwaluwhok bouwen. Daarna gaan we verhaal vertellen. Toen kregen we verhaal over hoe het al je maken is, het hele lawn. Daarna gaan we naar de bijen. Toen gingen we zien hoe we de bijen gingen. Hoe ze daar in het hak kwam. Daarna hier mijn bostocht, terug het bos daar. En daarna gaan we slim kijken en goed mikken. Dan gaan we hier een soort van ja, pistool, maar dan had de shit boven schieten. En dan gaan we shitten en dan moesten we de vogels eruit shitten van de tafel. Daarna gaan we eenden kort van vlechten. En op het eind, en nu zijn we meteen gaan we nog even lunchen. En dan krijgen we een ballen, hamburger. En dan maken we nog even de marktbeschin. En daarna krijgen we nog een goodie bag mee. En dat wie het van de hele dag.
0: Nou, die joh die gaat goed opletten. Die wint er geen doekjes om. Die kan wel verslag hebben worden, volgens mij.
6: Onder op Friesland.
2: Alles wat er speelt.
6: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
2: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
7: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ons zoom. Alle weken op televisie. Benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
6: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
2: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
0: Het is 12 minuten oor Jelvesson. Tiet van het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
8: Een goeie morgen. Er moet een fonds komen om het kerkelijk erfgoed veilig te stellen. Dat wil de provincie. De komende jaren verliezen 132 monumentale kerken in Friesland haar religieuze status. Van die 132 hebben zo'n 30 kerken te min geld om het behoud veilig te stellen. Het gaat dan om een bedrag van 10 miljoen euro. De komende jaren moet er heel tijd een heel miljoen euro op het kleed komen. En dat is neffens directeur Adsian de Vries van de stichting Oude Friese Kerken een goed idee.
9: Provincie Friesland is echt wel heel begin. Maar al die kerken op het platteland. En ik snap dat ik, omdat die kerken ik heel sterk bij Friesland jaar. Ja. Ze tekenen gewoon de aard van uw provincie, de identiteit van het landschap. Zonder die kerken is Friesland gewoon net meer.
8: Op het dak van een wenning aan het rak in het Jerevien is juist een tonger in slag brand ontstien. De brandwachter hier het uit om de brand te bestrijden en zet onder een heegwerker in. Hoe groot de skeer in de wenning is net bekend. Er is net één verwonde rekken. Stichting Salvage zult de bewenners stiepje bij de afhandeling van de skeer. De twee dolfijnen die deze dagen bij de haven van Lauwerszee omzwemmen, loeken aardig wat publiek. Zowel dolfijnzaakkundigen als leefhebbers willen de dolfijn met eigen ogen zien. Deze dolfijnspotter zocht wat opmerkelijks.
10: Hij blijft heel tijd in de buurt van, van die boei. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom is hij zo plaatstrouw? En ook al dagen. Hè? Dus dat begrijp ik niet.
11: Want hij zwemt er inderdaad de hele week al rond. En hij blijft hier dus een beetje in hetzelfde gebied.
10: Ja, zelfs rond dezelfde boei. Dus ik vind dat heel bijzonder. Ik heb geen verklaring voor. Nee.
8: De bisten liedjes zong, maar zaakkundigen, we hebben wel nooit over hoe het de komende dagen gaat. Maar tij in de Waadzee is de kans dat de bisten op het droege te landen komen. SOS Dolfijn roept Meesing den Jonken op om de dolfijn gewurren te laten en net onnodig het water in te gaan. Bij Manege Gaasterland in Harig had de eerlijkse jeugdvogelwachtdij van de Bond Friese Vogelwachten West. Bij verskate activiteiten kon de jeugd in de kunde komen met de natuur en de vogels. Jan Klein van de vogelwacht Koudem en omstreken over wat het doel is van zo'n dij.
3: Nou, vooral de band, nou ja, bewuste maatje van wat leest en vliegt. En nou ja, iets over dan thuis achter de computer zitten. Een soort band die komen niet meer buiten door, vinden we zelf tenminste. En dan proberen we zo vol mogelijk toch weer om ze kennismaatje te maatjen met de natuur.
8: Ja, dat is slag over de opzomming van dat jonkje Nies Krijg-Jetten.
0: Ja, ik ben nog steeds onder de indruk van die opzomming.
8: Ja, die koe alles uit de holle koe, die zou alles vertellen wat ze dienen hier. Wat ik thuis, goed oplet.
0: Ik thuis vrij goed op school, dan is het, wow. Wat als dienen. Ja. Eten en drinken.
8: Ja.
0: Dat houdt het op, maar ja. Is die jongen die vertelt het keurig. Ik ben echt onder de indruk.
8: Ja.
0: Fijke, dank u wel.
12: Friesland van de Moor. Erit Seijens.
0: Dadelijk, dan hebben we het over bisjes. Die is misschien de arme titel in de intuïtion haast. Stiekelbargen, die binnen weer wekker. Dus reden voor u soms even het jaar bij de vogelhelling. Op het ter ekkel bij wat drok is. Maar eerst is het tijd voor het Waarbrucht. En dat is wat eerst soms een tijdje weer mij Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
13: Ja, goeiemorgen.
0: Dat is op reis west vanzelfs, hè?
13: Ja, zeker. Ja, ik ben even een skofke van Hoerswest. En ja, traaie wieken. En nou maak ik het waar weer dwaan. Dus ja, ik had ik wel weer nog dan, mag ik zeggen.
0: En die verhaal die ik heb Griff ergens nijlezen of naar Jerre de komende tijd, denk ik, hè?
13: Ja, dat verwacht ik al, ja. Zeker.
0: Die tornado-verhaal. Maar eerst het waaier in Friesland.
13: Ja.
0: Hoe liep het dat?
13: Nou, het is nou op dit stuit echt wel heel noffelijk wat je boeten komen. Dan is de zin er dadelijk op de meeste plakken wel heel mooi bij. Ja, we komen even nu de nacht maar aardig voor wat Rijnwetter. Just Jong heeft dat eigenlijk al uiteindzet. Ja, daar ben eigenlijk wel wat aardig wat millimeters van. Zo tussen de 15 en de ja, toch wel 21 millimeter lokaal. Op de waterlanden even wat minder. Maar Boppeland is er zeker wel aardig wat wetter van. Nou, de temperatuur op dit stuit is eigenlijk rek even wat te heeg voor de tijd van het jaar. Op Schiergetoven komen draaien, dwaai hem toven, kom maar zoom. De pijn zit op haast 11 graden. Ik maar riep zitten, dan krijgt hij even boppen. Laaksem tretje, kom maar 9 graden. En Frieske Pijl, dat zit nou op 10,3 graden. Nou, wat ik verwacht is dat we van de morgen eigenlijk op de meeste plekken de zinnen er wel aardig bij houden. We zitten wel in een wat een koudere luchtsoort, boppenluchtsoort, moet ik erbij zeggen. Ja, en dat levert dan vaak skinne loften op. Nou, dat is daar nou ik de sjem. Soort rond de voor de zinnen dus, maar daar ken ik al eens even een lichte bui oerskoen. Nou, en die buien die willen eigenlijk eigenlijk in de rin van de dij. Wil we wat voeler, dan is tonger net uitsluiten. En bij een buien dan zakken de temperatuur toch. Ik wil weer even onderuit. En binnen de stevige windpoesters mogelijk. Nou, in Trosneet komt de wind uit het westen wij en is matig, want vrij krachtig. Vanmorgen zitten we op een temperatuur van zo'n 14 à 15 graden. En de maximum temperatuur van in de media heb ik gelezen op zo'n 16 à 17 graden. Maar dat is dus wel tussen de buien trog, want in zijn buien dan zakken de temperatuur toch weer enkele graden. Dus eigenlijk, hoe wagend, wel een aardig waarbeeld. De meeste zinnen misschien waar en de droege rietes heb ik echt voor het eerste part van de dij. Nou, jong dan ik nog weer buien, die worden dan nog weer wat voeler. De boppenlucht kwalt wat verder aan. Ik dan zit de tong erbij. Pietje hagel is mogelijk en dan ik weer kans op wienpoesters. Zuidwestelijke wien, die zult benammen in het kustgebied steen bloeien. Matig, want vrij krachtig. En ja, in de nacht, dan hebben we brede opklaringen en zakken de temperatuur naar een graad of size of zon.
0: Nou, is er volgens mij eerder wel eens de term stabiel wisselvallig gebruikt of iets in die richting. Maar dat is van morgen wel eens ongeveer dat beeld, denk ik, hè?
13: Ja, zeker. We zitten toch wel even in een hele onstabiele fase van het waar. En stabiel, onstabiel, zou ik hem wat nemen, want zo zal het morgen ik wezen. Eigenlijk een herhaling van Joert. We zetten de dij uit ein. Mei, wel aardig wat rond te verzinnen. Ik is er dan een enkele bui mogelijk. En niet alleen van de dij zullen we dat vanuit het westen, maar de bewolking hield die chokken wordt. En daar neemt ik. Daarbij hebben we in de midden eigenlijk ik dan wel een losse bui tussen de bewolking trog. En ik dan is het tonger mogelijk. 15, 16 graden heb ik als maximum steen. Dat is toch wel echt wat aan de frisse kant. Wielst een graad als joggetje 20 normaal is voor de tijd van het hier Oedijs. In Trosneet een west- tot zuidwestelijke wind die matig is. Soms vrij krachtig in het kustgebied. Maar ja, met die buien dan is het toch wel weer een vlaagrige wind. En dan dus tonger en een beetje hagel mogelijk. Dus morgen, stabiel, onstabiel waren hier iets.
0: En de dagen daarna, hoe komt het dan?
13: Ja, nou ja, stabiel, onstabiel, dat hadden we dus wel even. Op tongetje, dan bloedt het dus wikselend, bewolking en spotrein. Maar daar ben er dan niks zeker wel droege rietes bij. Matig rond vrij krachtige westenwind en mij zijn 16 graden. Nog hield hij het onder frisse kant. In de nachten zullen we wel dat die temperatuur weer wat oprinnen zal. Over graden heb ik dan als minimum steen, maar dat het alles te krijgen. Maar de bewolking die te dan ik hing het. Op vreed, een soort bewolking dan ik geregeld wiert. Toch wel een heel gries waarbeeld. Matig rond vrij krachtig, soms krachtige wind. We zullen wel heel stadig gewoon dat die temperatuur weer wat voorzichtig omheen grint. Vreed, 16 graden als maximum sneeuw. Zandjen of 18 graden als maximum temperatuur. En van sneeuw aan, dan zullen de zinnen weer wat vaker zien litten. Maar ik dan hoor wat nog net heel dal droeg.
0: Maar ik zeg in ieder geval dat we weer een beetje zinnen hebben. Want dat waren juist dat. Nou, goed. Uitje, nice sneeuw dus.
13: Zij is het. En tussen trog is het ik mooi waar. Zoals Juwet hebben we toch wel eigenlijk een heel soort droegerietes. Dus.
0: Ditke, dank u wel.
13: Joe, krijg niet in.

0: Stevie Wonder en I Was Made to Love Her.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een stiekelbarig die het schrikt, die naait net uit vanzelf. Die rollet hem op en die bloot deer stil lezen. En dat werkt al miljoen jaren. Tjen, een fox of een das. Met zijn de messen van een robotmeerder, en dat krijgt het verkeerde gedrag. Maar het die cinema van de vroege helling in Oerterp nou aan de telefoon. En goeiemorgen.
2: Morgen.
0: Hij een soort stiekelbarig die het binnenbracht voor het laatste tijd?
2: Nou, Ik denk dat het aantal dat binnenbracht wordt, maar dit soort letsel net eens een hele grut is. Het gebeurt geregeld. Maar de meesten die olibje het namelijk net. Dus die helliden, die is de vogelhelling.
0: Okay,
2: die gaan deer door de messen en dan is het ouderen. En die beestjes komen natuurlijk net bij ons.
0: Nee.
2: Maar we weten uit dat onderzoek dat 1 op de 30 meesten die had gewoon te maaien. Maar dit soort ongemaakten altijd gaat om robotmaaien. Dus het gebeurt gewoon een protte.
0: Want hoe kan dat? Kijk, die stiekelbargjes, die ben jongens vanzelfs, ben die actief. En
2: ja.
0: Dan staan die meners dus ook gewoon.
2: Ja, schimba wol. En dat is dus eigenlijk iets wat net zo matte. En in België en Duitsland is er allemaal bezig. En is het van deel of verbeeren om nachts met robotmaaiers te werken. En dat zou voor u in Nederland misschien ook wel een hele mooie oplossing zijn. Want die stiekelbargen ben natuurlijk nachts warber. En daarmee zou je een heel soort letsel voorkomen kennen. Een heel soort probleem voorkomen kennen. Dus eigenlijk is de oplossing niet zo heel moeilijk. Maar we moeten even omdenken. We moeten even oors. Het zou beter wijzen dat we die meners oedaai broeken. En dan naar het laatste station drogen. Liek als dat een heel soort ik al door had. Bijvoorbeeld heel het Rijn, daar ben ik al van die maaiers. Die ging dan ik weer om naar het station. Dus zij het zo'n ik dan maten voor de nacht. En dan scheelt dat een hele prot ellende.
0: Ja, kijk, wat is het op dit start eigenlijk de tijd van de stiekelbaren? Ik relateer het niet. Haast alle joen hek wel twee stiekelbaren in de tuin. Maar is dat op meer plakken zo?
2: Ja, dit klappert, ja. De beesten die bewekker worden. En in de oude maan, dat het steeds warmer wordt en steeds meer activiteit er is. En ze hebben honger. En het is lastiger, want we hebben een hele tier droeg te hand. Dus ze hebben moeilijk met het vien van fretten. Dus ze maakt op struin. En dus wij zussen wat vaker scharrelen. Ja, het jaart bij deze tier.
0: Ja, want van het beeld, hoeveel van die stiekelbaren heim op dit stuit ongeveer?
2: Nou, wij hebben nog een tientallen stiekelbargen in de opvang. En dat is van winterperiode, zitten we over de 100. En nu is het tussen de 30 en de 40. Maar het liefst hier ik alle stiekelbargen er nou uithand, lekker in de natuur. En nu bloedt het wat naarsinger en bloedt het nog steeds dat er stiekelbargen binnenkomen. Ja, en dat zou eigenlijk in deze tijd van het jaar dat volle minder wijze matten.
0: En nou ga je hem wel eens vaker heen. Wat apartere gasten bij hem in de opvang. Mag ik het ook even nog aan? Want ik een gast die van het Ameland komt, hè?
2: Ja. Ja, we hebben een prachtige grutte gast van Ameland. Is de vong door de boswachter. Beestje dat kreste in het twambaaien. Wie, het woont het meer. Het uitput. Natuurlijk misschien heel lang in Itenhand. Had je een hele tijd boven Nederland flying. En is uiteindelijk dus ja, de koe net meer verder. En hij had hem onder de eer gepakt op boord. Sprong mij de vogel en het hem naar de orenkant bracht. En daar hebben wij hem oernaam.
0: Want dat geeft hem een gier, hè?
2: Ja, een butgier.
0: Oh, okay.
2: Ja, ik wist net hoe dat heette, maar Johan de Jong had het destijds van mij opzacht. Het is een butgier, een lammergier. En dit is nou de tweede keer dat wij zo'n grote vogel in de opvang gaan. En het is ongelooflijk. Een spanwijd van haast 2,80 meter.
0: Zo.
2: Dat is net te geloven. Ja, dat is echt zeer bijzonder.
0: Ik zou dus vragen, ben je daar wat op taart? Maar dan kun jij net op taart hier volgens mij.
2: Nou, nee. We moesten voortendadelijk de eerste op ziek naar bonken. Want het is natuurlijk een mergieter en hij eet bonken. Dus wij een van onze medewerkers had contact met een plaatselijke slachter. En die had het hier natuurlijk geregeld voor ons. En nou is het zwaar dat we het beestje zo snel mogelijk bovenop krijgen. En dat we het op dit moment bloedonderzoek dienen om te zien van nou, zit er loodvergiftiging in. En meer van dat soort gekke dingen. Maar de noise dat ik zo'n van Wetterwaai komt. He, de Gierenwerkgroep in Zwitserland had een database met al dat bloed van al die vogels die er rondzweven. En dan geven we zien waar deze waai komt. En uiteindelijk, maar dat is puur praktisch, werd er weer ombracht naar Zwitserland. En daar geven we hem dan weer loslitten. We hebben die oren ik loslitten gaan. Want daar zit een station waar meesten de gieren in de gaten houden. En dat is voor deze jonge beesten, die vooral zoals deze, die een tweede kans krijgt, belangrijk dat ze even rustig om weer opstaan te kennen.
0: Even op krachten komen dus en dan naar Zwitserland. Ja. De reis daar net daar. Je hebt het goed trok, verneem ik.
2: Ja, dat jij er ik bij.
0: Nou, tieren, dank voor het bijpraten. Het die cinema, dus hoe de stikkelbargen. En hoe deze bijzondere gast van Oud Ameland dus. Tieren, dank en een nog een
2: krijg die hetzelfde.

0: Charlie Puth en Meghan Trainor. Die jongen oren Marvin Gaye.
1: De media van de morgen.
0: En Feike die besjongt de oren media, zo ik zei ze. Maar dat vloot toch redelijk.
2: Ja.
3: Nou, een soort media waaronder wij zelf, ik, hebben oude dagen al ondag besteed onder een ruzie onder Roggemoenen wij in Burgum. Bij het conflict wien meerdere mensen en auto's belutsen. Daar ben ik beeldend van op sociale media kwam. En ik heb er even een stukje uithellen. Dan kerst even jaren, ja, toch wel hoe neet dat het er der gier.
4: Buurvrouw! Buurvrouw, bel de politie! Bel de politie! Help! Help, bel de politie! Bel de politie!
5: Wat raakte! Je mag je!
6: Doe ik je
5: niet
4: langer! Waarom doos je dit, ja?
6: Ik wil je niet meer aanbijden. Ik wil je niet meer
4: aanbijden. Nee! Help, alsjeblieft!
3: Nou, dit gaat nog een paar minuten. Zat er ook. Dikke paniek is wel te jern.
0: No.
3: Het is nog net heel duidelijk wat er gebeurd is. Wat wel duidelijk is dat er een auto de strijd in rieden komt. En die had al een conflict met twee inzittenden van de orenauto. Die slaan mij kneppel zien op die auto. Vervolgens riet die orenauto weer op die auto van die Malië in. En ik op die Malië zelf. De politie had dus alle belutsenen oorhouden. Maar dat het er niet ging is, dat kunnen we wel voorstellen.
0: Nou, dat klinkt heftig, hè?
3: Ja, dit is echt heftig. Dus de politie is dus dwaande mij dat onderziek. Meerdere bronnen die zeggen dat er al wel ruzie wie tussen deze meesken. Maar de politie wil daar nog niet hoe zeggen. Ja, die wil natuurlijk hun onderziek even goed waan.
0: Ja, vanzelf.
3: En, ja, dat zou u te horen in. Dan mag je dat onderziek ik wel even goed waan vanzelfs. En hier toch even naar de Verenigde Staten. Want ja, het Nederlands elftal het laatste oefenwedstrijd voor het WK echt begint op het nipperke woen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman het Oezbekistan met 2-1 verslaan in een leeg stadion in New York. Ja, we creëren. We. Een soort kansen. Maar twee keer scoort. Ik nog helemaal in het lijst van de wedstrijd. In de blessure tiert. Dus het ziet er nog net heel oetsjoegend uit. Wie is ik nog de reserves. Hè, want we hebben twee keer hebben dan spielertje in Oezbekistan. En die heeft verlengd. Dus dat zijn dan de reservespelers van beide ploegen. Dus we moeten dan nog wel wat onder bak, heb ik het idee. Dus dan is ik nog de doelman Bert Verbruggen. Die is heel bij de tweede helft geblesseerd. Uitvallen. Dus ik weet het. De onrein is net echt positief. Ze vliegen de Joert naar Kansas. En daar zijn ze dan ik wennen matten. On de warmte daar, want het is heel bot warm daar. Dus ze zullen acclimatiseren. En komende snijn, dan gaat het WK voor Nederland echt van start. Maar de wedstrijd in Japan in Dallas.
0: Feike, dank u wel.
7: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgaard.
8: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgum voor een steenapstoel.
9: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
10: Simmer in Friesland.
11: Dit gaat meestal ook.
12: Is het mogelijk op 4 mensen te linken?
11: Dit had ik nog nooit zo.
10: Dit werd de tijd van het scootjes van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was to om deze evenementen heen in Boatschipjaren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
9: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij jou goed.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het NIBUD. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
15: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
11: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
15: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Twaalf Dolfien, daar komt een heel soort mensen op al in Lauwerzeeg. Daar wordt aansnoer in Friesland van de Moon. En muziekcontrole van Earth, Wind and Fire.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
20: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
21: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
20: Echt?
21: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Friesland van de Moor.
24: My Erit zei.

0: Wind and Fire en Fantasy Wieland.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Nou, ik had gelezen dat er dat hier twee dolfijnen waren. En dus ik dacht, ik ga even kijken.
0: En Sabine de Meermeesken die tot tocht. Twa dolfijnen die het Pijlauwenzeeg in de haven zwemmen, die loeken een soort publiek en een jeugdvogelvaartij. Die brengt de natuur dichter bij de Ben.
4: Nou, vooral de Ben, nou ja, bewuste maatje van wat leest en vliegt. En nou ja, iets hoort dan thuis achter de computer zitten.
0: Ja, even erop u dus. Fijke, de Oremedia, wat is daarin voor?
5: Ja, nou, ik zou nou overuit naar dat jongetje dat vertelt wat ze met die jeugdvogelwachtdij krijgt die aan heeft.
0: Ja, dat is een highlight.
5: Dat is echt absoluut, ik zou wel zeggen, meest een blue hartje, ja, Savisa natuurlijk. Maar echt fantastisch hoe dat jongetje alles opzomt wat ze die aan heeft. Ja, dan is dat ik hoor naar IJssel zelfs. Banengroei in Nederland, die dreigt stil te vallen door hoge energieprijzen. En dat is weer een gevolg van de crisis in het Midden-Oosten. En de haataanklager van het internationale strafhof in Den Haag is nou zelfs skorst.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk meer daar hoor. Eerst dit van het Waberdocht in het kwad. Met het Kwiebenga.
6: Een goeie morgen. Nou, de zin is er geregeld bij je hoort. Maar van de morgen nog een lokale bui. In de rin van de dag nemen de buien ta. En worden ze voelder. Maar tonger, windpoesters en lokaal ek hagel. De wind komt uit het westen. Wij is matig rond vrij krachtig. En wordt het maximaal 16 rond zo'n 10 graden. Jong ek nog enkele stevige buien. Maar vannacht op de meeste plakken droeg. Maar brede opklaringen en dan een gratis zon. Morgen eerst nog aardig wat zinnen. Maar in de medje oerheersken de bewolking. Loekeren wij pittige buien oer en wordt het dan maximaal 16 graden bij een matige westenwind.
0: Op de zeedijk bij Lauwezeeg is het al een skoft lang drok. Mij meisje niet heb ik liks maar de verkiekers in of mij het fototoestel. Er zwemmen twee dolfijnen om in de haven en dat lukt een soort nieuwsgierige meisje. Verslagjouwer Esther Bethlehem die praatte met diezelfde meisje die dat dolfijnen pikken wel even zien wollen.
7: U zit hier met de camera erbij. Waarom zitten we hier in Lauwezeeg?
3: Nou, ik had gelezen dat er dat hier twee dolfijnen waren. En dus ik dacht, ik ga even kijken.
7: En vandaag is de eerste dag dat u hier zo bij zit?
3: Ja, ja, ja. Van, ik kom er nu pas achter. Maar ze zitten hier volgens mij al een week. Nou, ik had vanochtend vrij. Dus ik denk, ik ga even kijken. Van, ik werk met dolfijnen, dus het is altijd leuk om, dat... hier in het wild te zien, zeg maar.
7: Dat gebeurt inderdaad niet vaak, dat ze hier zitten. Het is wel echt een unicum. Hoe is het? Heeft ze ze ook al gezien?
3: Ja, ja, het zijn twee common dolphins of gewone dolfijnen. Wat een hele aparte naam is, want ze zijn echt heel erg mooi. Met een zacht gele streep over de zijkant, over de flanken. En het is een van de mooiste soorten. Ze zijn niet heel zeldzaam, ze komen best wel veel voor. Maar niet in de Waddenzee, dus dat is heel gaaf. Het is een moeder en een kind. Ze zitten hier voor de kust. Dus je kunt ze heel mooi vanaf de dijk bekijken. Met een beetje een verrekijker of iets anders. Wat dat iets dichterbij haalt. Ja.
7: Wat brengt jullie hier? Jullie komen hier ook uit het gebied weg? Of zijn jullie echt speciaal voor deze dolfijnen hier naartoe gekomen?
8: Nee, wij komen wel uit het gebied. Ik persoonlijk uit Groningen. En ik was net op werk. En toen ik volg zeg maar de waarnemingen van dit dier volg ik ook. En toen zag ik dat hij net weer gespot was. Dus toen heb ik mijn spullen gepakt en ben ik hierheen gereden om te gaan kijken.
7: En jullie hebben alleen verrekijker of ook camera's bij jullie? Wat is de bedoeling? Wat gaat er vandaag gebeuren?
8: Ja, ik heb alleen een verrekijker. Maar jij hebt wel een goede camera ook.
9: Ja.
7: En hebben jullie hem al vastgelegd?
9: Ja, ja, maar nog niet gewenst, zeg maar. Ik zou eigenlijk nog mooie foto's willen en daarom zit ik hier nu.
7: Hoe lang blijven jullie hier zitten? Is het een hele ochtendproject, misschien een hele dagproject zelfs wel?
9: Nee, maar hij springt daar nu heel mooi. Ja. Nee, gewoon zolang als dat het duurt, zeg maar. Ja.
10: Daar is
7: hij. Hij is echt aan het springen, jongens. En hoe is het voor jou om te zien?
10: Leuk.
7: Heb je al eens eerder een dolfijn zo in het echt gezien?
10: Weet ik niet.
9: Nee,
10: weet ik niet echt meer. Misschien.
7: En jij hebt ook een verrekijker bij om te kunnen spotten.
10: Ja.
7: En hoe vaak heb jij hem al gezien?
10: 10 keer of zo.
9: Hij staat nu weer.
7: En wat vind je het allermooiste aan een dolfijn?
10: Dat hij goed kan springen.
7: U staat hier nu op de kade op zoek naar de dolfijn. Heeft u ze al gevonden?
11: Ja, ze waren direct bij aankomst waren ze in beeld. Heel prachtig. Ja.
7: En wat vindt u ervan? In het echt hier in de Waddenzee...

0: zwemmen of wat? Wat...
1: Hij blijft heel de tijd in de buurt van, van die boei. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom is hij zo plaatstrouw? En ook al dagen. He, dus dat begrijp ik niet.
0: Want hij zwemt hier inderdaad de hele week al rond. En hij blijft hier dus een beetje in hetzelfde gebied.
1: Ja, zelfs rond dezelfde boei. Dus ik vind dat heel bijzonder. Ik heb geen verklaring voor. Nee.
2: Nee, dat is boeiend.
3: De media van de morgen.
2: Fijke. Door de media.
4: De banengroei in Nederland valt tijdelijk stil. De energieprijzen zijn heeg blauwer. Dat zei het uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose van de arbeidsmarkt. Met name in de sectoren like als vervier, industrie en de uitstuurbranche zullen het aantal banen afnemen. En die energieprijzen zijn het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En die zijn behoorlijk oproen. Daar weten we alles van vanzelfs, wat we denken. Als de energieprijzen heeg blauwer, dan is er dit jaar eens geen groei van de werkgelegenheid te verwachten. En het UWV beschrijft dat er rond mei 2028 74.000 minder banen bijkomen. Al die energieprijzen zijn heeg blauwen. En ja, daar zullen het wonnen uit. Want ja, die crisis in Midden-Oosten is nog heel tijd net voorbij. Ja, ik bedoel, maar slingerzoen, ja, ze ze kennen. Ja, en een van die sectoren die dus het rekken wordt, dat is het vervier. Dat klinkt logisch, hè. De hege dieselprijzen zetten marges in de sector zwaar onder druk. En de branche, als de brandstofprijzen zijn heeg blauwen, dan valt de groei van banen in deze sector hielendal fut, meldt het UWV. Juist in deze periode is het van groot belang dat zowel overheid als werkgevers blijven investeren in om- en bijscholing. Gemiddeld geven werkgevers aan dat bijna de helft van de vacatures moeilijk in te vullen is. Alleen door mensen de kans te geven zich te blijven ontwikkelen, kunnen werkgevers, werkenden en werkzoekenden wendbaar en toekomstbestendig blijven. Nou, aha, dat klinkt dan wel mooi.
2: Nou.
4: Ja. Dan is de haataanklager van het internationale strafhof in Den Haag, dat is Karim Khan, die is officieel schorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het tafelsjochthoudend orgaan, en dat bestiert dan uit 21 leden. Het witte lid dat de schorsing per direct ingeert. Khan die vliegt hier al een stap waarom en kon gewoon mij verlof te gaan vanwege het onderzoek naar hem. En dat onderzoek had hij zelf ik omvregen, want hij ontkent alles. En het is zelf oproepen tot het onderzoek. En ja, ze willen nou het bestuursorgaan dat de schorsing bekendmaken. Lid witte dat de 124 bij het strafhof ontsluitende lidsteden hadden ze snel mogelijk met een speciale vergadering over het lot van de 56-jarige Brit boertje zullen. En dan kan hij mogelijk dingen krijgen.
2: Oh.
4: Dus altijd, ja, want het onderzoek dat is intussen clear. Maar ze willen geen details over de zaak delen. Maar ja, als ze hem nou al per direct scorsen, dat is wel een onwijzing.
2: Dat is net een heel positief teken voor de carrière van deze monnik op mij.
4: Nee.
2: Achter de computer wij en de natuur in. Dat is het doel van de jeugdvogelwachtdij. En daar is dadelijk meer hoor.
5: Omroep Friesland. Aan het zijn.

0: Stella Lefty.
1: En Boston.
2: Dit is Friesland van de Moon.
1: En dat is wat we horen. De natuur, tenminste de natuur in. En dan denk je dat we dan moe ben. Want achter een skermwaai en de modder in op de jeugdvoegelwachtdij bij manege Gaasterlon in Haarig. Er kwam Ben dit weekend erg in echte stem uit de natuur en de vogels. En Jan Klein van de Vogelwacht Koudum, die vertelt wat er daar krijgt te belibben weer.
3: Nou, een soort informatie over nou ja, alles wat leeft en vliegt en zwemt om het samen te zeggen.
4: En bij waar werk je hem geer om dit te organiseren en hoe is die geerwerking ontstaan?
3: Dat is Geert vanuit het BFW. En die organiseert dan elke jaar ergens over zijn jeugdvogelwachtdij.
4: En wat is een beetje je doel met deze jeugdvogelwachtdij?
3: Nou, vooral de band, nou ja, bewust te maken van wat leeft en vliegt. En nou ja, iets over dan thuis achter de computer zitten.
4: En waarom vind je het zo wichtig om band er bewust van te maken?
3: Nou, omdat er zo wat band die komen niet meer buiten door, vinden we zelf tenminste. En dan proberen we zo vol mogelijk dan weer om ze kennis te maken met de natuur.
4: En hoe zorg je dat de belangstelling van de jeugd voor de natuur en de bissen hem ontwikkelt, de laatste jaren?
3: Ja, bij u zit dat wel goed. Want wij organiseren dan ook regelmatig weer een viswedstrijd en we gaan het Londen even terug. En dan organiseren we even een pionsjes even bij de kastjes langs. Die hebben we dan ook in de vogelwacht. Met de koolmeesjes en pimpelmeesjes en dat, wat al geleefd en dat. En nou ja, dat vind ik ben ik altijd wel mooi om dat te beschermen.
4: En wat zou een band zelfs dwaan kennen om de natuur of de bissen wat te helpen?
3: Nou ja, het maatje van kastjes bijvoorbeeld, vetbol en nou ja, om ze een beetje de wintertrot te helpen.
4: Wat hoop je om dat band onthouden naar deze dag?
3: Nou, dat verbaast je hoor dat werd ze maar de verhaal bij thuis komen. Dat het bloed al een heel soort hing.
4: Wat hoop je om dat hun nou echt het meest hing je bloed?
3: Ja, het luistert toe de vogels natuurlijk, maar het is, de natuur is zo breed. En dat is gewoon het meeste. Dat ze wat opsteken. Van al de verhaaltjes die hier houden worden.
4: Wat haal je met alle dieren hier?
5: Nou, wij gaan beginnen bij de jagers en de hond. Daarna gaan we naar de oerenta. En daarna gaan we naar het zaklopenta. En toen moest een parcours doen. En toen mochten we wedstrijdjes doen. En daarna gaan we naar de dag- en nachtvlinders. En bij de dagvlinders dan moesten we daar zien. En hoe ze dan vangen gaan. En bij de nachtvlinders gaan we in het hokje. Dan gaan we verder naar de water en diertjes. Moesten we al die wettediertjes vinden. Toen gaan we terug naar zwaluwteel bouwen. En toen gaan we een zwaluwhok bouwen. Daarna gaan we verhaal vertellen. Toen krijgen we verhaal over hoe het al je maken is, het hele lawn. Daarna gaan we naar de bijen. Toen gaan we zien hoe we de bijen gaan. Hoe ze daar in het hak kwam. Daarna hier mijn bostocht. Trog het bos daar. En daarna gaan we slim kijken en goed mikken. Dan gaan we hier een soort van pistool, maar dan had de shitten boog schieten. En dan gaan we shitten en dan moesten we de vogels eruit shitten van de tafel houden. Daarna gaan we een kort van vlechten. En op het eind en nou zo meteen gaan we nog even lunchen en dan krijgen we een ballen hamburgerken en dan maken we nog even de marktbeschin en daarna krijgen we nog een goodie bag mee en dat weet van de hele dag.
1: Ja, dat wil wel hard. Soms denk je dat er ontekeningen maken gaat of zo. Soms denk je dat Ben niks mee krijgt, maar ik denk het wel in dit geval. Andries de Vries is dit. En ik verleer.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt. De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd. Westmaborst. Ik als boetende provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
10: Het is haast jou wachten. Dit van het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
11: Een goeie morgen. Er moet een fonds komen om het kerkelijk erfgoed veilig te stellen. Dat wil de provincie. De komende jaren verliezen 132 monumentale kerken in Friesland hadden religieuze status. Van die 132 hebben ze aan 30 kerken te min geld om het behoud veilig te stellen. Het gaat dan om een bedrag van 10 miljoen euro. De komende jaren moet er heel tijd een heel miljoen euro voor op het kleed komen. En dat is nevens directeur Adsian de Vries van de Stichting Oude Friese Kerken een goed idee. De
12: provincie Friesland is echt wel heel begin met al die kerken op het platteland. En ik snap dat ik, omdat die kerken ik heel sterk bij Friesland jaren. Ja. Ze tekenen gewoon de aard van uw provincie, de identiteit van het landschap. Zonder die kerken is Friesland Friesland gewoon net meer.
11: Op het dak van een wenning onder het rak in het Jereveen is juster na een tongerinslag brand ontstien. De brandwacht riet uit om de brand te bestrijden, zet onder andere een heegwerker in. Hoe groot de skie in de wenning is, is net bekend. Er is net in je verwoenen rekken. Stichting Salvage zal de bewenner stiepje bij de afhandeling van de skieën. Een automobilist is juist jong bij een eenzijdig ongeluk op de Grijnse Streetweg in Ljouwert, maar de schrik vrijkwam. De man rekken de macht uit stuur kwiet, bedaar in de berm, rekken een pjeltje en kwam daar stilstaan, zien de vangrail in de middenberm. De auto rekken botsconciëren en maastroog een berger versleept worden. Bij Manege Gaasterland in Harig had de jaarlijkse jeugdvogelwachtdij van het Boem Frieske Vogelwachten West. Maar in verskate activiteiten koer de jeugd in de kunde komen met de natuur en de vogels. Jan Klein van de vogelwacht Koude Men Omkrieken over het doel van zijn dij.
13: Nou, vooral de band, nou ja, bewust te maken van wat leeft en vliegt. En nou ja, iets hoort dan thuis achter de computer zitten. Zo wat band die komen niet meer buiten door, vinden we zelf tenminste. En dan proberen we zo vol mogelijk dat weer. Om ze kennis te maken met de natuur.
11: Dit jonkje had in elk geval goed opletten.
14: Nou, wij gaan begin bij de jagers en de hond. En daarna gaan we naar de oerenta. En daarna gaan we naar het zaklopenta. En toen moest ik een parcours doen. En toen mochten we wedstrijdjes doen. En daarna gaan we naar de dag- en nachtvlinders. En bij de dagvlinders dan moesten we daar zien.
11: Ja, en ze ging hier nog minutenlang terug uit te hollen. Hij wist het hele programma wist hij niet te vertellen. Dus hij had goed opgelet.
10: Nou, ik ben wel benieuwd hoe hij het docht bij Wutlissen.
15: leren.
10: Ja.
15: Dat ik altijd verschrikkelijk in, maar...
10: Ja.
15: Ja.
10: Ja, dit jonkje die zult wel vuur brengen, denk ik.
15: Dat denk ik ook.
10: Ja, zeker.
15: Daar hebben we vast nog meer van.
10: Ja.
15: Fijke, dank u wel.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
19: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
20: Friesland van de Moor.
21: Erit Science.
15: Maar dadelijk muziek van onder andere Madonna. Eerst iets voor het Waberocht, meidje. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
15: Het is wisselvallig, dat dit val van de armende dagen. Ja. Zetten dat ik Juwet nog terug?
22: Ja, die wisselvallig hier. Ben we voor eerst ik nog net van nou, dat zet Juwet terug. Maar aans, ik wil wat de komende dagen. Nou, dat ik even naar de waarsituatie van dit stuit. Op dit stuit zorg ik dat de temperatuur eigenlijk alweer aardig oprint. In terugsneed een graad of 12 vertrekje. Maar ja, we hebben wel legere temperaturen gehad. Ik pak de minimum dan ik even bij. Op Skielge is het kwik zakken ont over en een hele graad. Dwaaien. 12,1. De pijn, de het krekt even onder de 11 graden west. Akrum 10 komt het rijden. Nou, die temperatuur hier een week in Friese Pjeln. En in Laaksum 13 komt het rijden als minimum temperatuur. Ja, en er is toch wel aardig wat rijnwetten vallen op gewoon plakken. Al wie wel echt buien. En dat litten de Sivus dan. Ik zie de verschil binnen dan ik. In de pijn big leaks 23,7 millimeter. In Drachten dan weer 19,7. In Oentjerk, daar werd een stuk minder. 13,6 mm, wiels er dan in Hallerwiek dan weer 22,4 mm rijn werd te vallen is. Nou, dat is benamen het eerstelijke part van de provincie. In Starem, daar is het uiteindelijk stiekem blun op 11,6 mm. Ja, in de Waadeiland, daar is relatief minder rijn werd te vallen. Op Skielgebied liks 9,3. Nou, wat ik verwacht van Juwet is dat we vanmorgen de dij uiteindelijk zetten. Maar op de meeste plakken een aardig wat rondte voor de zinnen. Dus scoot ik wel wat bewolking oer. En in het zuidelijke part des scoot ik nog even een lichte bui oer. Maar het eerste part van de dij is eigenlijk helemaal net zo gek. De meeste plakken droeg dus maar aardig wat rondte voor de zinnen. Nou, zei jij bij de man die het hebben, dan is al zo'n 14, 15 graden. Maar in de meentje, ja, dan neemt die buien hier toch wel stadig om wat ta. De buien word ik wat voeler. En het heeft alles te krijgen, maar die kadere boppenlucht die te boppen hingert. Dat levert voelere buien op. Mij, lokale tonger. Daar kennen ze een wat korrelhagel bij zitten. En ik stevige windpoesters. In zijn buien is het een stuk frisser. Maar boeten de buien om. Mij helpt van wat zinnen. Hebben we toch zo'n zegje à zondje graan. Het is wat onder de frisse kant. Normaal wij hebben een jochentje of 20 graden als maximum temperatuur. Nou, in het trogsneed komt de wind uit het westen. Wij is matig, want vrij kräftig. En die wut in de rin van de dij wat meer zuidwestelijk. Nou, jong, ik nog van die enkele stevige buien. Mijn lokaal tonger. In de nacht, dan klaart het op de meeste plakken even heel breed op. De wien in het kustgebied zil steenbloeien. Maar jipper het laan in. Maar die futvallende wien en die heldere omstandigheden hebben we dan een minimumtemperatuur van zo'n 6 of zo'n graden.
15: Nou, en dan een toch wel wat roezige dij, want slik het wel te worden. Dan is het waarsdje. Hoe komt het morgen?
22: Ja, nou, morgen zetten we eigenlijk de dij op dezelfde wijze uiteindelijk. Maar aardig wat rond te verzinnen en een lokale bui. Maar die bewolking die neemt toch wel wat rapper daar. Vanuit het westen wij krijgen we wat meer een griezer waarbeeld. Misschien nog een streekje zinnen, maar de buien die nemen wel wat daar. Ik dan weer lokaal kans op tonger, hagel en wat wienpoesters. Ja, en de temperatuur onder de lege kant, maar zo'n 15 à 16 graden. De wien uit het westen tot zuidwesten is in terugsneed matig van kracht, maar in het kustgebied soort ik wel eens even vrij krachtig wijzen kennen. En ik, Ine Jong, is er nog lokale bui mogelijk?
15: En dan is de grote vraag natuurlijk, is er eigenlijk een lochpuntje naar al deze, naar al deze buien?
22: Ja, zeker wel. Ja, en dat lochpuntje, dat is er zeker. Bename van het weekend aan. Thomas en Freed, ja, dan hebben we toch wel te krijgen, maar nog hield hij dat wikselende waartype. De bewolking oerheerskert, een spotrein is dan zeker mogelijk. Op Freed binnen dan ik alweer geregeld weer buien. De wien uit het westen wij matig, want vrij krachtig, soms krachtig in het kustgebied op Freed. Temperaturen dan nog zo'n 16 graden. Maar van sneeuw aan, dan rint de temperatuur stadig weer wat op. 18 graden is maximum temperatuur. En dan lit de zin hem ik weer volle vaker zien. Heel nog droeg hadden we het al net, maar het knapt dus wel zichtbaar weer op. Dus ja, de zinnen die zullen hem zeker wel zien litten. Joert het meest. Dan wordt het echt wel echt even een echt wikselend. En dan van sneeuw aan, dan knapt het weer op.
15: Nou, dan halen we de blik op sneeuw dus.
22: Zij is het.
15: Kitske, dank u wel.
22: Hey, graag die en een mooie dag, hè.

0: Madonna en Material Girl. Waar beslist of een lip een kleer is? Nou, mij dat al in bij ondraaglijk medisch lijden. En de dokter die had daarin het laatste wut. Een burgerinitiatief die wil dat veroorien. Ze willen dat zelfs beslist, ek als die lip neffens dijkleer is, zonder medische reden. 24.000 mensen die had tekenen. Goed, dan je dat vaststel naar de Twarre Kamer. En op de telefoon hebben we nou Wim van Dijk, vastzitter van de Stichting Levenseinde Regie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nu beslist de arts dus, en er moet medisch lijden zijn. Wat verandert er als het aan u ligt?
1: Ja, precies wat je net zegt. In principe willen wij dat iemand zelf kan beschikken over zijn levenseinde. Nu is het zo dat de arts bepaalt of je ondraaglijk of uitzichtsloos lijdt, of dat er een redelijke andere oplossing is dan euthanasie. Dat kan een arts niet. Dat heeft ook de KNMG, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor de Bevordering van de Geneeskunde, zelf aangegeven in het Max Meldpunt in oktober vorig jaar. En ook in Medisch Contact schrijven artsen dat ze dat niet kunnen. Dus de wetgever die draagt aan artsen iets op wat ze niet kunnen. Dat vinden wij onethisch. En wij vinden ook dat alleen de betrokkenen zelf, de verzoeker om euthanasie, in staat is om te bepalen of die bijvoorbeeld ondraaglijk lijdt. En als dat zo is, dan willen we dat dat doorslaggevend is voor het verlenen van euthanasie.
0: Ja, het is wel zo, de artsenfederatie die noemt het onwerkbaar en die vreest druk op kwetsbare ouderen. Wat vindt u daarvan?
1: Ja, dat zal niet het geval zijn, want het wetsvoorstel dat wij indienen, dat is buitengewoon zorgvuldig. Dat is ook een vier ogen principe van toepassing. Dus dat zomaar euthanasie kan worden toegepast, dat is, lijkt mij volstrekt onzin. Bovendien is het zo dat die druk op ouderen, het idee zou dan misschien zijn dat ouderen langs die weg min of meer geprest worden om een eind aan hun leven te maken. Nou, daar is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat ondersteunt. Dus dat is die reinste flauwekul. Mensen worden gewoon bang gemaakt voor dit soort van wetgeving. Dat is buitengewoon jammer.
0: Ja, want de kritiek die je vaak hoort natuurlijk, dat is dat wanneer mensen somber zijn, dat daar vaak een doodwens vandaan komt. En dat op zo'n moment juist extra aandacht bijvoorbeeld nodig is. Dat soort dingen. Ja, hoe staat u daarin?
1: Ja, nee, dat kan gebeuren. Maar in ons wetsvoorstel is het ook zo dat er natuurlijk een gesprek plaatsvindt tussen een levenseinde begeleider die goed opgeleid is en die in staat is om met iemand zodanig te praten dat hij in de gaten heeft wat er aan de hand is. En uiteraard als het zo zou zijn dat iemand in een opwelling, omdat hij somber is, denkt van nou, ik maak een eind aan mijn leven, dan zal een levenseinde begeleider, die zal in een gesprek met de betrokkenen, zal die duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn. Het moet ook zo zijn dat iemand, als hij euthanasie wil, goed geïnformeerd is over mogelijke behandelingen en dergelijke. Dat behoort ook de levenseinde begeleider vast te stellen. Dus die moet vaststellen, is er sprake van een vrijwillige, wel overwogen, hè? Dus niet in een opwelling, en ook een goed geïnformeerd over de mogelijkheden verzoek. Dus dat iets zomaar zonder meer plaats zou kunnen vinden, dat is in ons wetsvoorstel ook volstrekt uitgesloten.
0: Precies, de kaders veranderen wat dat betreft niet, maar waar het laatste besluit ligt, dat verandert wel degelijk.
1: Ja, waar het besluit ligt, dat is bij de verzoeker. Die mag dat zelf bepalen in plaats van de arts. En daarvoor wordt dus een levenseinde begeleider ingeroepen. Op het moment dat iemand zegt, bijvoorbeeld, ik heb een voltooid leven, want ons wetsvoorstel zorgt voor dat er euthanasie kan worden verleend bij lichamelijke, psychiatrische, psychologische en voltooid leven problematiek. Dus als iemand zegt, mijn leven is voltooid, en is het niet zo dat zeg maar een besluit is dat iemand zomaar even neemt. De levenseinde begeleider die spreekt erover ook met de betrokkenen. Dus er zijn alle garanties om ervoor te zorgen dat in een opwelling iets niet gebeurt. Of dat iemand onder druk bijvoorbeeld van de omgeving of iets dergelijks, dat wordt ook wel eens een keer geroepen, besluit om euthanasie aan te vragen. Er is altijd nog een weg waarin wordt gekeken naar, is het moreel verantwoord om te zorgen dat iemand daadwerkelijk euthanasie krijgt.
0: Ja, vandaag dan overhandigt u de handtekeningen in de Tweede Kamer. Wat gebeurt er daarna?
1: Als die zijn overhandigd dan aan de commissie van verzoeken, petities en burgerinitiatieven, dan kijkt die commissie, is er in de afgelopen 2 jaar over een dergelijk onderwerp iets besloten? Niet over gepraat, maar over besloten. Nou, dat is niet het geval. En dat betekent dan dat het op de agenda van de Tweede Kamer komt. Nu komt het zomerreces eraan. Dus na de zomervakantie, dan zal de Tweede Kamer in principe dat op de agenda krijgen. En dan wordt het voorstel, dat wordt gewoon besproken en bekeken of er mogelijkheden zijn om daarmee ook politiek en juridisch verder te gaan.
0: En tegen die tijd horen wij daar vast meer over. Voor nu hartelijk dank voor het bijpraten, Wim van Dijk, de voorzitter dus van de Stichting Levenseinde Regie.

0: Joan Osborne, wie dat en One of Us. En het is intussen 8 minuten voor 8.
1: Friesland van de Moor.
0: Tiet voor heel wat oors. In je verhaal en jouw gedichten die worden dit hier bekroond met een Rilly Jortsma prijs. Het winnende verhaal dat is kreun troch Sietse Josma. En de jouw gedichten die een prijs winnen, die binnen makken troch Geert Tichelaar, Janneke Spoelstra, Pim Rodenboog en Marije Roorda. En die laatste die haak ik nou onder telefoon. Een goeie morgen.
2: Ja, een goeie morgen.
0: En allereerst maar een slokweeske. Wat betreft deze prijs kijk van jou?
2: Nou, eerst dank u wel, Lisa. Maar deze prijs, ja, ik ben er wel heel blij mee. Het is een ontmoediging om terug te gaan en zo. Maar, weten we dat zeggen, zo van een mooie herkenning.
0: Want ja, je hebt het toch vaak dichtje, kunst, lieten. Dat is, ja, het is geen wedstrijd natuurlijk, maar ik heb wel, het is wel een ontmoediging dus.
2: Ja, het is wel een ontmoediging. Het is een prikkel om te zeggen van, goh, zoals een reden die zit er om te komen. Wat heb ik, zal ik mij? Dat inspireert ik wel. Van, nou ja, en dat doe je net alleen als de doggen heel wat mensen mij. Zo.
0: En sliet het op een gegeven moment, hè? Want het is natuurlijk de derde keer dat je deze prijs wint. Jij had er al in 2012, 2014.
2: Ja. Nee, dat. Hoe bedoel je? Sliet het?
0: Ja, Gitte Glonster op een gegeven moment wat al. Dat je denkt van, nou mooi, maar ik heb er al 2 in de kosten in.
2: Nee, het is net zo makkelijk. Het alle keren. En ik had je net mijn prijs maar door in dat werk, mijn taal omgaan en poëzie en zo. Dat is werkje, het werkje, mijn sliepje, opmerkingsjaren. Dat kun je niet lang meer teruggeven. Dat verveelt net. Nee.
0: En hoe krijg je zo'n gedicht eigenlijk op papier? Is er dan een bepaalde een melodie, een soort ritme wat je in de holle haar en dat je derde woorden dan bij betinken? Hoe gaat dat proces bij jou?
2: Ja, dat. Ik wil zeggen van. Het begint soms maar een inval, dat is vaak los. En dan roegen die wat wudden door de wollen en zo die kist op papier natuurlijk zetten. En dan is dat vervolg van welke pot, hoe je dat verder. En die taal liet hem gewoon sturen. Je bent het altijd baas wat je misschien wollen of vielen. Je ziet hier eigenlijk dus gewoon in taal naar wudden. Je dat een beetje omvier met pakken keren. Maar dat slag het echt net altijd. Het botst, het wrinst, het. En soms liet het gedicht hem zelf wel sturen. Dat is echt mooi.
0: En je zei nou, het is sliepje, ons aan gedicht. Is het eigenlijk zo dat je dan, als je dan jel wijs binnen, of je denkt van, nou, ik ken ook toch een mooie basis ding, dat je het dan ook even voordragen om mensen, om te van wat binnen de reacties, om dan wat feedback te krijgen. Of hou je het juist heel erg binnen de eigen bubbel en is het echt jouw eigen ding totdat het publiceren is?
2: Het is maar correct van wat je tegenkomt komt en zo op dat meer van podia. En ik heb het wel weer. Ik dacht dat ik wil. Ik dacht dat net al te vaak. Ik ben dat toch wel net heel actief en zo van. Maar ik heb wel een kring van mensen die derde keer voor mij dierlijk zijn. Er zijn het vanzelf iets christen. Dat is ik een wijze van te doen. Zeg liever het wat heen en weer.
0: Ja, dus ja, je bent goed warmer in elk geval. En nou ja, als je publiceert, dan krijg je vanzelf natuurlijk een reactie. Dat is het mooie.
2: Ja.
0: En dan vanzelf het winnende gedicht. Want welk gedicht je dat krijgt?
2: Deze keer, dat is het gedicht eigenlijk. Over Winterride. Het heeft een naam van. Ik heb Ride Seemen. Heet het. En is het zo zien als een natuurbelibbing. Het is ook een beetje een metafoor. Nee? Dat Ride voor Libbesgong. En dat komt er wat uit. Dat geeft het wat heen. Zo.
0: Nou, ik ben toch van les gedacht nou naar hoe dat gedicht dan ongeveer klinkt.
2: Ja. Maar dat zal wel ergens steen. Dat komt wel. Dat komt wel ergens steen. Maar. Wat is het? Ik zat hier net bij de honger.
0: Oh, oké. Okay, dat zullen we er zelf nog even op nijslaan letten dus.
2: Nog een keer?
0: Ik zei, dat zullen we de letter even bijpakken dan. Dan lezen we het nog een keer in alle rest. Lezen we dat gedicht nog eens even na. Dat is het beste misschien ik maar.
2: Ja, dat denk ik. Ja.
0: Van nou, tieren, dank voor het bijpraten. En lokwensken van zelfs mij de Reli Joritsma Prize voor dit gedicht dus. Marije Roda, tieren, dank.
1: De media van de morgen.
0: Brengt u bij Fijke met Nijs Utoren Media.
3: Ja, boodschappen rip uit het lijf. Dat zit voor op de Telegraaf. Supers vragen rem op heffingen. De supermerken die waarschuwen voor een inflatiegolf weg. Die de voedingsmiddelen fors duurder meidje zullen. De Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de brancheclub van supermerken, schroot dit in een brandbrief van het kabinet. En ze roepen de politiek op om extra heffingen en hegere belastingen tijdelijk stop te zetten. Om bij te dragen aan de betelbaarheid van de dijstige boodschappen. Ja, dat ligt er net om. En we moeten direct ophoren met het opladen van de auto in de jongspits. Elektrische auto. Ja, automobilisten moeten vandaag nog stoppen met het laden van hun stekkerauto tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Dat is beter voor de beurs en ik voor het stroomnet. En dat zei het denktank E-Laat-NL.
0: Ja, we zijn wel in de naam een tank. Dus dan, we zeiden.
3: Wat zei het?
0: Ze hebben tank in de naam, dus die ben zou je zo net van het laden.
3: Denk, ja. Nee, die ben meer van de fossiele brandstof. Nou ja. Nee, er zijn nu minder dan 12 miljoen stekkerauto's in Nederland. En dat aantal zal in 2038 groeien naar 8 miljoen, stelt het kenniscentrum. Het aantal laadpjallen zal toenemen rond 3,5 miljoen. Ja, en te zwaar dat het lacht net uitgeert bij horen, meesken en bedrogen. Zodra iedereen die stekkerauto aansluit. Maar dus de automobilisten hun gedrag drastisch aanpakken. Of onpassen. Dus waar het net doet, die is een dier van de eigen beurs. Stroom tijdens die uren is nu al duurder voor wie een dynamisch contract heeft. Ook netbeheerders willen stroom op die momenten vanaf 2029 flink duurder maken. Maar ja, dat tussen Fjouwer Mietjes en Jochen Oren Jongens is ik vaak dat je iets sierde. Ja. Je hield iets meer mensen door dat op zo'n elektrische koopplaat. Dan wordt dat dus ik duurder.
0: Ja, goed.
3: Ja, er is goed hoe nijtacht.
0: Ik ben blij dat ik net de oplossing hoef te verzinnen.
3: Nou, inderdaad.
0: Jongen. Dank u wel. Het is hartstikke voor het nijs van de NOS. Komt erom.
1: Omroep Friesland.
4: Alles wat er speelt.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
9: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net bloed opstelst.
10: Hoe kom ik je waai?
9: Of wie die tij wekker had?
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: Vragen die toe in toekomst keer.
12: Waar kan ik van hoe werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
13: Hoe vind ik personeel?
9: En vragen des alle dagen mij omrinst.
14: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
9: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
6: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
4: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
15: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
10: Zag ik ineens jou?
15: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Lila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk, dan houdt er een combinatie dit net al te best. Het is Gasmeerners, Robert Gasmeerners en Stiekelbargen. En muziek komt rond van Cool and the Gang, Joanna. Hier staat Snack.
11: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
13: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
8: Wat een naaie Peugeot! Haima, service en auto's is er voor Elsenien.
16: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloed jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloed. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
17: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
18: Friesland van de Moor.
19: My Eriks.

0: 9 minuten over 8 bij Friesland van de Moon. Cool en de gang Jennis en Joanna.
1: Dit is Friesland van de Moon.
2: My Erit Science.
0: En naast de avonturen robotmeners die binnen een groot gevaar voor stiekelbargen. En Sven Nagelhout die kickbokst jin 20 en een heel 1000 euro bij. Nou, voor onderziek naar hersentumoren bij Ben.
3: Ja, hij is hartstikke mooi. Het is een hele mooie ervaring om hier naartoe te werken. Heel goed trainen. En meer komen we natuurlijk net aan. En het is gewoon spannend als je er dan echt stierst.
0: Ik zie een verhaal juist hier dadelijk. Fijke, doe haast weer de Trolwest, de Oormedia Trolwest. En wat vies daarin?
4: Nou, ik vind ik nog even wat meer actueels. Wat op dit moment gaande is. Op de dieken, op de A-San richting Grains, is sprake van stilstaand verkeer. Dat begint bij Merum en dat rintrol rond het industriegebied Westpoort. Zijn 100 kilometer lang, 6 minuten extra rijstiert. Ja, en dan het Oorenijs. Culturele sector komt bij een eigen klimaatplan. En het aantal broekers van Gniesgas is na het verbod in 2023 wel aannam. Maar het aantal vergiftigingen is juist taanam.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: Dat Alex, maar eerst het waarberucht in het kwad. En dat komt van Tjitske Wiebenga.
5: Een goeie morgen. Nou, de zin is er geregeld bij, joh. Maar van de morgen nog een lokale bui. In de rin van de dag nemen de buien ta en worden ze voelder, maar tonger, windpoesters en lokaal ik hagel. De wind komt uit het westen, wij is matig rond vrij krachtig en wordt het maximaal 16 tot 17 graden. Jong ek nog enkele stevige buien, maar vannacht op de meeste plakken droeg, maar brede opklaringen en dan een gratis zon. Morgen eerst nog aardig wat zinnen, maar in de medie oerheerske de bewolking. Loeken er weer pittige buien oer en wordt het dan maximaal 16 graden bij een matige westenwind.
0: Een stiekelbarig die het skrikt, die neidt net uit vanzelfs. Die rollet hem op en die bloot deer stil lissen. En dat werkt het al miljoen jaren. Tjen, een fox of een das. Met zijn de messen van een robotmeerder, en dat krijgt het verkeerde gedrag. Maar het die cinema van de vroege helling in Oerterp nou aan de telefoon. Een goeie morgen.
6: Morgen.
0: Hij een soort stiekelbargen die het binnenbracht voor het laatste tijd?
6: Nou, ik denk dat het aantal dat binnenbracht wordt met dit soort letsel net eens een hele grut is. Het gebeurt geregeld. Maar de meesten die olibje het namelijk net. Dus die helje, die is de vogelhelling.
0: Okay,
6: die gaan deertro de messen en dan is de ouderen en die beestjes komen natuurlijk net bij ons.
0: Nee.
6: Maar we weten uit dat onderzoek dat 1 op de 30 meesken die had gewoon te maaien, maar dit soort ongemaakten altijd gaat om robotmaaien. Dus het gebeurt gewoon een protte.
0: Want hoe kan dat? Krijg die stiekelbargjes, die ben jongens vanzelfs, ben die actief? Dat steen die meners dus ook gewoon?
6: Ja, schijnbaar wel. En dat is dus eigenlijk iets wat net zo matte. En in België en Duitsland ben je er allemaal bezig. En is het van deel van verbeeren om nachts robotmaaiers te werken. En dat zou voor u in Nederland misschien ook wel een hele mooie oplossing zijn. Want die stiekelbargen ben natuurlijk nachts warber. En daarmee zou je een heel soort letsel voorkomen kennen. Een heel soort probleem voorkomen kennen. Dus eigenlijk is de oplossing niet zo heel moeilijk. Maar we moeten even omdenken. We moeten even oors. Het zou beter wijzen dat we die meners oedaai broeken. En dan naar het laatste station dogen. Liek als dat een heel soort ik al door had. Bijvoorbeeld heel het ruimte daar binnen. Ik al van die maaiers. Die ging dan ik weer om naar het station. Dus zij het zo'n ik dan maten voor de nacht. En dan scheelt dat een hele prot ellende.
0: Ja, kijk, wat is het op dit start eigenlijk de tijd van de stiekelbaren? Ik relateer het haast alle joen hek wel twee stiekelbaren in de tuin, maar is dat op meer plakken zo?
6: Ja, dit klappert, ja. De beesten die ben wekker worden. En in de oude maan, just dat het steeds warmerder worden en steeds meer activiteit weer is. En ze hebben honger. En het is lastiger, want we hebben een hele tier droeg te hand. Dus ze hebben moeilijk met het vien van fretten. Dus ze maakt op struin. En dus was je ze wat vaker skarrelen. Ja, het jaart bij deze tier.
0: Ja, want van het beeld, hoeveel van die stiekelbaren heim op dit stuit ongeveer?
6: Nou, wij hebben nog een tientallen stiekelbargen in de opvang. En dat is van winterperiode, zitten we over de 100. En nu is het rint tussen de 30 en de 40. Maar het juiste hier ik alle stiekelbargen er nou uit.

0: een hele tijd boven Nederland flyen. En is uiteindelijk dus ja, kon het me verder. En hij had hem onder de erenpakt op een boord eerder sprong maar de vogel en het hem naar de andere kant bracht. En daar hebben wij hem oernaam.
1: Want dat geeft hem een gier, hè?
0: Ja, een butgier.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, ik wist net hoe dat heette, maar Johan de Jong had het destijds van mij opzacht. Het is een butgier, een lammegier. En ja, dit is nou de tweede keer dat wij zo'n grote vogel in, deze grote vogel in de opvang gaan. En het is ongelooflijk. Een spanwijdte van haast 2,80 meter.
1: Zo.
0: Dat is net te geloven. Ja, dat is echt zeer bijzonder.
1: Ik zou vragen, ben je hem wat op taart? Maar dat kun jij net op taart hier volgens mij.
0: Nou, nee. We moesten voortendadelijk de eerste op ziek naar bonken. Want het is natuurlijk een mergieter en hij eet bonken. Dus wij een van onze medewerkers had contact zeg maar, met een plaatselijke slachter. En die had het hier net al geregeld voor ons. En nou is het zwaar dat we het beestje zo snel mogelijk bovenop krijgen. En dat we het op dit moment bloedonderzoek dienen om te zien van nou, zit er loodvergiftiging in. En meer van dat soort gekke dingen. Maar daarnaast dat ik Sean van Wetterwaai komt. He, de gierenwerkgroep in Zwitserland had een database met al dat bloed van al die vogels die er rondzweven. En dan geven we zien waar deze waai komt. En uiteindelijk, maar dat is puur praktisch, werd er verombracht naar Zwitserland. En daar geven we hem dan weer loslitten. We hebben die oren ik loslitten gaan. Want daar zit een station waar meesten de gieren in de gaten houden. En dat is voor deze jonge beesten, die vooral zoals deze, die een tweede kans krijgt, belangrijk dat ze even rustig om weer opstaan te kennen.
1: Even op krachten komen dus en dan naar Zwitserland. Ja. De reis daar net daar. Je hebt wat goed erop, verneem ik.
0: Ja, dat jij er ik bij.
1: Nou, tieren dank voor het bijpraten. Hattie Cinema, de Zoede Stikkelbergen. En hoe deze bijzondere gast van Hout Ameland dus. Tieren dank en een nog een kraai.
0: Krijgt die hetzelfde.
2: De media van de morgen.
1: Kom maar fijne aardige beruchtjes binnen van mensen die een antwoord insturen op het waarberucht.
3: Oh, ja. Ja, want het waarberucht is een beetje...
1: Cryptisch.
3: Cryptisch inderdaad.
1: Ja, maar
3: het is kennelijk een steuring.
1: Het is inderdaad een ja, het is iets technisch, een steuring, maar het lijkt een soort cryptogram.
3: Ja.
1: Ja, maar er is dus net een antwoord. Tenminste, dat denk ik net.
3: Nee, het is net een puzzel of zo, die smaaitje.
1: Totdat hij naast wat instuurt. Misschien zit er wel een verburgerboordschip of zo, ik weet het net.
3: Nou.
1: Goed, de wordt om werken.
3: Ja.
1: Intussen is het iets wat naar Zuidoren Media.
3: Jazeker, want de Nederlandse culturele en creatieve sector die komt met een maatschappelijke klimaatonpak. En dat gebeurt met ideeën en bijdragen uit de eigen gelederen. Het zou nemen de Cultuurberaad Klimaat, zal takken naar hier van start gingen. En van deze 10 jaar kan Elsenien uit de creatieve industrie kan hem aanmelden om mij te tanken en een bloedende afspiegeling van 74 meter. En die maakte commenta een doortastende visie op de rol van kunst en cultuur in de klimaattransitie en concrete voorstellen waarmee iedereen in de kunstwereld van ZZP'er tot regionale instelling kan bijdragen aan een betere toekomst. Dus ja, in de cultuursector werkt je 400.000 meesken. En neffens eigen sissen zou de bedrijfstaak goed wijzen voor 20 miljard euro om direct tajekken weerde voor de Nederlandse economie. Een heel hege bedrag trouwens. Maar dat zeggen ze dus zelf. Ja, neffens Haarden is het cultuurberaad klimaat vooral wie het eerste in zijn soort. En dat wordt stiepen door een brede coalitie van culturele instellingen. Onder andere het Filmfonds, Fonds Podiumkunsten en het Letterenfonds. En de gemeenten Amsterdam en Den Haag leveren je een financiële bijdrage. Ja, en zoent het verbod op gniersgas in 2023 is het aantal broekers wel daald. Maar het aantal vergiftigingen is juist taanam. En dat dochten we blikken naar cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Een aantal jullie waren het broeken van het gniersgas rap populair, vooral onder jongeren. Want ja, het wie goedkeep en het wie makkelijk te krijgen. En daarom is het verbinden sinds 2023. Want er wie ik een soort oerlest van. En het is skeerlijk voor de zoens. En het is nou dus alleen nog maar legaal te krijgen voor technisch en medisch broeken. Likas verdovingsmiddel bij de Tosker dokter. En ik in slagremmen spuiten. Het landelijke gebroek is dus wel aangenomen door dat verbod. Maar er is nog heel een groep probleembroekers. En het ontwezen dat behandelen wurmmast voor een verslaving is zelfs taanam. Dus de probleemgevallen die binnen alleen maar slimmer worden.
1: Oh.
3: Ja, in 2000

0: Hollandje en waren 24 mensen voor zijn verslaving behandelen. Vlien hier wint er al 208. Ja, en ik het aantal vergiftigingen giet dan een peri hier op Riga omheeg. 2023 wint er 23 en hier letter 48. En in de eerste jonge man van Vlien hier 61. Dus ja, het is gewoon net goed voor de zons. Maar ja, het is goed kip.
1: En, dat
0: is wel kennelijk toch een roesje.
1: Dat is niet extra te wezen, ja. Het is intussen 20 minuten voor 8. En tijd voor muziek van Damiano David, Tyla en Nell Rogers. Yes, no.

0: Talk to me, wie dat?
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
0: Vorig jaar verleer Sven Nagelhout van wat zijn dochter Aniek aan een zeldzame hersentumor. Aan rond de weekend stier zelfs in de ring op een kickboxgala op het Jereveen. Tegere mijn orenvjochters hellen er goed jen 20.000 euro op voor het Prinses Maxima Centrum.
3: Ja, hij is hartstikke mooi. Het is een hele mooie ervaring om hier naar te werken, heel goed trainen. En meer komen we natuurlijk net aan. En het is gewoon spannend als je er dan echt stiest en het moet gebeuren. Dan, ja, ik heb zelf vaak trainen in de sportschool, maar de conditie is gewoon minder als je stiest.
4: Ja, en dan wees als laatste van de beurt van de business. Bouwt het dan ik nog op die spanning?
3: Ja, zeker, want de sister in de kleedkamer om al die oren en die ben op opwarming. Nou, dan gaat hij hier in de fut, en dan gaat hij hier in de maat en dan de oren maat. Nou, dan denk je, ja, nou ben ik haast aan de beurt. Dus het spanning bouwt wel op, maar als er één keer stiest bij die catwalk en dan jij is het nummer. En jij ziet iedereen schreeuwen, nou, dat had altijd zo'n mooi gevoel. Dat is echt een geweldige dag.
4: En je had een echte boost. Dus,
3: ja, echt weer. Ik hier de trein had zien negen toen ik opkomen moest. Komt alles even boven. Dan.
4: Ja, en als je nog vechten bent, tegenstaan ik nog om die dag toe, is het echt maar de wedstrijd bij.
3: Nee, dan ben je echt wel ontvechten, want dan moet de kopper wel bij horen. En dat is moeilijker nog.
4: Ja, het kwaadige voelde rond. Hè? En,
3: vol gas. Hij is voor het leegslaan in de eerste ronde.
4: Ja, wat draai je rond stemmen?
3: Wat draai je rond stemmen? Ja, het was wel mooi gevecht. Ging wel wat op en down, maar hij loekt hem sowieso op het lijst hebben lamp daar. Dus hij het verschillende woenen. Ja.
4: Maar goed, dat is een hele mooie check in de hand. Jent waait een heel 1000 euro. Ga je hem ophellen? Dat is een mooi bedrag, denk ik.
3: Zeker een mooi bedrag. En dan geven we dat persoonlijk brengen.
4: Ja, dat scheelt dan.
3: Ja.
4: Dat scheelt dan nog plak vinden. En dan zou je dus de zoet op het daar jou het zien van Lien?
3: Zien van Lien, ja. Dat is Annie Colleen. Bedankt jou. 6 augustus, wie zo alleen.
4: En dat is uiteindelijk een soort nog therapie best, zeg ik maar zeggen, om dit te doen?
3: Zeker weten, ja, want de bloedster is er altijd mee bezig. Dus dat is nou eigenlijk een beetje voorbij. Dus als je goed komt.
4: Ja, en dan misschien op naar het volgende evenement, of was het nog een uiting?
3: Ja, dat weet ik net, dat kan ik nou nog net zeggen.
4: Nou, eerst maar even genieten, denk ik.
3: Ja, even genieten en even lekker omklaaien en even lekker bij mijn vriend zitten en bij de familie. Ja. En dan morgen even lekker bijkomen en dan kunnen we weer even lekker eten. En weer even genieten.
4: Ja, moest dat ik nog omdenken dan om het eten?
3: Ja, zeker. Ik moest wel aardig afvallen op het lijst. Want deze tegenstander, ik hier eerst een oren, maar die hier jou zijn. Dus ik moest wat naar beneden.
4: Maar dan moest ik gewichtsklasse
3: naar gaan? Ik gewicht naar beneden. Ik moest er 5 kilo houden.
4: En dat is dus wel slagen?
3: Precies slagen, ja. Ja.
0: René Nagelhout dus, niet Jelt op Helle. Voor dat goede doel.

0: Cloud en La Pression.
1: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
6: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is Jel van Jochenen.
11: 1 minuut door Jel van Jochenen zelf. Dit voor het Frieske Nijs, mijn Fijke.
12: Een goeie morgen. Het KNMI waarschuwt op een nij voor lokale tongerbuien met kans op hagel en windstieten. In de rin van de midden hield daarom koorde giel in Friesland. Er kunnen windstieten van 64 kilometer in het oeren voorkomen. Dat is windkracht 8. Middjes komen er benam in het eerste en zuideesten van het land nog buien voor. In de jong wordt het weer rustig. Met een fonds komen om het kerkelijk erfgoed veilig te stellen. Dat wil de provincie. De komende jaren verliezen 132 monumentale kerken in Friesland haar religieuze status. Van die 132 hebben zo'n 30 kerken te min geld om het behoud veilig te stellen. Het gaat dan om een bedrag van 10 miljoen euro. De komende jaren moet er els hier een heel miljoen euro op het kleed komen. En dat is nevens directeur Adsian de Vries van de stichting Oude Friese Kerken een goed idee.
13: De provincie Friesland is echt wel heel begin met al die kerken op het platteland. En ik snap dat ik, omdat die kerken ik heel sterk bij Friesland jaren. Ja. Ze tekenen gewoon de aard van uw provincie, de identiteit van het landschap. Zonder die kerken is Friesland gewoon net meer.
12: Een automobilist is juist jong bij een eenzijdig ongeluk op de Grijnse Streetwijn in Ljouwert, maar is kreeg vrij kalm. De man rekken de macht tot stuur kwijt, bedaar in de berm, rek een pijltje en kampt daar stilstandje in de vangrail in de middenberm. De auto rekken botskassière en moest terug een berger futsleept worden. Bij Manege Gaasterloon in Harig had de Ierlijkse jeugdvogelwaagdij van Boem Frieske Vogelwaagden West. Met verschillende activiteiten koer jeugd in de kunde komen met de natuur en de vogels. Dit jonkje had in elk geval goed opletten.
14: Nou, wij gaan beginnen bij de jagers en de hond. Daarna gaan we naar de oerhonden. En daarna gaan we naar het zaklopende. En toen moest ik een parcours doen. En toen mochten we wedstrijdjes doen. En daarna gingen we naar de dag- en nachtvlinders. En bij de dagvlinders dan moesten we daarin.
12: Ja, ze gingen dan minutenlang terug. Ja. Ik vind het knap. U te hollen, het hele programma op... net op lezen, maar opzissen.
11: Waarom wil je er nog een verslagje bij eigenlijk?
12: Die
11: jongen die
12: vertelt
11: het
12: al. Die heeft dit
11: wel ja, dat
12: zien we nooit weten dat dat jonkje zo goed is in het onthouden van wat hij al gedaan heeft.
11: Dat is zo.
12: Ja.
11: Fijke, dank u wel. Het Waberucht komt rond met Jitske.
15: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Hast u extra last van kalkoenslag? Bij de Big Green voorkomt kalkoenslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
17: Big Green Funny's actie. Kind 1035 maar 924 euro. Inclusief installatie.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd creëers leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Mijn toeke camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Friesland van de Moor.
20: Erit Seijens.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
11: Marcel Smit die zong thuis nog een engelding. En dat dadelijk, want eerst is het tijd voor het wapenrucht met Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
22: En goeiemorgen.
11: Het is wisselvallig, dit val van de armende dagen. Ja. Zetten dat ik Juwe toch terug?
22: Ja, die wisselvalligheid, daar ben we voor eerst ik nog net van nou, dat zet Juwe terug. Maar aans, ik wil wat de komende dagen. Ik denk even naar de waarsituatie van dit stuit. Op dit stuit zorg ik dat de temperatuur eigenlijk alweer aardig oprint. In trogsneed een graad of 12 vertrekje. Maar we hebben wel legere temperaturen gehad. Ik pak de minimum dan ik even bij. Op Skielge is het kwik zakken rond alweer en een hele graad. Dwaaien 12,1. De pijn, daar het krekt even onder de 11 graden west. Akrum 10,3. Nou, die temperatuur hier een week in Friese Pijlen. En in Laaksum 13,3 als minimum temperatuur. Ja, en er is toch wel aardig wat rijnwetten vallen op gewoon plakken. Alweer wel echt buien. En dat litten de sievers dan ik zien. De verschil binnen de dan ik. In de pijn big liefst 23,6 millimeter. In Drachten dan weer 19,6. In Oentjerk, daar werd een stuk minder. 13,6 mm, wielst er dan in Halderwijk dan weer 22,4 mm rijn werd te vallen is. Nou, dat is benamen het eerstelijke part van de provincie. In Starem, daar is het uiteindelijk stiekem blun op 11,6 mm. Ja, in de Waadeilanden, daar is relatief minder rijn werd te vallen. Op Skielgebieden liks 9,3. Nou, wat ik verwacht van Juwet is dat we vanmorgen de dij uiteenzetten, maar op de meeste plakken een aardig wat rondte voor de zinnen. Dus scoot ik wel wat bewolking oor. En in het zuidelijke part, daar scoot ik nog even een lichte bui oor. Maar het eerste part van de dij is eigenlijk heel dan net zo gek. De meeste plakken droeg dus maar aardig wat rondte voor de zinnen. Nou, zei jij bij de man die het hebben, dan is al zo'n 14, 15 graden. Maar in de meentje, ja, dan neemt die buien hier toch wel stadig om wat ta. De buien word ik wat voeler. En het heeft alles te krijgen, maar die kadere boppenlucht die te boppen hing het. Dat levert voelere buien op. Mij, lokale tonger. Daar kennen ze een wat korrelhagel bij zitten. En ik stevige windpoesters. In zijn buien is het een stuk frisser. Maar boeten de buien om. Mij helpt van wat zinnen. Hellen we toch zo'n zegje aan zondje graden. Het is wat onder de frisse kant. Normaal wij hebben een jochentje of 20 graden als maximum temperatuur. Nou, in het rosneed komt de wind uit het westen. Wij is matig, want vrij kreftig. En die wut in de rin van de dij wat meer zuidwest. Nou, jong, ik nog van die enkele stevige buien, maar lokaal tonger. In de nacht, dan klettert het op de meeste plakken even heel breed op. De wien in het kustgebied zil steenbloeien, maar jipper het laan in. Maar die futvallende wien en die heldere omstandigheden hebben we dan een minimumtemperatuur van zo'n 6 of zo'n graden.
11: Nou, en dan een toch wel wat roezige dij, want slik het wel te worden. Dan is het waarsdier, hoe komt het morgen?
22: Ja, nou morgen zetten we eigenlijk de dij op dezelfde wijze uiteindelijk, maar aardig wat rond te verzinnen en een lokale bui. Maar die bewolking die neemt toch wel wat rapper ta. Vanuit het westen wij krijgen we wat meer een griezer waarbeeld. Misschien nog een streekje zinnen, maar de buien die nemen wel wat ta. Ik dan weer lokaal kans op tonger, hagel en wat wienpoesters. Ja, en de temperatuur onder de lege kant, maar zo'n 15 à 16 graden. De wien uit het westen tot zuidwesten is in trogsneedmatig van kracht, maar in het kustgebied zodat ik wel eens even vrij krachtig wijze kennen. En ik, Ine Jong, is er nog een lokale bui mogelijk?
11: En dan is de vraag natuurlijk, is er eigenlijk een lochpuntje naar al deze, naar al deze buien?
22: Ja, zeker wel. Ja, en dat lochpuntje, dat is er zeker. Bename van het weekend aan. Thomas en Freed, ja, dan hebben we toch wel te krijgen, maar nog hield hij dat wikselende waartype. De bewolking oerheerskert. Een spotrein is dan zeker mogelijk. Op Freed binnen dan ik alweer geregeld weer buien. De wien uit het westen wij matig, want vrij krachtig. Soms krachtig in het kustgebied op Freed. Temperaturen dan nog zo'n 16 graden. Maar van sneeuw aan, dan rint het temperatuur stadig gewoon weer wat op. 18 graden is maximum temperatuur. En dan lit de zin hem ik weer volle vaker zien. Heel nog droeg hadden we het dan net, maar het knapt dus wel zichtbaar weer op. Dus ja, de zinnen die zullen hem zeker wel zien litten. Joert het meest. Dan wordt het echt wel echt even echt wikselend. En dan van sneeuw aan, dan knapt het weer op.
11: Nou, dan halen we de blik op sneeuw dus.
22: Zij is het.
11: Kitske, dank u wel.
22: Hey, graag die hele mooie.

0: Marcel Smit en Ingelding. De twaadolfien die deze dagen bij de haven van Lauwerszijde omzwemmen, die loeken een soort publiek. Verslaggever Esther Bethlehem die praatte met verskate belangstellend op de CEDIC.
1: Nou, ik had gelezen dat hier twee dolfijnen waren. Dus ik dacht, ik ga even kijken.
2: En vandaag is de eerste dag dat u hier zo bij zit?
1: Ja, ja, ja. Ik kom er nu pas achter. Maar ze zitten hier volgens mij al een week. Ik had vanochtend vrij. Dus ik denk, ik ga even kijken. Ik werk met dolfijnen, dus het is altijd leuk om dat hier in het wild te zien, zeg maar.
2: Dat gebeurt inderdaad niet vaak, dat ze hier zitten. Het is wel echt een unicum. Hoe is het? Heeft ze ze ook al gezien?
1: Ja, ja, het zijn twee common dolphins of gewone dolfijnen. Wat een hele aparte naam is, want ze zijn echt heel erg mooi. Met een zacht gele streep over de zijkant, over de flanken. Het is een van de mooiste soorten. Ze zijn niet heel zeldzaam, ze komen best wel veel voor. Maar niet in de Waddenzee, dus dat is heel gaaf. Het is een moeder en een kind. Ze zitten hier voor de kust. Dus je kunt ze heel mooi vanaf de dijk bekijken. Met een beetje een verrekijker of iets anders. Wat dat iets dichterbij haalt.
0: SOS Dolfijn roept mensen op om de dolfijn gevoren te litten. En net onnedig het wetter in te gaan. En verder, bij manege Gaasterloon in Harig is orne weekend de jaarlijkse jeugdvogelwachtdij van de Boen Friese Vogelwachten houden. Met verskate activiteiten kon de jeugd in de kunde komen met de natuur en de vogels. En Jan Klein van de Vogelwacht Koudemen omstreken, die vertelt wat dan ook het probleem je voelt op die dij.
3: Nou, een soort informatie over alles wat leeft en vliegt en zwemt, om het samen te zeggen.
2: En bij waar werk je hem geer om dit te organiseren en hoe is die geerwerking ontstaan?
3: Dat is Geert vanuit het BFW. En die organiseert dan elke jaar ergens zoals een jeugdvogelwachtdij.
2: En wat is een beetje je doel met deze jeugdvogelwachtdij?
3: Nou, vooral de band, bewust een maatje van wat leeft en vliegt. En iets hoort dan thuis achter de computer zitten.
2: En waarom vind je het zo wichtig om band er bewust van te maken?
3: Nou, omdat er zo wat band die komen niet meer buiten door, vinden we zelf tenminste. En dan proberen we zo vol mogelijk dan weer om ze kennis maatje te maken met de natuur.
2: En hoe zorg je dat de belangstelling van de jeugd voor de natuur en de beesten hem ontwikkelt, laatst die in?
3: Ja, bij u zit dat wel goed, want wij organiseren dan ook regelmatig weer een viswedstrijd en we gaan het Londen even terug. En dan organiseren we even een pionsjes bij de kastjes langs, die hebben we dan ook in de vogelwacht. Met de koolmeesjes en pimpelmeesjes en dat, wat al geleefd en doet.

0: Anastasia en Not That Kind in the Fire. Ja, dus John Mayer en Waiting on the World to Change.
1: De media van de morgen.
0: En nou eerst Fijke, mij het Nijs, het Doornmedia.
2: Ja, de Friese kranten heb ik voor me lezen. Voorop het Fries Dijkblad een foto van Karel Damen uit Bijlen. En die maakt een foto van de centrale apotheek in Leeuwarden. Dat prachtig mooie gebouw, monumentaal pand in Art Nouveau-stijl. En daar is het ik om te dwaan. Want morgen, woensdag 10 juni, is het Wereld Art Nouveau-dij. Dat wist ik net, maar die is er dus. Oh. En dat wordt in heel Europa wordt dat viert met tentoonstellingen, lezingen, kuieres. Dus ja, ze wordt stilstaan bij de populaire kunststreaming. En bij jou wie in de Oudrone weekend al activiteiten. Ja, wat word je met zo'n prachtig mooi gebouw als die centrale apotheek natuurlijk.
0: Oh, dat is, waar die viszaak nog in zit.
2: Sure, dat is dit gebouw.
0: Ja, dus ja. Beneden zit de viszaak. Tenminste, de laatste keer dat ik er hier.
2: Oké, okay, ja. En nou zou even net zien wat er in zit, maar ja, misschien weet Arjen het. Ja, die komt binnen en die denkt, maak een foto aan de bak.
0: Het geheugen van jou.
2: Arjen, ja. Het gebouw van de centrale apotheek. Wist je wat er nou in zit voor winkel daar onderin?
3: Nee, dat vind ik net.
2: Nee.
3: Sorry.
2: Het is wel een prachtig gebouw.
0: Ik zei viszaak, maar er is zo Griffin Harker wezen die nog zei, nee, er zit geen viszaak.
2: Ja, die vindt het beter.
0: Ja, nou, dat hebben we allemaal.
2: Hij vindt het net. We maken vaker het centrum in. Ja. Dat is wel duidelijk.
0: Ja, dat, ja.
2: Ja.
0: Ja, dat klopt dan wel.
2: Ja. Even zien, 2024 wie een goed jaar voor de touringcar sector. Reizen met de touringcar zit in de lift. De sector heeft moeilijke coronajaren definitief achter zich gelaten. En toch blikken uit nieuwe cijfers. Ja, dat waard ik wel even tiert inderdaad. Want in corona is het natuurlijk heel dreig aan. Mensen mochten net mij de bus. Daarna is het ik wel dreig om weer chauffeurs te vinden. Want ja, in die coronatijd, die chauffeurs die de winbedrouwen, die jongen die chauffeurs dienen. En ja, die zochten wat oorwerk natuurlijk. En die, ja, een chauffeur die kent altijd overal wel aan de slag. Dus wie wil heel dreig om die mensen waarom te krijgen. Maar het is kennelijk wel slag. De gemiddelde bezetting per touringcar is in Sony het tijd omheen gingen van 38,9 jongen naar 46,6 personen.
0: Oh.
2: Nou, en in de sector is er dus wel wobbelier mij. Al ja, die na jongenwaaks van chauffeurs is en bood wel even een uitdaging. Dat staat verderop in die kranten. Dan even zien, de Leeuwarden kranten heb je voor me lezen. Generalen voor WK biedt Oranje weinig vertrouwen, inderdaad. Daar heb ik al uitgebreid oehoorn. Maar ja, nipt mij twaar in je woon. In het laatste oefenduel voor de start van het WK moest het in Oezbekistan, die oefenwedstrijd. Dus ja, dan ik strangere eerst om zorgfraude vaar te komen. Dat staat voorop de Leeuwarden kranten. Om zorgfraude tegen te gaan scherpt het kabinet een aantal regels aan. Ze werken aan een wet die het helpen moet om vaar te komen dat malafide zorgaanbieders beginnen of op een nij aan de slag gaan. Ja, er wordt een heel soort mij fraudeerd. Bedrogen die het totaal geen doel hebben over zorg. Ja, die rucht je maar een bedrog op. En kennelijk... jij kent dat ik wel wat bij het tafelsjoch. Maar er was er nou dus gelukkig wat ondwaan.
0: Ik heb even een correctie.
2: En dat is? Geen viswinkel?
0: Er zit een viswinkel in Oeren.
2: Oh, dat is in Oeren?
0: 30 week in de war. Maar
2: ja.
0: Volgens mij zit er gewoon een apotheek nog in dat gebouw.
2: Oké. Okay.
3: Ja. Oh, het werd verbouwd volgens mij.
0: Dat zou ik nog kennen.
2: Het werd verbouwd?
3: Ja, ik denk dat het verbouwd werd.
0: Op de voorstreek dus.
2: Maar dan was het net vol onverhoor je. Want ik bedoel, het onsjoch van het gebouw, maar het wordt zelden blauw.
3: Binnenkant, leuk.
2: Ah, nou.
3: Hallo, iets van appartementen misschien nou.
2: Oh.
3: Ja, begint me dat te dagen.
2: Ah.
0: Nou.
2: Nou, ja.
0: Ze staan nog is plaatsje redelijk compleet, uiteindelijk.
2: Ik verwacht hier nou een run op appartementen in een centraal apotheek. Ja,
0: dat denk ik ook wel. Eerst hem even, Arjen Overmaat.
3: Erit, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Dadelijk nou in Friesland natuurlijk.
3: Ja,
0: nou in Friesland.
3: Ja, nou ja. Nou ervoor. Daarna in Nou in Friesland. Ja. Waar is dat even tussen Jochere Tol van Noffelijke Muziek bij de Koffie. En dan halen we het even, dat is echt wel bijzonder. Als dan die Brookline omstapt, dat is vlakbij Boston in Amerika. Ja. Dan liggen het gast wel, dat is het in Friendship geweest. Daar zit een exacte kopie van het stadshuis van Friendship.
0: Hoe komt hij daar?
3: Nou, dat is een vraag, dat zie ik je uit. Yes, die nodig voor. En Noffelijke Muziek bij de Koffie. Forner, Aasen, maar eens even. Say you will.
0: Nodig voor dus. En dan in Friesland.
3: Ja,
0: zo. Net een rap. Eerst even genieten van die muziek. Ja. En die mooie verhaal dus.
3: Ja, leuke prijzen ik nog.
0: Dus. Prijzen, alle keer dus in nodig voor. Dit weer in elk geval. Nog in Friesland. Goed. Welkom. Allemaal presenteer ik alweer. Friesland van de Moor, wie dit van Joert. Ik wens jullie een hele Noffelijke Dij. Dag.
4: En dan iets van de hele Dij.
5: is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen.
15: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
17: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
18: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
19: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
15: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroegavond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Bereid waren om Tachi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Tachi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Het tal nieuwe banen in onze provincie stagneert. Hoe kan dat? Nou, dadelijk krijg je het antwoord in No in Friesland.
4: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je en hij zijn steen op stoel.
5: Maar lieve, dat is soms net te betellen.
4: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
5: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
6: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloed jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
5: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt, zit gemak op een jouwer. Des is goed.
7: Voor jouw naaien bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
8: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
9: Noe in Friesland.
10: Simone Scheffer.

0: wat ik wil.
1: Nou, een fantastisch romantisch begin van deze No in Friesland. Volumia, Wiede Iepner, maar hou me vast.
2: Van Tol woont in Oren.
3: No in Friesland.
1: Goedemiddag, welkom. Fijn dat je er ik binnen. De komende oren economisch nijs. De groei van het aantal banen in de provincie stil stagneren vanwege onder andere internationale spanningen. En het vakbond FNV komt in actie tegen kabinetsplan om onder andere de WW-uitkering in te kwatsen naar 1 jaar. En de Dworseme kapper is van groot belang.
4: Ik ben al jaren kapster, maar ben mij nu bewust van hoe grote chemiebakken wij ook zijn.
1: Dat en verzels het mediaoorlog tussen No en Ienoren. Maar nu eerst het Waberjocht. She's back. Tjitske Wiebinga, goeiemiddje.
5: Ja, een goeiemiddje. Nou, het is zo goed als droeg, maar een mix van wolken en zinnen. En in de rin van de middje nemen de buien ta en worden ze voelen met tonger, windpoesters en lokaal ek hagel. De vlagerige westenwind is matig want vrij krachtig en is het maximaal 16 ons zandje graden. Jong ek nog een enkele stevige bui, maar ek zinnen. Vannacht op de meeste plakken droeg, maar brede opklaring en dan is een graad als 8. Morgen in het westen en kustgebied de meeste zinnen en zo goed als droeg. In het binnenland ontstaan in de rin van de dij weer rijn en tonger buien en wordt het dan maximaal 16 graden bij een matige westenwind.
1: Aanstom Jelvien, hier we daar weer. Dankjewel, Tjitske.
2: Ont in oren.
3: No in Friesland.
6: Omroep Friesland.
1: Het is 8 minuten oer 12. De groei van het aantal banen in Friesland valt de komende tijd haast heel stil. Dat doet blikken uit een nieuwe prognose van het UWV voor de periode ont mei het jaar 2028. Mensen die het werkje of werkziekje krijgen dan te maatje met een arbeidsmerk die het veroordert en tijdelijk minder groeikansen biedt. De hege energieprijzen en internationale spanningen van nou speel je daarbij op dit moment ek een grote rol. Ik praat erover met Ruben de Gries. Hij is arbeidsmerkadviseur bij het UWV. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Ja, nu noem ik al een paar oorzaken eventueel. Kunt u uitleggen waarom die banengroei in Friesland in uw prognoses nagenoeg stil komt te leggen?
7: Zeker, ja. Nou ja. Om te beginnen komen we natuurlijk uit een hele goede periode. In 2025 groeide de Friese economie het sterkst van alle regio's. Er zijn veel mensen aan het werken, er zijn veel vacatures, de werkloosheid is laag. Dus we komen eigenlijk uit een hele goede uitgangsperiode. Maar we zien dus dat de oorlog in het Midden-Oosten zet toch wel een rem op die groei. Dus de economie in Friesland komt in een rustige vaarwater terecht. En dat heeft er alles mee te maken met dat sinds het uitbreken van die oorlog in het Midden-Oosten de olie- en energieprijzen sterk stegen. En het is ook afhankelijk van hoe lang deze oorlog aanhoudt, hoe de banengroei in Friesland zich zal ontwikkelen.
1: Ja, en dat nou kun je zeggen, ja, zo'n oorlog, je hoopt natuurlijk dat die zo gauw mogelijk afgelopen is. Als dat dan afgelopen is, gaat het dan weer stijgen?
7: Nou, wat we met onze prognoses hebben gedaan, is we hebben vanuit twee scenario's gekeken naar de richting waarop de banengroei zich zal ontwikkelen. Eén scenario is dat er spoedig een einde komt aan de oorlog. Nou, in dat geval zullen we zien dat er nog een lichte banengroei is. Maar in het geval dat de oorlog nog even aanhoudt, dan zien we dus dat de banengroei zal stagneren. Nou, in de loop van de jaren verwachten wij wel dat de banengroei toch weer wat aan zal trekken.
1: Ja, ja. En de arbeidsmarkt is gigantisch groot. We hebben heel veel sectoren. In welke sectoren speelt dit nu het meest?
7: Nou, wat je ziet is dat er een aantal sectoren zijn die direct last hebben van hoge energieprijzen. En dan kan je denken aan het transport en de logistiek, door gestegen transportkosten. Maar ook bijvoorbeeld in de industrie. In Friesland hebben we een hele sterke voedings- en genotmiddelenindustrie. En dat is een deelsector die veel energie verbruikt bij het verwerken en het koelen van producten. Ja, daarnaast zie je nog een aantal sectoren die indirect last hebben van die hoge energieprijzen. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld de horeca, maar ook aan de detailhandel. Bijvoorbeeld door gestegen inkoop van producten. En maar ook wanneer die hoge energieprijzen doorwerken in een lagere koopkracht van mensen. Dan zul je dat mensen minder geld gaan besteden aan luxe uitgaven, zoals bijvoorbeeld de horeca.
1: Ja, maar zijn er nou ook sectoren waar het niet speelt of die er misschien wel baat bij hebben?
7: Ja, maar er zijn inderdaad een aantal sectoren die ongeacht van de hoogte van de energieprijzen toch een stabiele groei laten zien de komende jaren. Hè. Bijvoorbeeld de zorgsector. De zorgsector is een hele belangrijke sector in Friesland. En dat is dus ook een sector waarvan wij de komende jaren verwachten dat die zal blijven groeien. Nou, je hebt dan bijvoorbeeld ook de specialistische zakelijke dienstverlening. Hè. Dus dat zijn bijvoorbeeld adviesbureaus. Dat is een sector die de afgelopen jaren sterk is gestegen. Hè, die ook niet heel veel last heeft van de energieprijzen. En daarbij verwachten we dus ook dat die de komende jaren zullen blijven groeien.
1: Ja, nou hebben we het over die oorlog en de instabiele situatie in de wereld. Maar het woord AI, horen we ook steeds voorbij komen. En vergrijzing. Speelt dat ook een rol?
7: Zeker speelt dat een rol, ja zeker. Dat zijn inderdaad allebei ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt. AI is een onderwerp die heel relevant is, hè, en waarbij we vooral verwachten dat banen en taken veranderen. Hè. Dus dan is het belangrijk om te kijken, nou, oké, wat betekent dit nou voor mij, hè, en mijn vakgebied. En vergrijzing inderdaad ook. Dus daarbij is het belangrijk dat je goed kijkt naar hoe ontwikkelt zich dat. Wat zie ik in mijn organisatie gebeuren de komende jaren en hoe kan ik daarop inspelen?
1: Ja, dus we moeten allemaal een beetje de vinger aan de pols houden. Wat moet iemand nou doen om toch een beetje garant te zijn dat er een baan voor hem of haar is?
7: Nou, het is vooral heel belangrijk om nu niet in de kramp te schieten. Het is een periode waarin het belangrijk is om als werkzoekende of als werknemer te kijken van, is mijn huidige gereedschapskist met kennis en vaardigheden voldoende gevuld om mee te kunnen gaan met toekomstige veranderingen en alles wat er speelt op de arbeidsmarkt. En tegelijkertijd is het als werkgever belangrijk om te kijken van, hoe heb ik bijvoorbeeld mijn leerinfrastructuur binnen mijn organisatie ingericht? Hoe kijk ik naar het behoud van personeel? Dat zijn echt vraagstukken die de komende jaren erg belangrijk zullen zijn.
1: Ja, en het is misschien ook wel een beetje van alle tijden, toch, deze golfbewegingen. Ik heb altijd geleerd, de bomen kunnen niet tot in de hemel groeien.
7: Nee, je ziet eigenlijk, je ziet inderdaad dat er regelmatig dit soort verstoringen, ontwikkelingen zijn die invloed hebben op de arbeidsmarkt. En tegelijkertijd zie je dat we, ook in Friesland, hebben we een sterke arbeidsmarkt, hebben we een sterke economie, waarin we het met elkaar doen. En dat zal dit deze keer ook zo zijn.
1: Dankjewel Ruben de Gries voor je uitleg over de banengroei en de eventuele stagnering daarvan.
7: Ja, geen probleem. Fijne uitzending.
1: Dag.
3: Noi Friesland.
2: Media Oersjog.
1: Ja, het Media Oersjog, want er is net al in de Gommer op Friesland. Er is volle meer, Faike.
0: Er is volle meer. We beginnen vooruit even hoe. We beginnen in Engeland. Een heid uit het Britse Chester, die het een exemplaar van Mother and Baby ontvang via de post. Ik denk zo, ja, wat is daar nou mis mij? Of het is daar mij aan de hand? Nou, het kwam Jantje hier nadat hij het onvregen hier. En hier de dier om Mother and Baby, dus je een tip zien voor opvoeding en alles. En alleen dat, ja, hij zegt, ja, mijn band, de oudste in ieder geval, die is het hoerseluit.
1: Oh ja.
0: Ja, dus dat is een beetje let. Net als veel relatief nieuwe ouders neem je abonnementen op diensten die je advies, aanbiedingen en activiteiten voor de kinderen bieden. Maar uiteindelijk beseft iedereen dat je het allemaal zelf moet uitzoeken. Ja, dat klopt wel. Ja. De Britse post bezwaarde het wel verontschuldigingen onbeheer voor het eventuele ongemak. Nou ja, om dit tietje is het net zo heel veel aan. Een Australische boerinne die kreeg een telefoontje van een loterij, van de directeur van de loterij, Max Sisse. En die zei van, nou, ik heb groot nieuws voor je. Ja, ze bel je straks maar waarom, want ik ben nou 300 stiks vee ontvjörjen. Komt even net uit. Dus ja, maar het is wel echt belangrijk. Nee, kom net uit en ze het deadline. Uiteindelijk hebben ze contact gehad. Dat is maar goed, want ze hier een 12 miljoen Australische dollar won.
1: Aha.
0: Maar die loterij. Okay. Ja, dat telefoontje was net mis.
1: Nee,
0: vanzelf.
1: Dat liep het mij ook net.
0: Nee, daarom. Dus nou, gelukkig maar. Er zit echt van alles bij onder die prijs. Treie luxe wendingen. Goudskaven, het staven mijn waarde van 1 miljoen dollar. Allerhande meubels, huishoudelijke apparaten. En er zit van alles bij. Dus ja, het is een een hut werkend echtpeer. En ze kon het naast ik nauwelijks bevetje. Ze zei, ja, bij Rauwronne Wieken hebben we vaak dat jelvertrein s'nachts trouwwerken. Ik om, net alleen om dat vee te fjurien, maar ik om de gewaaksen op die in de groen te krijgen. Nou, ze kan ze dadelijk een beetje op de lauweren rusten.
1: Ja.
0: Maar ze zei, ja, we zullen eerst het werk op de pleats hebben Rauwronne. En dan kunnen we misschien even wat langer vakantie nemen als gewoon wij. We moeten het werk afmaken waar we aan begonnen zijn, zei die vrouw. En de man.
1: En dan komt het belangrijkste.
0: Dan komt het belangrijkste, want zei die man, die zei, want die kreeg wat complimenten, maar hij zei, ik herken een basket voor mijn vrouw. Ik heb de beste vrouw ter wereld.
1: Wauw.
0: Nou, en dat is dan.

0: maar er zit slagremmen bij, daar moest voorbij betalen. Er zit een macaron bij en een canolo, dus daar moest overal voorbij betalen. En die vrouw zegt, ja, ik dacht eerst dat ze toen 14 euro hingen. Maar toen ik de bonletter bezeg, toen zei ik ineens, oh, wacht even, het was 44 euro.
1: Jo.
0: Nou, zij zei het op sociale media van, ja, dit is een toeristenval. Maar ze zegt, ja, ik ging net naar die winkeltaal om dat om te vuurtje. Want ik ging gewoon zelf, ik beter naar de prijzen zien baten. Dus we hebben heel Italië trouwest. En daar ben je neer sukkel bedragen voor een ijskoot Schenkoff. Ik won een heel soort. Het slimste voor ze nou voor trouwens, de ijskoot wiener is lekker.
1: Oh.
0: Ja. Dus het is de minste gelato die ik ooit gewonnen heb.
1: Ja.
0: Nou, nee, ik heb jou 40 euro voor.
1: Ja.
0: Het is wat. Ja, het leek het wat een trend te worden om stadsbussen te stellen. Er was al een 14-jarige jongen in Noorwegen die dat dan peken dienen had. Die zelfs een keer met die bus van de grens tussen Noorwegen en Zweden oerstutsen. En nou is in België ik een jongen van 16 die dan meerdere keren s'nachts stadsbussen stellen had. En deze hier zelfs passagiers onboord. Er zijn gelukkig geen ongelukken, ben er mee gebeurd. Maar ja, ze zijn er wel van de autoriteit en ik van ja, het is een zwaar voertuig, speciale training en kwalificaties. Die ben vereerst om de veilig mij om het verkeerd deal in te kennen. Ja, het is wel heel bijzonder dat zo'n jongen nou blijkbaar insteert weer om met die bussen te rijden. En dat ik nog zonder brokken.
1: Tja.
0: Dus, nou ja, want ze kwam erachter omdat ze misten. Net omdat er niet zo al doeken is hier.
1: Oh nee. Nou, bijzonder verhaal. Dankjewel, Faike. Dadelijks nog meer over werk. Want de FNV, de vakbond, die zet uiteindelijk al haar acties in het voornomen kabinetsbeleid op de arbeidsmarkt.

0: Ze zong te safleurig hoor, Lily Allen, maar ze vindt het not fair. De WW-uitkering in Kwartje van Twa naar INR, stadiger opbouw van Rjocht op WW en de uitkeringen voor Volslijn arbeidsongeschikt wijzen verleeg je. Daarbij ik nog eens 10 miljard bezuinigje op de zorg. Het binnen een peerplan van het nieuwe kabinet en het is reden voor het vakbond FNV om in actie te komen, tsin dit voornemen. En dat doggen ze terug bij verskate bedrijven deel te gaan en bigelijks gehaktballen uit te delen. Tristan Voet is van het vakbond FNV. Goeie met je, Tristan. Je bent nog jong, dus ik mij Tristan zei ze toch?
1: Ja, dat mij is, hè. Dat mij is zeker.
0: Okay.
1: Ja, nee, klopt. Ja. Ja, wij stingen hier omdat we het plan van het kabinet helemaal niks vinden. En wat ze helden in het geld waar het net zit, bij de werkende meesten in Nederland. En daar ben ik gewoon helemaal in.
0: Nee, waar steen je hem op dit moment?
1: We staan hier op een hoek bij Royal de Boer en we gaan nou hier wat denk 50 mensen. We gaan in totaal hebben 150 hakballen, dus er kan nog heel wat mensen deel komen.
0: Er kan nog heel wat mensen bij. Nou zul je hem bij meerdere bedrijven deel, maar die bedrijven die kennen daar toch helemaal niks ontwaan?
1: Nou, zo wat wij hier hebben, wij hadden de werkjouwers hebben vregen om mij te staken en mij te dwaan. En we hebben een nieuw soort werkjouwers hebben jet, ja, maar ja, we weten net of het je wel mij eens binnen, ja of nee. Dus daarom zeggen we toch het van de werkende meesten omheug. En jouw oren dat we het je net mij eens binnen. En dus dat dwaan dat we hier met de werknemers staan en net met de werkjouwers.
0: Nee, want bij Big Leaks dit bedrijf, wat vindt de werkjouwer ervan dat je hem daar binnen?
1: Nou, Big Leaks dit bedrijf vindt de werkjouwer uiteindelijk wel goed dat we hier binnen. We staan op zijn terrein, dus...
0: Je bent net voortstuurd.
1: Nee, we zijn net voortstuurd. Raar is dat, hè? Het kan wel.
0: Ja, het kind dus wel dat je ik importeer daarhoe binnen. Nou, even over die plan van het kabinet. Hè. Ik heb een peer opnaam. Ja, soms moet er wat gebeuren, zeiden ze dan.
1: Ja, dat is inderdaad wier. Maar zo, als je het geld weihel je weet het net zit. Hè, de werkende mensen in Nederland worden de hele tijd de dupe van deze plan. En ik bedoel, als er nu zo 6,4 miljard op de sociale zekerheid. We zo direct is er al uit. We komen van 4 hier, WW. Nou, toen we het fjouwer, toen traaien, nou gaan we nog maar 2. En dan rollen ze aan nog maar 1 hier 2. Mensen boven de 54 in de sector metaal, die kan gewoon heel lastig binnen 2 hier een nieuwe baan vinden. Maar dat soort mensen binnen deze regeling. Alleen het kabinet shot het gewoon net. En dat het nou sabier dat we net ik naar betelje koen, hè, dan komen we er terug aan. Maar dat is ik net zo. 44 miljard euro zitten nou in de pot van de WW. En we haat yield gewoon. Dit is nergens van nodig, maar toch doggen ze het omdat ze een grutte pot met yield joggen. En wij denken bij jezelf, hel je het maar ergens oors bij, waar het yield vol zit.
0: Ja, dus ja, steel van de rijken, zeiden ze dan.
1: Nou ja, ik bedoel,
0: is dat wat je wilde?
1: Zijn mij ik wel eens wat, Jaan. Mm-hmm. Ik bedoel, de werkende Nederlander die houdt steeds minder oor aan het einde van de maand. En wij vielen het meisje al, maar ja, ze denken dat die werkende Nederlanders gewoon net zo hut opkomen van hun rjochten. En wij litten nou zijn dat ze dat wel doen.
0: Ja, je hebt er een stickers 50 mensen steen binnen die actie bereid.
1: Ja, zeker. Zodat wij de kantine inkomen, dan jaren we verschillende keren van, nou, gaan we staken. En als we ze dan vertellen dat we hier stemmen met de plan van het kabinet, nou, dan zullen ze eigenlijk al die wel zeggen, we binden net maar eens. En wat doen ze nou eigenlijk?
0: Ja. Nou, stem bij dit bedrijf hier in Leeuwarden, wat ben je verder de plan?
1: Nou, er is nu op dit moment ik een actie ondergang in Snets. We zullen nog naar Drachten daar. We hebben wat verschillende dingen in Grains en in Drenthe. En ik kom zelf van de regio Noord. Maar onze collega's over heel Nederland hebben overal acties. Dus wat dat betreft is het genoeg te doen. En ik genoeg deel te komen om samen met mijn kwartel te zien dat we hier helemaal eens binnen. En het meest in de tijd had de 24e van juni stemmen mij zien al in Grains op de Gruttenmerken. Van Seizoeren ben je van harte welkom. Meld je hem aan, krijg je ik een hapje eten. En dan stil daar mij zien al te zien dat we hier helemaal eens binnen.
0: Ja, dus deze acties dat hier binnen eigenlijk wat spelden prikken en het bloed vrolijk mijn gehaktballen uitdelen. Maar er zit meer in het vet, begreep ik wel.
1: Ah ja, sure. Dat kan je net luisteren, wel, hè? Want wij zijn net bereid om hierover te praten. Die plan moet ik gewoon van tafel houden. En als ze net luisteren willen, ja, dan moeten we misschien maar wat opschalen.
0: Nou, ik jaar hier een jonge vakbondsman die te vol mijn acties zit in elk geval.
1: Zeker, in hart en nier.
0: Oké, dankjewel Tristan en succes Mayim acties. En het is hartstikke Nou, zet ik mezelf dicht. Voor het Nijs uit de rest van de provincie. Dat we dadelijk bracht door Timo Jepkema.
2: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
3: Zicht zo het Noorderlucht tussen de geizers op IJsland?
2: Wie het de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
3: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de meesten een indruk op die?
2: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
3: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
5: Kijk op ben.nl.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is Jelvien, dat betjut het Nijs uit Friesland. Moi, Timo Jepkema. Goeiemiddje, Timo.
14: Goeiemiddje. De verdachte die juster oppakt waard van een stekincident in Ljouwert is een 22-jarige man uit diezelfde stad. Dat had de politie niet kreeg bekend maken. Een vrouw van Juntje Nierrekken zwier verwoenen en is naar het ziekenhuis gebracht. De stekpartij wie onder MH Tromstritten vlakbij het Vliet in de Ljouwerterwijk Oud-Oost. De verdachte zit vast en wordt jet.
15: Sorry.
14: Nee, mag het niet.
15: Ja, kom.
14: Dan weer er al. De FNP in Ljouwert had vragen gesteld over de plan van de werinrichting van het centrum van diezelfde stad. De partij is er nog een soort onduidelijk hoe de vernijing van benam de Nijstad en het Ruterskwartier. Ondernemers zien jaren kritiek op de plan en woon meer inspraak. De FNP zei dat het Nije College de plan op een Nijbeschijn wil. Intussen binnen aan de orenkant van het centrum bij de Sint-Jacobstritten de eerste werkzaamheden al begon. De stoep en de stritten moeten de tenijen op dezelfde hicht te lezen. De Iepenwacht Friesland is weer begonnen met het opsporen van zieke Iepen in Friesland. 5 inspecteurs controleren de BM ont in oktober. Bewenners kunnen zelfs ook melding meiden van een zieke Iep. Dat kan via de website van de Iepenwacht. De stichting bestrijdt al meer dan 20 jaar de Iepenziekte. Daarmee wil de organisatie de Iep in Friesland behouden. De controles vinden plak in gemeenten die te aansluiten binnen bij de Iepenwacht. En dan nog een bijzonder verhaal van de brandwacht. Want bij een actie om een kat te bevrijden is in Drachten een brandwachtvrouw verwoenen rekken. De kat zo vast zitten tussen 2 hokken. Meiwerkers van de bestenambulance konden daar net bij en daarom waard de brandwacht oproepen. Die kregen de katten weer wij, maar het best kwam door vast te zitten in een net. Doet de brandwachtvrouw de kat eruit helje woe, waard ze bieten in de haan. De kat is oordrogen onder bestenambulance. De brandwachtvrouw is naar het ziekenhuis gegaan om verzwarger te worden voor de kattenbiet.
0: Het is wel wat in Drachten. Nou, wie er is die papegaai en toch dat weer in Drachten.
14: Ja, en ook bistenijs bij ja. De brandwachtvrouw.
0: Ja. Ja. Drachten bistenstijd.
14: Nou, zo is dat vol.
0: Ja. Ja, dankjewel Timo.
14: Joep.
16: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
6: Hehe, Einse patiënten hoor. Maar wat nou?
12: Litjo Spariot belisse terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skill je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
4: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
15: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
16: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
17: Een telefoon mee, knoos door. Ja, die gaan werken.
16: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Noi Friesland. Simone Scheffer.

0: Dadelijk zien we het hebben hoe dat explosief dat Justerien Drachten voen is, of mogelijk voen is, dus verslagjouwer is daarom resteren wat hem misschien wel achter zit. En we hebben het oer dwarsome kappers, want dat is van groot belang. Maar hoe is het waarom met Jitske Wiebinga? Goeiemiddje, Jitske.
1: Een goeiemiddje, Simone.
0: Ja, ik weer krijg even boeten en het is fantastisch, al die loften. Maar ik hoop dat er wat minder mooie loften ik weer omkomen, of net?
1: Ja, de heeft heel ook liek, hoor. Ja, de vest het heel mooi geer. Want inderdaad, ik zit naar verskate schermen te zien en het eerste wat me opvalt is die hele mooie blauwe loft en die hele mooie witte stippenwolken die het genaar aanstekken. Ja, het zijn prachtige loften. Maar inderdaad, er komt wel wat verroring in. En daarin van de meeën zien we dan dat er wat meer buien ontstaan uit die stapelwolken. Ja, en daar kennen we wel eens even een pittig exemplaar bij zitten. Tonger, lokaal hagel. Maar ik wienpoesten zitten erbij. Dus het waar verroert al. Nou, al mee al hebben we het eerste pad van de dij er dus nou op zitten. En dat is heel aardig verroen. De temperatuur op dit stuit, die lid dat ik zien, is eigenlijk heel net zo raar. Op Schielge is het nou 16,1 graad. Nou, het rint mooi op. In Kwaim 16,1. Dan wordt dan weer 16,3. Is Brechtem, die zit al op 16,8 graden. Wil ze 10 grauw, 16,2 is. 16,4 heb ik stingen in Laaksem. En 16,1 dan weer in Bakkeveen. Nou, ik verwacht je dat dit, ik wil een beetje de maximum temperaturen binnen voor Juwet. Ja, wat ik al zei, hè, de stapelwolken die worden in de rin van een beetje wel grutter en grutter. En die groeien dan uit te buien. De kent tonger, hagel en wiestje bij zitten. Nou, dat zet ik nog wel even terug in de Juntiet. En dan in de nacht, dan is het droeg, krijgen we brede opklaringen en dan zakken de temperatuur wel weer aardig vlug onderuit. Nee, weer die het zou om de bij de zon of 8 graden zitten en dat is krijgt even onder wat normaal is. Maar ja, verder is de temperatuur is ik wat leger als normaal, Simone.
0: En willen we dan hastig die bak soere appels in?
1: Nou, eigenlijk net. Nee, dit wikselende waar type, dat horen we eigenlijk ik nog een paar dagen. In elk geval onder mij vreed. Morgen ja, hebben we eigenlijk een beetje een uiteenzetting die het wel aardig liekt op Juwet. Mij zinnen en een enkele losse bui. Maar ja, in de rin van de Mjantiet, dan in de bewolking ta, de ontstaan benamen in het binnenland enkele bui. En het liek het er eigenlijk op dat hoe noordelijker en westelijker je zit, hoe beter de dij verinnen zil. Daar ik de meeste rondte voor de zinnen. Wil ze zien het binnenland in de rin van de Mjantiet en in de medje dus wel eens even een enkele bui ontstaan kan. Daar zit dan ik weer tonger en lokaal hagel en wienpoesters bij. En al mee al zal die temperatuur dan ik oprinnen naar zo'n 15 of 16 graden. De wien die is matig in trogsneed, soms vrij krijgt in de kustgebied. En die komt eerst uit het westen en wordt in de rin van de dij zuidwestelijk. Dus ja, al mee al liek het mooi eigenlijk. Ik hield dan net zo ratig in.
0: Nee. En dan zullen we even wat verder vooruit. Er komt Bigliks een Oerol festival aan. Ja. Binnen orenzaken die het boeten doorspelen. Kunnen we wat optimistischer de toekomst zien?
1: Ja, nou ja, al mee al ken ik ze dat het wikselende waarbeeld dat hard in elk geval staan onder mij vreet. Dat betekent dus dat we op tongen een enkele spot rijn hebben, maar dat ik wil aardig droege rietjes binnen. In de midden een westelijke wind die matig wat vrij krachtig is, maar het bloed onder frisse kant maar zo'n 16 graden. Nou, diezelfde temperatuur heb ik op vreet staan. Al innig heb ik wel op vreet volle meer bewolking staan en dat het geregeld wie het is. Het kan wie het onslaan, maar het zal ik zo nou dan wel eens wat matig rijnen. Soms is het even droeg en er komt wel wat meer wien te steen. Matig rond vrij krachtig, soms krachtig. Nou, op sneun, dan ken ik ze dat de zinnen in elk geval weer volle vaker zien litten zeel. Heel dan droeg horen we het net, maar het is wel volle vaker droeg. De wien is wel stevig van de partij, matig rond krachtig, behoorlijk vlegerig, maar die temperatuur die kroept staat er gewoon wat omheeg en die lit dan al heel voorzichtig een 18 graden steen of zien als maximum temperatuur. In de nacht dan leidt de temperatuur om daarbij zo'n 10 graden. Dus ja, het is zo noon dan als wie het. Maar dan ben ik zeker wel droege rietjes. En in het weekend dan liek het ware alweer op te knappen.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel, Tjitski. In onderwijs, hier hebben we die weer.
1: Joe, want dan.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Mijn Simone Scheffer.

0: Ja, als je kop vol zit en de wereld gaat dan open als je op de pier lopen. Ik herken dat gevoel hier en dal. Harlingen, alleen nog daarom is het al een mooi noemer vanwege die titel. En de zanger is Beukema. Bij een garagebox in Drachten waar het juster mogelijk een explosief ontroffen. De EOD, de explosieve opruimingsdienst, wie de juster drok dwaande. Er weer Frederik politie en een ambulance. En de vraag is even, wat wie er nou onderhand? Want Frieder is er net zo volle duidelijk hoe worden. Auke Zeldenrust, dus slagjouwer, is in Drachten. Goeiemiddag, Auke.
1: Ja, goeiemiddag, Simone.
0: Ja, doe best er. Omschreeuw eens, wat juist er eigenlijk?
1: Ja, ik steen hier bij die garageboxen. Maar die vraag voorstellen dat het er binnen 15 Nijsselkoor. De laatste, zeg maar zeggen, van de decor. Die garagebox, daar gaat het om. Daar is niks meer te zien. Juster wie het hier wel alle keer aanzetten. Ik heb mijn bewenders praat. Die mocht hier ik net bij. Dus zeiden ze het al. Ambulance, brandwacht, EOD, Defensie. Alles weer erbij. En na alle gedachten is er wel wat mijn naam. Is hier wel wat ontroffen. Dat hebben wij op beelden zien die wij kregen. Er is waarschijnlijk wel iets van een explosief mijn naam. Of het flitspoeder. Poeder, wat ik wel neemt. En dan denk je toch heel gauw ik aan een plofkreek. Want het is bekend intussen dat mensen die dat doen, criminelen, die broeken flitspoeder. Dat is dan kruut uit een cobra. En die broeken ze dat bij een plofkreek. Ik heb de politie er ook bellen. Maar de politie zei, wij zijn dwaande mijn onderzoek en wij vertellen daar niet over. Wat wel duidelijk is, is dat direct naar de plofkreek hier in Drachten, in Oorlwikkelin, weer in Drachten, de dij ervoor in Burgum, is dat direct daarna de politie hier in deze week, de week te bouwen, een buurtonderzoek die in had. Want zij zouden hier hinnen riedenwijzen in een hierbuske. De mensen hier die je wenen on het skar, want daar steen ik nou, die een camera aan hoe staat, die binnen vregen om die camerabeelden vrij te Jan. Ik heb ook met een vrouw praat, die zei van en ik heb die beelden, ik zoen. Daar riet een buske terug het beeld. Ze zijn dus op ziek nee, die twee vertochten van die plofkreken in Burgum en Drachten. En alle gedachten, het dit verhaal hier van die garageboxen, mij dat onderzoek te krijgen.
0: Dat is hoewel opmerkelijk wijze, hè? Maar de politie wilde niks hoe zeggen.
1: Nee, de politie is druk dwaande mijn onderzoek. Wat ik mij verder voor vertellen liet, nou, dit is het bin twee garageboxen van een bewenner hier verderop. Eén broek er op haarzelf, vrouw of man. De oren is verhierd en dat zou dan om deze gaan. En het nefens wat ik jetha van de vrouw die de recherche op ziet gewoon had, de dijdenij op die vreed naar de plofkreek ben die twee mannen je schoen in een reet hier buske. En de politie denkt dat te krijgen had met die plofkreek en dat zij dus het materiaal hier in deze garagebox waar ik nou stingen, werd het nou na elke dag een heel veilig is dat ze daar de explosieven of wat ze broekt haar opslijn haar.
0: Dankjewel Auke voor het bijpraten over dat explosief en de silgriff letter meer nijzo komen.

0: Wat een heerlijk noemer. Kenny Loggins, My Foot Loose. Heel niet meer kappers willen dwarsemer werkje, maar hoe doe je dat als je bedrijf van zo'n soort afval zwargert? Het antwoord is simpel, recyclen. Hier verven, my gamische bestanddelen, aluminiumfolie dat broekt is voor de highlights en nette vierten, al die bulten hier. Ze is er net bij stil als het in de stoel bij de kapper zit, maar die opkleersbeurt kin dus nog voor wel een heel soort afvalzwargje. Er is echt wel wat om te verorien, zag ik bij de kappersopleiding van Squalemienskip Verda. Docenten Corina Kramer hierover.
1: Alles wat we met Green Circle samenwerken, dat gaat naar een speciaal afvalverwerkingsbedrijf in het Westland. En die zorgt ervoor dat de folies schoongemaakt worden, omgesmolten worden en weer teruggegeven worden aan de aluminiumindustrie. Ja, want aluminium is een prachtig grondstof, prachtig product. Maar als je het gewoon weggooit in een gewone prullenbak, dan wordt het verbrand, dus dat is zonde. En nou, die folies die kun je oneindig smelten en weer hergebruiken. En dus dat is wat we met de folies doen. Dus,
2: want wat gebeurde er voorheen met al het spul?
1: Dat gooiden we gewoon weg in de prullenbak. En dan ging het naar gewoon een afvalverwerkingsbedrijf. En dan, kijk, als je zeg maar, aluminium is een heel licht product. En wat heb je bijvoorbeeld blikjes, hè, dan wordt dat dat gaat naar de magneet, hè, dat wordt wel uit het afval gescheiden, zeg maar. Maar omdat aluminium zo licht is, blijft het liggen en wordt het verbrand. Dus dat is hartstikke zonde.
2: Ja. En waarom vind je het zo belangrijk om hier bij bezig te zijn?
1: Nou, ik vind het heel belangrijk om de student een stukje bewustzijn mee te geven. Ook voor het milieu. Hè. Hoe gaan we oneindig, zeg maar, de aarde uitputten met mineralen en grondstoffen? Of kunnen we het ook verwerken? Hè, zodat we ook een beetje liever voor de aarde zijn. Voor mezelf had ik natuurlijk ook die bewustzijn. Ik ben al jaren kapster. Maar ben mij nu bewust van hoe grote chemiebakken wij ook zijn, zeg maar. Ik vind het belangrijk dat we de studenten dat meegeven. Hè. Zij werken ook chemisch, dat moet. Want wij moeten ze chemisch opleiden. Maar ik vind het ook belangrijk dat we ze een stukje bewustzijn meegeven. Hè. Hoe gaan we om met de natuur? Maar ook hoe gaan we om met elkaar? Hè. Zijn we ook lief voor elkaar? Vind ik ook een hele belangrijke. Maar ook, wat kunnen wij eraan doen? Kunnen we ook met naast chemische producten ook met natuurlijkere producten gaan werken? Ja, dat kan. En dat vind ik belangrijk, dat ze die beide kennissen meekrijgen. Zodat ze later, als ze zelf een eigen kapsalon hebben of aan het werk gaan als kapper of kapster, dat ze ook kunnen kiezen van ga ik voor het chemische of ga ik voor misschien wat meer het natuurlijke plantaardige. Ga ik inderdaad de haren en de folies, laat ik die gewoon verbranden? Of ga ik inderdaad dat hergebruiken?
2: Ja, en wat is de reactie van studenten?
1: Het is wisselend, maar de meesten staan er wel positief in. Maar het is wel wisselend. De een heeft er wel wat mee en de ander heeft er niet wat mee. Dat is, zo gaat dat.
2: Ja.
1: En maar over het algemeen is het wel positief. En studenten die doen ook wel echt wel hun best om het haar echt bij het haar te doen. En het gaat wel eens wat mis.
2: Mm-hmm.
1: Ik geef ze daarnaast ook de regie, zeg maar, wel een beetje. Dat ik zeg van oké, aan het eind van de les, jullie moeten wel die bakken zelf nakijken van, is er wel echt alleen maar folie in die bak? Is er echt wel alleen haar in die bak? Of zit daar ook ander spul wat er niet in hoort? Hè? Dus ik probeer die regie wel wat ook aan hun te geven. Dat vinden ze niet altijd leuk, dat ze aan het eind van de les in die bakken moeten. Maar goed, het is gewoon bewustwording. En zo, het gaat met kleine stapjes. Het gaat met kleine stappen, maar het gaat wel steeds beter.
2: Oma Rokies, jij bent student hier bij de kappersopleiding.
3: Ja.
2: Voordat je aan de opleiding begon, had je toen eigenlijk in de gaten hoeveel afval er eigenlijk wordt geproduceerd?
3: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik schrok er eigenlijk best wel van hoeveel er uiteindelijk afval wordt gemaakt en zo. Maar ik wist niet hoeveel werd verbruikt, zeg maar. Dat wist ik nog niet.
2: En jullie doen hier aan recyclen.
3: Ja.
2: Wat vind je daarvan?
3: Ja, ik vind dat wel goed dat we recyclen en zo. Worden uiteindelijk gewoon nieuwe dingen van gemaakt en zo. Dus dat is alleen maar beter.
2: Neemt het veel tijd in beslag?
3: Nee, valt mee. We hebben gewoon verschillende afvalbakken en zo. Als je daar gewoon ingooit en zo, dan wordt de rest vanzelf allemaal gewoon uiteindelijk gewoon opgelost. Dus voor ons is het niet heel veel werk of zo.
2: Ja, ben je ervan bewust wat er uiteindelijk mee gedaan wordt als het gerecycled wordt?
3: Ja, ik heb gehoord dat er ook kammen van worden gemaakt en zo. En van haren wat wij weggooien en zo, dan gooien we de zee in en dan wordt er olie mee opgenomen en zo. Dus dat is wel goed.
2: En als je in de toekomst voor jezelf aan de slag gaat of je gaat bij een kapper aan het werk, is dit dan iets wat je ook meeneemt?
3: Ja, denk ik wel. Het is altijd gewoon handig om dat in je zaak te hebben, dat het gewoon recycled wordt en zo. Als je gewoon een beetje kan bijdragen, ja, waarom niet? Het is een kleine moeite, dus...
0: Ja, zij is het. Het is een lietse moeite. Ik, als je naar de kapper ging, keer er zelf een beetje om denken.

0: It's Not Unusual. Tom Jones, wie dat?
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Diana de Groot. Mooi. Goeiemiddag, Diana.
2: Goeiemiddag, Simone.
0: Wat is dat aanstallen?
2: Het is Tiesti, Friske Vlaggetiet. En we bellen je het met een oud Burgumse die in het centrum van Parijs wennen.
0: Oh,
2: maar uitzicht op de Notre Dame. Ja, fantastisch. En nou, ze doet wel wat speciaals. Dus dat vertelt ze van Medibus in de uitsturing. We hebben ik weer een basiskwallen in de uitsturing. Die het mooi docht komende vrijdag de finale van Xiong Junior. Het is de twaalfde basiskwallen die deel komt. Nummer 6. Dus ik ben heel benijd wat voor vestjes zijn er weer. Ja, ik helemaal jet natuurlijk. Maar die litten ze ik van een midden op een radio jaren. En dadelijk, dat is correct verhuizen. Maar hesto Boeddha beelden? Of een Boeddha beeld?
0: Oeh, ik hiem boeten bij mijn oude hoes. Maar ik ben bang dat hij maar de verhuizing
2: sneuvelen is. Ja. Oké. Okay. Oh, ik weet net dat dat slim is. Maar dan ben ik meestal die smitten ze voort.
0: Oh.
2: Maar dat is. Boeddha technisch kind had eigenlijk net.
0: Dat kind het.
2: Nou.
0: Ja, het kind samar.
2: Maar
0: dan krijg maar je is, dan doen moet je hinnen.
2: Ja, dat denk ik wel. Maar dat ging dadelijk vregie. Want ik heb hier nu een uitsturing die het in Stiens. Een soort Boeddha sanctuary iepenen. En de kist dus maar die Boeddha beelden. Die kist daar hinnen brengen. Ah. Als er niks meer maar worst.
0: Oké. Okay.
2: En nou ja, hij is boeddhist en hij vindt het dus heel mooi om al die boeddhabeelden toch nog een laatste restplakje te jaan.
0: Nou,
2: dus ik ben wel benijd of dat dan inderdaad ik wat meer gelok brengt dan dat ze hem bij het grofsmuil vuil.
0: Ja, ja. Is dat dan de link?
2: Ja, dat is ik een linkplaat. Ja.
0: Okay.
2: Dus iets mooi Boeddha of Hillig of Tun, tocht ik nog.
0: Ja, of voortsmieten.
2: Ja, dat ken ik. Ja, of juist bewaren. Ja,
0: ook bewaren. Nou, genoeg onknopingspunten. Een soort plezier, Diana en Jim Thuis van Zelzik. Jaring de Groot en ik wens je een hele mooie medita. Doeg!
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. In Vriezenveen mogen agenten vanavond preventief fouilleren tijdens een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang. De gemeente Twente-Rand heeft het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden vorige week. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen nadat betogers met stenen en vuurwerk hadden gegooid. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak. Bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten. Goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. En minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor de misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Boekwandas constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
7: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
8: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. I love you.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. In de Japanse stad Utsunomiya is een beer gevangen na een dagenlange zoektocht. Gisteren werden bijna 100 scholen gesloten na meldingen van het dier. De beer van ongeveer 100 kilo werd uiteindelijk in een achtertuin gevonden en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Vorig jaar waren er in Japan ruim 200 aanvallen door beren en vielen er 13 dodelijke slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. In verband met de brandstichting bij een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in Kadir en Keer is een minderjarige bewoner aangehouden. De brand brak gisteravond uit in het gebouw, waarna het volledig werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt en na ventilatie konden de bewoners later terugkeren. De politie onderzoekt nog de toedracht van de brand. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

Ik denk nu aan de Beach Boys, I wouldn't it be nice. Plooien glad gestreken, ja de drempels zijn weg. Het is nu tijd om te shinen, man. Geloof me als ik zeg, dit is het universum, ze spreekt nu naar jou. En als je haar nu voelt, man, beloof dan trouw dat je zult luisteren. En handelen naar en leven stilte, want daar vind je haar. De liefde.

Nou, ik maak mij maar bekend. Ik ben de Friese Trude Boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats, dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij zuipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Ik zing over schuitjeseilen en ons elfstedentocht. En ik heb zo naast klein en al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een tuiken heen. Ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands, dat

vind je ook niet? Als ik een keer zing, ook al komt het met groen schrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te emelen, maar dan weer ik mij heel braaf, ik zeg dan: word toch weg, jong.

volk dik voor zo'n Friese troedeboel. Dat gezuiter langs de zaaltjes is helemaal geen poepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn wijfje al wel weer zeggen. Komt er wel weer thuis.

0: best hoor. Nou goeie beste mensen, ik zeg het lijk in de snuit. Dit is de eind van het zangetje, ik heb de put eruit.
1: Altijd dichtbij, met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Met het tijd van het scootje, de pc en het vierwerpen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was to om deze evenementen heen in boodschapjaren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kiest door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
4: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je avondbroek niet zit, gemaakt op een jouwer. Des is goed.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
8: Oudere mensen niet vregen waard om dure cadeaukaarten te kiepen bij de Primera in Snits. Een redelijk nije vorm van oplichting. We zullen het dadelijk weer hebben hier in Onderwars.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
10: Big Green Funny Zakje. Kind 1035, maar 925 euro. Inclusief installatie.
11: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
12: Onderwijs.
13: My Erik Enema.

0: Days. Ja, zullen we nog even. Macklemore, die trouwens ik maar niet. Noem maar These Days.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is zowat 8 minuten of jou. Goedemiddag, Fred. Welkom bij Onderwijs van deze 10 en mei, juni 2020. Dat is het hier dat wel klopt. Het is het daar natuurlijk dat de banen groeien. Ik in onze provincie misschien stagneren zil. Ontroerend vanwege de oorlog in het Midden-Eersten.
2: Maar we zien dus dat de oorlog in het Midden-Oosten zet toch wel een rem op die groei. He, dus de economie in Friesland komt in een rustige vaarwater terecht.
0: Ik draai dat vermelden dat de FNV actie viert in het van om een kabinetsbeleid om begeliefst de WW-uitkerings maar een hier in te kwatsen.
3: De werkende mensen in Nederland werden de hele tijd de dupe van deze plan. Dus zo direct is er al uit.
0: En we Matthew zult het bewuster maken van het feit dat er bij de kapper een heel soort rotzooi achterbloot.
4: Ik ben al jaren kapster, maar ben mij nu bewust van hoe grote chemiebakken wij ook zijn.
0: En op dit set easy bij Verdrus. Mijn onderwijs van Fjouwer en Sijzen, mijn muziek nee zijn achtergrond. Dadelijk onder oren een ombudsvrouw van de dieren. Die wie er dan net, maar jou het er zo'n joot in. Ik praat aan Sijzen. Maar eerst het nijs in het kwad. Tjitske Wiebinga, een hele goeie middje.
5: Ja, goeie middje. Nou, er loeken enkel de buien oer die de komende oeren voelen worden. Mij lokaal tonger, hagel en wienpoesters. Tussen een troskien te zinnen en is het een gratis vuftje. Jong, ik nog enkel de stevige buien. Maar vannacht klert het breed op. Is het op de meeste plakken droeg en op zijn kaars een gratis 8. Morgen in het westen en kustgebied de meeste zinnen. En het meest droege waar. In het binnenland ontstaan iedereen van de dij rijn en tonger buien. Mij mogelijk ook wienpoesters. In Trofsneed stiet er een matige westenwind en wordt het dan maximaal 16 graden.
0: Dat wie de tankje noemt, oplettende meesters van de Primera in Snits, dat een grote oplichting van andere klanten verkaam worden koe. Vanuit het boerderland zieke criminelen slachtoffers uit die een dure cadeaukaartenkeerpje matten. En dat is natuurlijk net wat je wollen. Eens even, Sjen, we pakken even dat verhaal erbij. Want we wollen natuurlijk even jaren hoe dat precies is in Wurgong. Nou, hoe dat ik goeie, in ieder geval koen de maaiwerkers van de Primera daar dus een stokje van steken. Weer Primera-eigener Dictus van de Meulen hierdoor.
6: We hebben een oudere vrouw in de winkel en die woont een applicatiekeepje. En die, nou goed, een normaal applicatie van 10 euro, 20 euro, get hem van. Maar die mevrouw die woont er in een keepje van 250 euro. En dat voel me een beetje verdaagd van zo'n groot bedrag. En nou goed, een beetje met die vrouw proberen uit te vinden van wat ze ermee woont, wat ze wel wist, wat ze kocht. En uiteindelijk werd het weer heel druk in de winkel. Dus zijn we met z'n vrouw, nou wil je misschien een bakje koffie? Dan praten we er even over. Want volgens mij klopt het natuurlijk maar wat je keepje wollen. En nou, zo kwam het praatje eruit dat ze online hier ontmoette je. En dat kaartje op moest sturen. En eigenlijk moest het zien van die kaartjes aan. Dus voor 12.000 euro om cadeaukaarten. Nou, of de prepaid kaartjes binnen dat dan. En dat, ja, zo is het bolletje rolling. En toen dacht ik van, nou, die vrouw die luidde me natuurlijk net. Dus toen dacht ik van, nou, dat mag toch wat betekenen. Dus dan ga ik de politie bellen. En die weer heel snel te plaatsen. En die had met die vrouw praten. Van, nou ja, dit is bijna 100% oplichting dit. En uiteindelijk had ze die mevrouw mijn naam naar het politiebureau. En die blikte aan een zoon te haar. En die had ze de bier op. En samen had ze op die vrouw, met die vrouw praten. En had ze het oplost dat het goed is. Haar broer, haar zoon, die is door Duits mijn Boske Blommenwest. En die, om te bedanken. En die had het met zijn mem dan oplost. Hij had alles van de telefoon aan hellen en Facebook en het contact er al gooit. En zo, weet je wel. Maar goed, ik denk dat die vrouw nog steeds wel een beetje in die waan zit van dat het echt weer. Ja, moeilijk is dat.
7: Wat docht dat met jou, dat jou zoiets mijn maatje?
6: Nou, dat vind ik verschrikkelijk. Daar stek je mijn stokje voor. Dat willen we net. Dan verkeep ik die kaartje leven net. Nou, dat gaat dus onthaat.
7: Want waar jou dan ook rekening mee dan?
6: Nou ja, goed. Die mevrouw waar ik je nog kan vertellen, dat is net de enige die bij dit gebeurt. Maar we hadden nog een orenman in de winkel, zo en dan. Die wil ik van die kaartjes kepen en die verkeep ik ze net meer. Dat wil ik net. En dat is heel erg voor die man. Maar goed, ik ga hem peker uit proberen te lezen. En de politie, ik trouwens, dat het net klopt. Maar ja, je luidt het net. En die zit echt in zo'n tunnelvisie, denk ik. Ik weet het net.
0: Ja, dat zijn Dictus van der Meulen, dus eigenaar van die Primera, de single in Snits. Dat je verder roept mij Sven Nijenhuis. Hij is van de politie Noord-Nederland. Een hele goede middag.
8: Goedemiddag.
0: Dit is een vorm van oplichting die voor jullie ook redelijk nieuw is, lijkt me.
8: Nou ja, het is een vorm die we wel kennen, waar men online worden benaderd door iemand waarmee ze een gesprek beginnen. Die gesprekken worden vanuit online vaak doorgezet op WhatsApp. En we zien dat er dan geprobeerd wordt om een bepaalde band op te bouwen waarbij mensen proberen medeleven van slachtoffers te krijgen. En uiteindelijk resulteert dat vaak in het verzoek om geld of in dit geval cadeaukaart.
0: Ja. Het gaat vaak om oudere mensen, op leeftijd, misschien ook eenzaam. Hoe vinden ze die criminelen, die slachtoffers?
8: Nou ja, goed, online is natuurlijk iedereen te vinden. En je kunt iedereen benaderen die je wilt. En sommige mensen die gaan dan inderdaad daadwerkelijk zo'n gesprek aan. En dan kan het snel van kwaad tot erger gaan.
0: Ja, die mevrouw, waar die eigenaar van de premier het over had, die is eigenlijk nog steeds er niet van overtuigd dat het oplichting was. Hè. Dat maakt de zaak erg ingewikkeld.
8: Ja, je hebt natuurlijk het idee dat je een gesprek hebt met een persoon. Online is het natuurlijk mogelijk om met elkaar een band op te bouwen. Je kunt veel contact met elkaar hebben, constant. En dat kan ervoor zorgen dat er inderdaad een vertrouwensband ontstaat. En daar kan inderdaad op die manier dan misbruik van gemaakt worden.
0: Ja, buitengewoon triest. Kun je zeggen, kunnen jullie de criminelen achterhalen?
8: Uiteraard doen we onderzoek naar hoe dit dan heeft plaatsgevonden en die er mogelijk achter die account zitten. En daar hebben wij gelukkig allemaal hele vaardige mensen voor. Maar dat zijn wel moeilijke onderzoeken.
0: Ja, want we zeggen telkens het buitenland. Het buitenland is groot. Waar zoeken jullie?
8: De inhoud van het onderzoek, het is nu nog vroeg om daar verder op in te gaan. Uiteraard wordt gekeken naar van alles wat er online te vinden is voor ons en waar we wat mee kunnen. Maar nu is het nog te vroeg om daar al daadwerkelijk een richting in te gaan.
0: Maar heb ik gelijk als ik zeg dat het een heel ingewikkeld onderzoek gaat worden?
8: Online onderzoeken zijn natuurlijk lastig. Alleen wij hebben hele vaardige mensen in dienst die daar online zich wel een weg weten. Dus we hopen dat we ook hier gewoon verdachten kunnen identificeren.
0: Ja, jullie zijn de eigenaar van die Primera, of die mensen van de Primera natuurlijk dankbaar dat zij er een stokje voor hebben kunnen steken. Wat moet je nu als gewone Fries, zeg maar, en je krijgt zo'n gesprek. Je gaat zo'n gesprek aan met iemand die zich als vriend of misschien zelfs als potentiële geliefde voordoet. Maar uiteindelijk uit is op je geld. Wat moet je hier daaraan tegen doen?
8: Op het moment dat jij met iemand in gesprek raakt en je twijfelt over de intenties of er worden rare verzoeken gedaan, dan is het natuurlijk het makkelijkste om het gesprek gewoon te stoppen. Twijfel je wel, leg het dan even aan iemand voor die je kent, hè, in je vriendenkring of in je familiekring. Heb je het idee dat er daadwerkelijk sprake is van oplichting of dat er een misbruik wordt gemaakt, ja, dan is het goed om de politie in te schakelen, zodat we dat kunnen onderzoeken.
0: Ja, gebeurt dat met enige regelmaat?
8: De precieze cijfers daarvan, die heb ik zo niet. Maar we hebben vaker meldingen van mensen die online worden aangesproken of waar poging tot oplichting wordt gedaan.
0: Ja, oké. We zullen dat verder in de gaten houden. Jullie doen dat sowieso. Sven Nijnhuis van de politie Noord-Nederland, dank voor het verhaal.
8: Ja, graag gedaan.
0: Oké, wees wacht en vertrouw niks. Dat is eigenlijk ambitie, was ik in dit geval.

de dieren in jouw het wordt de ombudsvrouw voor de dieren presenteert. Wat die kwam maakt en waarom, dat is dadelijk. Nijmeewoods, dit is Rio.

0: Waarom? Waarom had er een ombudsvrouw? Waarom komt er een ombudsvrouw voor de dieren, in Ljouwert?
1: Nou, wat wij heel graag willen is dat wij toegankelijkheid willen geven aan alle inwoners van de gemeente Leeuwarden. Zodat ze eigenlijk mee kunnen denken en signalen kunnen afgeven. Wanneer wij iets kunnen verbeteren als gemeente, aan alles betrekking natuurlijk tot de dieren.
0: Ja, er zijn eigenlijk twee recente gebeurtenissen dat je van je sign hebben van zo'n ombudsvrouw moeten komen.
1: Nou, eigenlijk had Johannes dit al eerder bedacht. Johannes Beers, hè, de fractievoorzitter, die had dit van tevoren eigenlijk al bedacht. En nu is het natuurlijk helemaal relevant, zodat mensen mee kunnen denken hieraan en dit aan kunnen geven bij ons.
0: Ja, die twee recente zaken, denk ik, doorheffen, is dan het verhaal van die oeversweltjes vanzelfs?
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, en de reeën in de Grijften?
1: Ja, nou ja, daar waren wij ook wel van geschrokken. En dan willen wij meedenken. Hey, hoe kunnen wij hier als gemeente wat aan gaan doen? Of eigenlijk als Partij voor de Dieren willen wij opkomen voor de reeën die in het water vallen. Hoe vaak gebeurt dit? Willen we gaan uitzoeken? En is daar daadwerkelijk iets aan te doen?
0: Ja, want is er wat onderaan? Is dat eigenlijk wat je me voorstellen?
1: Ja, nou, er zijn dus in verschillende steden worden er al bepaalde planken neergezet. Fux heten die. En die zorgen ervoor dat dieren uit het water kunnen komen. Kijk, er zullen ook wel eens egeltjes inlopen in die grachten. Het zou natuurlijk mooi zijn als er gewoon wat plekken zijn waar die dieren een plank kunnen vinden en er weer uit kunnen wandelen. Dat zal misschien niet op elke plek gaan, maar die mogelijkheid willen wij heel graag bieden.
0: Ja, met onder de brandwacht egels stiekelbaren nu dat u te krijgen naar Redden. Maar reën is natuurlijk een oorverhaal. Daar wil je wel actie op ondernemen. Want hoe je dat dan in zijn werk? Je zorgt als barger iets waarvan je zegt, nou, dat is net goed voor de bisten of voor de biodiversiteit. Dat weet ik breder, Sean. Wat doe je dan? Wat moet je dan doen?
1: Wanneer je zoiets ziet en wil melden, dan kan je naar ons een e-mail sturen. Dat bedoel je toch, hè?
0: Ja.
1: Ja, nee, dan kan je een e-mail sturen naar campagne.leeuwarden@partijvoordedieren.nl. Of je gaat gewoon naar de site van de Partij voor de Dieren. Dan krijg je gewoon zo'n invulveld. En dan kan je aangeven als je bepaalde suggesties hebt. Of je ziet van dit soort dingen waarbij de gemeente dus iets positiefs zou kunnen betekenen. Want die kant willen we op.
0: Ja, want je wil eigenlijk wel dat de gemeente dat dan dus ik doch. Maar heeft de gemeente dit verantwoordelijk, kiet ik?
1: Nog niet. Nee, we hebben daar nog niks mee kunnen doen. Nee.
0: Oké, okay, nou dat zal in de Rie dan ik dan eens een keer tikt worden, maat. Maar je wilde in elk geval al actie ondernemen. Even over jezelf, Anke Scholthorst. Je bent ecoloog, ook, hè?
1: Nou ja, maar dat heb ik gestudeerd, ja, onder andere. En diermanagement, verschillende achtergronden. Ja, klopt.
0: Dus je bent het thuis in de materie, zeg ik dan maar eens.
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Ja, ja. Want het gaat net om bisten, maar het gaat om het green onderhoud. Hè, wat ik voor bisten wel belangrijk is, dat soort zaken. Daar wil je dus ik meer actie op ondernemen, terug de gemeente.
1: Nou, we willen eigenlijk proberen te kijken wat voor signalen krijgen we allemaal. Kijk, we zijn natuurlijk met een klein aantal, maar als iedereen meekijkt en ziet wat er gebeurt in hun buurt, wanneer er bepaald snoeiwerk wordt gedaan, of er worden bomen gekapt en gebeurt dat op de juiste tijd? Zijn er geen nesten in die bomen? Kunnen we met z'n allen meekijken om het beter te maken voor de dieren? Die hebben geen stem en op deze manier willen we iedereen vragen om mee te kijken. Mee te denken.
0: Ja, nog even natuurlijk. De bistenmishandeling valt dan weer net onder jouw ombudsvrouwschap.
1: Nee. Daar hebben we nog steeds het nummer 144 voor. Dat is voor dierenmishandeling. En je kan natuurlijk ook altijd contact opnemen met de gemeente over bepaalde vragen of zaken. Maar dit heeft echt met beleid te maken wat wij als gemeente kunnen doen.
0: Anke Schotthorsterij, ombudsvrouw voor de dieren. Hoe lang ben je soks eigenlijk? Wat stel je erbij voor?
1: Hoe bedoel je precies?
0: Nou ja, is het voor een ier, is het voor twee ier, is het voor tien ier?
1: Oh nee, ja, we gaan dit nu starten en we proberen iedereen zo goed mogelijk te beantwoorden. En als dit werkt en wij halen daar veel informatie uit en we kunnen op deze manier dieren helpen, dan gaan we daar lekker mee door.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, we wachten vol spanning, hoor. Ja, zolang het maakt misschien wel, ja. Anke Scholthorst, dus ombudsvrouw voor de dieren in Ljouwert. Dank u wel voor je verhaal. Succes met je werk.
1: Ja, bedankt.
0: Oké, hoi, Jen.
1: Hoi.

0: Mel Smith hier is ten Stay If You Wanna Dance.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkin.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boeten de provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Exact die halve vijf. Heeft dit dus voor het laatste nieuws uit Friesland. Simone hier wat de ruzie met de stoel, maar dat
15: ja,
0: is
15: maar ik zit.
0: Mij, hè? Ja, dat zit.
15: En ik zit. De provincie Friesland wil 5 miljoen euro beschikbaar stellen om de verouderde Willem-Barendskade op Skielge veilig en toegankelijk te maken. Het gaat om een incidentele bijdrage om de problemen met de havenkade aan te pakken. Die kade is wichtig voor de berikbarens van het eiland en de leefbarens op het eiland stiet onder druk als die ticht geen soer, zei deputaire Matthijs de Vries. De deputaire erkent dat het al net de taak van de provincie is om mij te tel je onder het onderhoud. De kosten daarvan worden roest op 68 miljoen euro. Het Riek neemt er, het Riek en de gemeente nemen er het grootste pad voor haar rekken. Skielge hier 15 miljoen euro reserveren voor de renovatie. Maar volle dat bedrag kwadlien on maar 8 miljoen euro. Horecazaken in 4 van de meeste Friese gemeenten maaien langer iepen bleeuw bij wedstrijden van het Nederlands elftal op het komend WK. Het gaat om op zijn minst 14 van de 18 gemeenten, meldt de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. Het WK wordt spelen in Canada, Mexico en Amerika. De drie poolwedstrijden van Nederland binnen om 7 uur jongens, 10 uur jongens en 1 uur nachts. En dat is in gewoon gevallen na de gebruikelijke sluitingstijden. Koninklijke Horeca Nederland had gemeenten daarom vregen om in die gevallen de horeca-taststemming te gaan om langer iepen te blijven. Sportclub Heerenveen had een nieuwe haatsponsor, effectief. De namen van het skimmakkersbedrijf Sil van Takom Seizoen op de vakkant van het shirt steen. In eerste instantie is een contract voor 1 seizoen tekenen. Het stripje is likwels een langdwoordende gearworking, meldt de club. De ronde 2 jaar die je welkom op het shirt van SC Heerenveen. Dat is een Fries ondernemerscollectief. Zij kondigen jeder dit hier aan om na dit seizoen op te houden als haatsponsor. Effectief is een landelijk opererend skimmakbedrijf dat zijn roots had in het noorden van Nederland. En dan nog een bijzonder verhaaltje van de brandwacht. Want bij een actie om een kat te bevrijden is in Drachten een brandwachtvrouw verwoende rekken. De kat zou ver zitten tussen 2 hokken. Maaiwerkers van de bestaambulance konden er net bij. En daarom wat de brandwacht oproepen. Die kregen de kat erbij, maar het best kwam door ver te zitten in een net. En doet de brandwachtvrouw de kat deruit helje voor wat ze in de hand bieden. De kat is oordrogen onder de bestaambulance. De brandvrachtvrouw is naar het ziekenhuis gegaan om verzorger te worden voor de kattenbiet. Dat zal wel een titanensprik
16: Titanensprik, ja. Hoe is het met de kat?
15: Die zit in het nauw.
16: En niet net.
15: Nee, ja, die ziet
16: het
15: nou. Ja,
16: ja. Ja, je maakt ze wat bij in Friesland. Het Frieske is alle je night les en meest in elk geval. Het leukste in elk geval, het belangrijkste in elk geval. Op de site en de app van Omroep Friesland.
17: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
18: Werkcentrum Friesloon is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
19: Hoe kom ik je waai?
18: Of in die tij wekker had.
20: Hoe kom ik aan het werk?
18: Vragen die toet in toekomst keer.
21: Waar kan ik veel over werk leren?
18: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
18: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
18: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
24: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen horen ze soms je en naast een steen op stoel.
25: Maar lieve, dat is soms net een battalion.
24: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
25: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
26: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's. Is de vat Elsen.
25: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek niet zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
27: Onderwijs.
28: Mai Erik Enema.
29: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
16: De sporten op Jervingen, het nieuwe shirt sponsor. Dus we het aan te doen hebben in deze aflevering van Onderwijs. Maar eerst willen we zelfs weten hoe het komt, maar het waard is. Ja, mooi dat ze we best. Uit Amerika, waai. Ja. Drie weken lang achter tornado's onjakkeren.
30: Ja.
16: En nou hier weer, maar de tongenbui. Want we hier natuurlijk van oude drie hoor, Lorelin, kregen we de korenkiel. Heeft al melding gekregen van Tonger in Friesland?
30: Nee, nog net in Friesland. Maar het is al onderwijs. Als ik nou naar de buienjug op de Noordzee, dan zit er al aardig wat tonger in. Maar ik jipper het land niet. In het eerste van het land, daar loeken al een keer de tongerbuien oer. En ik het zuiden van het land, daar begint het al aardig te rommelen. Dus het is onderwijs. En de Koordegiel hield ont Jochen Oer Jong, mits dat het nog verlengd worden kan, want dat is altijd mogelijk. Dus ja. Het KNMI had dat goed in de gaten.
16: Die tongerbuien, die krijgen we nog?
30: Ja, die krijgen we nog. Die binnen onderwijs. Ja,
16: vind je dat een beste win, joh, hè?
30: Ja, die een vleegerige wien inderdaad, kwam uit het westen, maar een trofsneepmatig hond vrij krachtig. Maar, en dat is een beetje het spul tussen de zinnen en de bewolking. Het warmt op, het kwalt weer wat aan en dat zorgt ervoor dat de wien wat vleegerig wordt. En tussen trog hien we dus geregeld de zinnen erbij en al mee al wie het waarbeeld eigenlijk heel vreunlijk. We hebben een heel soort prachtige foto's binnen, kreeg maar hele mooie grutte witte stippenwolken.
16: Prachtige wolken, hè?
30: Ja, prachtige wolken. En de temperatuur, wie had je dan even uit die wien, wij zien het eigenlijk, ik wil heel ongenaam. Ik pak de maximum temperatuur er dan ik even bij. Vlieland is het uiteindelijk opgerond naar 16,6 graden. Dwaim hier 8 zandje graden. Hast zandje graden op de thermometer steen. De Pijn 18,4. Ik Mariep en Laaksum hier in allebei de 16,6 maximum temperatuur. En Bakkeveen zit ik op zandje 3. En ja, oké, het is wat te leeg voor de tijd. Vindt hier normaal, wij hebben zijn jochentje of 20 graden als maximum temperatuur. Maar het is eigenlijk op de meeste plakken wel droeg bleun. En de eerste buikers die loeken naar Oerusse provincie. Hè?
16: Ja, dat betekent van joen meer buien en ik die toren natuurlijk nog krijgen.
30: Ja, zeker. En daar komen dan ik bij wienpoesters bij te zien. En lokaal zodra ik daar eens even een hagelstien vallen kennen. Maar die kans verwacht ik eigenlijk het grootste wat meer jippen de provincie in. Maar ja, die boppenlucht die kwal het verder aan. En dat zwaart ervoor dat de kans op tonger hield iets verder taaneemt.
16: Ja. Hoe ligt de nacht verder?
30: Nou, vannacht dan is het eigenlijk op de meeste plakken weer droeg. Klerret het breed uit op. En dan valt de wien benamen bob het verse land wat fut. Dat zorgt ervoor dat de temperatuur daar dan het makkelijkst zakt. Ik heb dan derde een minimumtemperatuur van zo'n 8 graden steen. Wielst op de waterland. De minimumtemperatuur, nou ja, krijgt bob het 10 graden. Nu het commercieel. Dus ja. Dat verschil is er al. Okay. Ja.
16: Morgen dochtertemperatuur een stapje waarom?
30: Ja, het zal uiteindelijk. Ik werd uitkomen op zo'n zegtje. Misschien zo'n graden als maximumtemperatuur. Dat had ik weer al alles te krijgen. Maar het feit dat we morgen toch, ik wil weer tussen de bruin terug, wat zinnen verwacht je kennen. En eigenlijk verwacht ik dat het westelijke part en het kustgebied het eigenlijk wel de hele dag wel droeg horen ken. De buien die ontstaan namelijk dippen de provincie in en geende wij de dij. Dus morgen hier zet u het aan, droeg mij geregeld de zinnen erbij. Jel wij de dij en ik werd een gratis viertje, vijftje en dan een maximum temperatuur van zo'n 15 of 16 graden in de plus, dus morgen in de midden. Jipper het land niet, dus een enkel de buien erin van de dij, maar dat scoot heel vlug de provincie weer uit en ik verwacht je dan ik eigenlijk de grootste kans op tongen. Ja, krijg hoe de grens heen is met Grensland en Drenthe.
16: Okay.
30: Dus maar ja, ze ontstaan buis en dan loeken ze heel vlug de provincie.
16: Daar redden ze
30: het. Daar redden ze het demmen maar, ja.
16: En hoe lieke Tongersie?
30: Ja, Tongersie, dan hebben we een dij mei. Nou, dat het ik eigenlijk op de meeste plakken wil droeg bloeit, liek het nou. Een spatje Rijn sluit ik net heel en dal uit, maar op de meeste plakken dus droeg. Meetjes een westelijke wind, matig rond vrij krachtig en de maximum temperatuur ik dan nog aan de frisse kant met zo'n 16 graden. Vreet het liek het eigenlijk wel de minste dij van de weken te werken. Maar een heel soort bewolking. Geregeld dat er wat wie het onslacht. En de wind die het wat meer onhelpt. Matig rond vrij krachtig, soms krachtig. Temperatuur, ja, die liet het dan wel weer even wat heger uit te komen. Met zo'n 16 of 17 graden. En dan van het weekend aan. Dan liet het de zin hem weer wat vaker centen litten. Is het weer vaker droeg. Nog net heel ondal. Spatje draaien werd de sluit ik net heel ondal uit. Maar die temperatuur, die liet wel zien dat de zin er weer vaker is. Want die rent alweer op naar zo'n 17 of 18 graden. En op snijden mogelijk alweer de jochentje graden. Dus dat klimt aardig, wel weer wat omheen. In de nacht een gratis 10. Dus ja, we moeten er even doorheen. Maar ik denk dat het eigenlijk helemaal net zo raar is. En vreed liek het van nou eerst dus de minste dij van de week. Maar daarna knapt het eigenlijk alweer heel vlug op.
16: Hartstikke mooi. Dank wel, Tjiske.
30: Graag gedaan.

0: Agnes Sammerink-Jerrest en ja, een pleidooi, een oproep, werkt meer volledig achter Schadershul.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
0: Goed, lijst hier een poer bears met de kwaliteit van het zwitte wetter in Islaan. Dat vind ik te zien in de biodiversiteit. De bever en de otter die kwamen waarom in Islaan. En hetzelfde geldt zelfs voor de kraanvogel. Maar er lijkt een eind te komen aan deze fruitgong. Nijste gegevens van de Living Planet Index, dat is een initiatief van het Wereld Natuurfonds, liet te zien dat de boel stokt. Ik praat hier hoor, maar directeur Chris Bakker van het Friese Geer. Een goeie midje.
3: Goeie midje.
0: Ja, eerst dat algemene beeld maar eventjes. Herken je dat?
3: Ja, op Hadrine Wol. In die Living Planet Index stiert dat het zo'n 94 eind stijl omheen komt. Wie echt een grote verbetering. En de laatste 10 jaar stabiliseert dat wat.
0: Ja, ja, stabiliseren. Is dat hetzelfde als stokken?
3: Ja, ik kan het wel zeggen. Want we winnen eind wel in de hoop dat het nog beter verbeteren zou.
0: Ja, ja. Wij laat het om dat het net beter wordt.
3: Ja, nou is wat er goed ging onder andere is dat we van enorm troebelwetter, mij gewoon een groene soep, mij algeflap, en daar gingen naar helderder wetter, mijn wetterplanten erin bijgelijk. Dat wie een enorme vooruitgang. Maar dat wie op gewoon plakken. En daar gingen we van verwachten dat we terugzetten zullen. Ja, en dat Bart eens net. Ja. Dat bedoelen we een beetje verder dat weer, dus hebben we nog heel wat troebelwetter. Ja. Om bijvoorbeeld te nemen.
0: Hoe ken dat?
3: In het voorbeeld van dat troebele wetter komt dat doordat er toch nog krek wat te volle meststoffen in het wetter komen. En dat allerlei bronnen. Dat komt vanuit het riool, dat komt van recreatieveert, maar ook vanuit de landbouw.
0: Ja, dus de boeren, daar spelen daar ook een rol in.
3: Ja, nou ja, wetter is van ons allier, hè. Dat is echt net alleen van de boeren. Hè. Dus ik neem ik meerdere bronnen, maar daar kun je nog een schepje op. Dat
0: ja,
3: is daar.
0: Ja, klimaatverandering, daar werd vaak naar zo'n. Als het gaat om verroringen in de natuur, in zijn algemeen. Dus hield dat hier ik?
3: Ja, want deze Living Planet Index gaat over alle typen natuur. Er is echt een natuur in Heegveen, bijgelijks, hè, venen en vennen. En we hebben enorm droge jaren gehad, waarin dat vennen droeg voelen en dat hoogveen net uitdroeg het. En dat is echt voorstelbaar dat dat dan min is voor de planten, maar ik eigenlijk voor libellen die daar grut willen wollen.
0: Ja, want dat is dus heel iets minder van ook, hè?
3: Ja, nou die is eigenlijk gevoelig voor droogte. Dus inderdaad, kan dan klimaatverandering met lange droge tieren in de maaitijd kan dan negatief wijzen.
0: Ja, ben ik nog zaken in Friesland die specifiek hier in uw provincie spelen? Je had het gids om het stokken van de kwaliteit van het zwietwetter?
3: Ja, een probleem wat er wat mij bijkomt is onder andere de Amerikaanse Rede Rivierkreeft. En die had ik wel even in Nijfwest eerder. In Midden-Nederland, in de veengebieden, in de sletten, dan knippen die werkelijk alles kort en klein. Dus dan steek je geen wetterplanten en geen wetterbiesten meer. En die zien we nog net, maar ja, die had hem uiteindelijk toch. Die is ook opdoekt in Friese wetteren. Dus daar houden we dus het wel voor vers.
0: Ja, invasieve exoten. En daar doe je eigenlijk maar moeilijk wat in, hè?
3: Ja, daar werk je keihard om er weer uit te komen. Maar die vermenigvuldigen hem enorm snel. En die beginnen dan als een liets aaiken. Ja, vind die maar eens in een grut gebied. Ja. Dus dat is een lastig probleem. Het beste wat we daar kunnen is uiteindelijk een grut robuuste natuurgebieden beschermen. Want die hebben wat veerkracht, die kunnen we wat haar. En dan komt er op een gegeven moment ook alweer een soort die heel graag rivierkreeft kunnen lust. Die kan als de otter eigenlijk zijn. Dan hopen we dat de natuur er zelf weer wat ontwaakt.
0: Ja, dat de otters aan die kreeften oprommen, zie ik nog maar zeggen.
3: Nou,
0: bijgelijks, ja. Ja. Je praat als Friese Geer geregeld, maar partijen die hier in een rol spelen. Dat bent de provincie, de gemeenten, het wetterschip, LTO, voor de boeren. Net alle belangen bent hetzelfde, hè?
3: Uiteindelijk is skienwetter denk ik een heel algemeen belang. He, we willen skienwetter uit de kraan, dus drinkwetter. Het wetterschip wil ook goede kwaliteit wetter behelden, de provincie ook. En uiteindelijk wil de boer dat ook uiteindelijk het vee zo'n wetter drinken kunnen te sleven. Dus dat geeft voor het grootste part dezelfde kant op. Maar voor een paar stappen die we nog zetten moeten, dan wordt er wel wat vregen voor partijen. Als er bijgelijk het nederwerp zo om mij het dongje vierde van de wettergongen uit te bluwen. Dan is dat wel een vraag die onder een boer gesteld wordt.
0: Ja.
3: En dus om daar weer op aanpassen, Matten. Dus dan was weer even wat om over te praten met elkaar.
0: Ja, dan heet botsende belangen.
3: Ja, of dan moeten we elkaar helpen.
0: Ja, dat is het mooiste wezen voor zelfs. Dat absoluut, Bakker. Je zorgt een jaren van fruitgong. Het gaat om de kwaliteit van het wetter en daarmee de kwaliteit van de biodiversiteit. Dan zie je, we hebben dus ik op basis van het rapport van het Living Planet Index, dat het toch stokt, dat het toch een beetje achteruit gaat. Stemt je dat pessimistisch?
3: Nee, want ik weet eens wat werkt het. Hè? Dus we hebben eens genoeg goede voorbeelden. En daar moeten we meer van hebben. En dan weten we ook hoe het paalt omheen te pakken krijgen.
0: Oké, nou, we houden dat scherp in de gaten. Kus Bakker van de Fiske Geer, dank u wel van je verhaal.
3: Graag gedaan.

0: Zwarte. Mooi nummer, de Ardoze van de Foundations.
1: Van jou ons huis, onderwijs.
0: Sport op Jarre 4 net een nieuwe haatsponsor. Effectief, de naam van dit skinmakersbedrijf. Zil van Takkum seizoen houden op de vakhand van het shirt van de voetballers komen te stingen. En alle oude Utrechts natuurlijk trainingspakken en neem het al maar op. In eerste instantie is een contract van Ian seizoen tekenen. Aan de telefoon is commercieel manager Martin Koopman van Sport op Jarre 4. Een goeie met je.
2: Goedemiddag.
0: Er wordt al eens kof gezocht, hè? Nee, haatsponsor, nee, Wolkom. Hoe ben je hem bij effectief uiteindelijk uitkomen?
2: Nou, uiteindelijk voer je met een heleboel bedrijven gesprekken. En die worden dan wat geïntensiveerd met een kleinere club, een kleiner groepje. En daar was effectief een onderdeel van, zeker de laatste 2-3 maanden. En uiteindelijk probeer je dat dan bij elkaar te brengen tot de wensen van de club voor de toekomst. En in combinatie met andere partijen waarmee je in gesprek bent. En uiteindelijk heeft dat gekozen voor het feit dat we effectief als hoofdsponsor hebben getekend.
0: Ja, wat vindt de belangrijkste wens van Sport op Jarre 4 altijd gaat om effectief als shirtsponsor?
2: Ah, kijk, de tijd van dat je de markt in kan gaan en zeggen van zou u bij ons wat geld kunnen overmaken, die ligt al heel ver achter ons, zeker in de sponsoring. We praten al heel lang over partnerships. En dan verwacht je van al kan er natuurlijk ook bepaalde diensten en mogelijkheden die je met elkaar uitnut. Ja, en daar hebben wij al geruim 7-8 jaar een langere relatie mee met effectief op meerdere gebieden. We doen dat niet alleen op het schoonmaakgebied, waar nu het hoofdsponsorschap gebaseerd op het merk effectief, maar ook vanuit de effectief groep met de gang van zaken op de catering. En daar liggen ook strategische keuzes voor de toekomst. En door dit hoofdsponsorschap geeft dat ons de gelegenheid ook om daarin de volgende stap te nemen. Ook binnen het Abellense Stadion ter faciliteit en ter fanbeleving voor onze achterban.
0: Ja, wat is die volgende stap dan wat je betreft?
2: Nou, we zitten natuurlijk in een fantastisch stadion, hè, maar het is ook 32 jaar oud. En daar moeten een aantal zaken gebeuren. En door deze stap die we gezamenlijk als partners hierin doen, strategisch, geeft ons dat ook de gelegenheid om investering te gaan doen aan de kant van de fanbeleving, aan de kant van de catering, waar gewoon noodzakelijk dingen nodig zijn. Om zeker ook te beginnen als aan de westtribunes, aan de zakelijke kant, om dat verder uit te nutten en daar ook de efficiëntie en de invulling voor onze partners zo goed mogelijk in te vullen voor de nabije toekomst.
0: Je stelt het stadion een opknapbeurt, Jan, maar het deelt wat je hem van effectief krijgt?
2: Nou ja, dat geeft in ieder geval een boost. En daarnaast hebben we natuurlijk ook een deal met de effectief groep, met effectief over de effectief groep voor de catering. Dus dat een partnership bestaat vaak uit verschillende delen. Dat bestaat vaak uit een vast bedrag en dat bestaat soms uit een variabel. Nou, we hebben nu te pakken eigenlijk 2 vaste bedragen plus een variabel. En dat geeft ons ook de reden om daar ook heel tevreden mee te zijn voor de toekomst van de club.
0: Ja, je hebt een contract voor een IER afsluiten, maar effectief als Sport op Jarre 4. Hier het langer wezen, Matten? Of slag er dat net?
2: Ja, nee, goed. Dat is niet zo keer dat het wel of niet slaagt. Het is meer zo dat, zoals ook de algemeen directeur Remco Stok heeft aangegeven, namens effectief. We werken al heel lang samen. Zij zijn ook wel wat breder in de voetbal aanwezig. Ook bij de noordelijke clubs. Alleen ja, ook dit hoofdsponsorschap is voor hun nieuw. En de groep effectief en effectief als bedrijf zelf, als merk, is niet direct ingericht om dit in activaties dusdanig in te zetten en om te zetten dat ze daar nu een zicht op hebben voor de langere termijn. Maar zoals onze loyaliteit al jaren eigenlijk aan elkaar bewijst, is de volledige intentie om daar een langere periode van te maken dan nu eerst in instantie op hun verzoek is ingediend.
0: Ja, eerst een IERM mogelijk zicht op langer. Je was Jarre 4 en Jetter Onjoen dat er eigenlijk 100 miljoen op het kleed komen, maat. 1,4 miljoen dus van het haatsponsorskip. Is dat nog slagen, maar effectief?
2: Nou, wij praten überhaupt niet over bedragen, dat zal u begrijpen. En dat is een flauw antwoord, maar wel de realiteit. Een bedrag wat je vindt dat je zelf nodig hebt, dat is misschien een ander bedrag dan dat een markt je kan bieden. Maar de mediawaardes, die zullen ongeveer wel in die richting zijn die u bedoelt en die u noemt. En wij zijn nogmaals, om dat echt aan te vullen, wij zijn heel tevreden met de deal die nu op tafel ligt als club.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is mooi om te horen. Je hebt het eigenlijk goed in, hè? Sportief seizoen, Sport op Jarre 4, best een goed seizoen. Heeft dat geholpen om deze haatsponsor Onjum te bieden?
2: Ja, natuurlijk helpt dat. Als we geen goed sportief jaar hebben, dan is overal met het sentiment anders. Wij leven natuurlijk in een entertainmentwereld waar, zeker met voetbal, waar heel veel emotie achter zit. En dat is heel vaak positief. En dit seizoen kleeft daar dus een positiviteit. Dat zien we ook heel erg terug in onze seizoenkaartcampagne nu. Maar ook in de verlengingen en de upgrades die we doen, gemiddeld bij de partners die we nu hebben in sponsoring. Dus natuurlijk helpt dat. Ja, dat is zeker aan de orde.
0: Ja, ja. Absoluut. instituut. Ik zie hier even op de site van Effectief. En ik zeg dat ze in een jochtje 53 als skimmakbedrijf begon binnen. In Grains. Dat is wel een beetje gek, net, voor een clubje Ravien.
2: Ja, dat weet ik niet of dat gek is. Dat is niet aan mij om daar een mening over te hebben of ze daar begonnen zijn, toch? Nee hoor, maar het feit, misschien is dat een nog grotere kracht die wij hebben als uitstraling van de Friese Club. Dat een partij uit Groningen de grens overstapt en hier hoofdsponsor wordt. Toch?
0: Ja, oké. Okay. Nou, we zullen het aanzetten wel op de shirts van Sportclub Jereveen. Effectief dus. Martin Koopman van diezelfde club. Dank je wel voor het verhaal.
2: Graag gedaan.
1: Omroep Friesland.
3: Televisietip.
0: Ja, zwaargroep Noordervaart in Frenchere. Dat is een wenvorm van Meeske Mind Behinding. En Joet is het een hele bijzondere die. En de van Sjurst Aasers beelden in heen. En dat klinkt dan ongeveer zo.
4: Wij gaan Joet in trouwjurk in de modeshow.
5: Ja?
4: Ja.
5: En dat wie een drieën van die?
4: Ja, eigenlijk wel.
5: Ja, waarom?
4: Ja. Nou ja, omdat ik zelf ben dat ik nooit zal trouwen. Ik heb dat vaker doen, hè?
5: Ja.
4: En dat is heel speciaal dat een nieuwe tijd hebben. Ik heb zo'n jurk om en make-up en hier de bedrie en alles. En dan geven we de verloof erop.
5: Oh, ik nog showen?
4: Ja.
0: Tja, feest dus in Frenchies. Kerstentaas dus Alia Shen in Heer Buus op televisie. Dat werd vrouw hier vanzelfs toch wat waar bedoeld. Maar met Jessica Wiebinga zeker. Dat is just haar ik wel eens eventjes. Dat heel veel mensen dat de oude weekend toch wel een beetje missen hadden. Dat wie vanzelf vanwege die reis iets naar Amerika maken. Achter de tornado's on. Om vier wordt het dadelijk eerst vanzelfs het Friese reis in Friesland Joort. Nou, dat is wat om de Friesland Aasers op televisie te melden het. Ik ben er Aasers na 4 van D gewoon weer. Maar de 12 van dit programma en dat nemen wij onderwijs. Dus ik zou zeggen, harm gewoon on. Dat liep me het allerbeste.
3: Omroep Friesland.
1: 12.12 FM.
3: Alles wat er spielt. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor. Alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De provincie Friesland krijgt de komende jaren liet ze 140.000 euro van het Rijk om gemeenten te helpen zijn ondermijning, radicalisering, extremisme en criminele bedreigings. Hoe dat krijgt die me kosteekt, dat juist dadelijk. Irene Onderwijs.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelinsleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2. Zwargelinsleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Simmer in Friesland.
16: Dit gaat meestal ook.
15: Blik het mogelijk op 4 mensen in de linkerzijde.
16: Dit had ik nog nooit zo.
15: Dit is bij de tijd van het scootjes van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was je om deze evenementen heen in Boatschap-Jerre dan is dit de kans. Mijn online campagne, radio of televisie

0: Bengals. De Bengals, maar eens even. Nou moet je alleen, volgens mij. Ja, van de Amerika, daar ben ik wist van. Ja, dat is de Going Down to Liverpool.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is wat 8 minuten door 4. Welkom bij het Warhoeren van Onderwijs van de CT's die 9 juni draait. Dat het te tanken wie een oplettende meester van het Primera in Snits. Dat een grote oplichting van oudere klanten verkaam worden koer.
2: Daar stek je een stokje voor, dat wollen we net. Dat verkeer je die kaartje leven net. Nou, dat gaat dus onthaat.
0: Het is daar dat Anke Schothorst, toch de fractie van de Partij voor de Dieren in jou het presenteren is als de ombudsvrouw van de bisten.
3: Mee kunnen denken en signalen kunnen afgeven wanneer wij iets kunnen verbeteren als gemeente aan alles betrekking natuurlijk tot de dieren.
0: En het is zeker dat bij een garagebox in Drachten juist er mogelijk een explosief ontroffen is.
4: Er is waarschijnlijk wel iets van een explosief mijnnaam of het flitspoeder, poeder, wat ik wel neemt.
0: De flitspoeder werd aan het broek bij de plofkraken die er daarom tiet west hebben in Drachten en ik in Burgen. Op deze teasie hebben we er dus nog ontzettend horen met dit programma. Maar onderwijs dus, maar muziek naar zijn achtergrond. Dadelijk onder horen hoe maakt je Oeris instellings weerbaar. Zijn radicalisering en oorzaken die het een gut probleem zwaar is. De eerste haast is volle meer hoor, want er komt Hild voor van het Rik. Maar eerst, het waren in het kwart. Sjitske Wiebenga, een goeie middje.
5: Goeie middje. Nou, de loeken enkel de buien oer die de komende oeren voelen worden. Mijn lokaal tonger, hagel en wienpoesters. Tussen troskien te zinnen en is het een gratis fuftje. Jong, ik nog enkel de stevige buien. Maar vannacht klert het breed op. Is het op de meeste plakken droeg en op zijn kort een gratis 8. Morgen in het westen en kustgebied de meeste zinnen. En het meest droege waar. In het binnenland ontstaan in de rin van de dij Rijn en tonger buien. Mijn mogelijk ook wienpoesters. In trogsneed stiet een matige westenwind en wordt het dan maximaal 16 graden.
0: Hoe maakt je oerietsinstellings warbertje, radicalisering, extremisme en bedrieging, steeds maar de ondermining van het Iepenbier bestuur? Nou, de provincie Friesland die krijgt de komende jaren Elsier en liet ze 140.000 euro van het Riek om gemeenten te helpen. Commissaris van de Kening Arno Brok, oer wat er maar het jilt, dan dien we hem wat.
6: Ik ben in elk geval tevreden dat het departement van Inlandse Zaken jilt beschikt bestelt om dit thema eigenlijk heger op de agenda te krijgen en te houden. En dat via Friesland net vanzelfsprekend. De jaren pas dankzij provinciale steden, maar ook dankzij de inzet van de burgemeesters en de verskate gemeenten hierin, is er heel tijd meer om te komen van de ondermijnende criminaliteit en de weerbaarheid. En in die zin is het yield te broeken als we dat op een toekomstige inzetten van projecten en mensen in Friesland.
7: Ja, want wat ik al zei, het bedrag is net heel groot. Je hebt 136.000 euro, je hebt 18 Friese gemeenten, dat moet je dat dus verdelen. Dan bloot per gemeente net een heel soort racisme. Natuurlijk, verkoden hier dat we toch wat mij. Maar wat kun je hier met wat? Kun je mensen hier echt warber van meidje? Of kun je mensen een wachtmeidje op het feit tinkeren om dit gebeurt? Want ja, het is net een heel groot bedrag. Zelfs wordt dan heel soort dingen, maar toch.
6: Nee, de eigenlijk in het bedrag SEC is net zo volle, maar het is meer dan dat we hier. In de provincie bij u, in mijn eigen organisatie, heb ik liefst wie Fjouwerilien totaal nog in omtinken van dit thema. Nou, provinciale steden had er een soort omtinken voor Vrega, extra geld beschikt besteld voor ambtelijke capaciteit. Nou is dat echt net een doel op hemzelf om ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen, maar wel om de risico bespreekbaar te maken op het moment van ondermijnende criminaliteit en weerbaarheid. Dus wat doen nou eens mensen? Die praten door in de organisatie, die praten door maar ambtenaren in de gemeente, die pakken projecten op, mooi de douane, mooi de politie, mooi het IPB-ministerie. En als Elsen niet dan wat docht, en dus ook in Inlandse Zaken, maar dat relatief lietse bedrag wat wel effectief werkt in, dan dochten wij, denk ik, de goede dingen om het in Friesland ook een beetje leefbaar en veilig te houden.
7: Ja, want wat zullen de gewone Friers hiervan vernemen?
6: Nou, in elk geval dat we er dichter op de bal zitten zullen, altijd hierom geert. Het is een soort van die zaken, als we het houden ondermijnen criminaliteit, die binnen net zichten. En dat is nou correct het probleem. Al heel en dal in een plattelandsprovincie als Usus. Wat bart er al hier op het platteland? Wat bart er al hier in die Lietse havens van Us provincie? Hebben wij wel reëel beeld, maar wat voor nu voor acties der plak vinden? Nou, dat bewust wijzen, dat we dat scherp krijgen op ons netvlies, dat we er meer over praten en ook mooi politie niepen bij het ministerie de goede dingen in doggen, daar gaat het op. En dat is dus primaire verantwoordelijkheid ook als oorhiet om daarin voorop te rennen.
7: En met Friesland een stukje veiliger.
6: Nog veiliger.
7: Nog veiliger.
6: Dat is het.
0: Ja, nog vaardiger dus. Arno Brok, wie dat debitair, of commissaris van de Kering van Zelfs. En hij praat wel eens verslag jouw Hajo Boortsma.

bassist. Ja, dat is jongen trouwens. Een belangrijkste man misschien wel van de hardrockband Thin Lizzy. Maar hier een solo carrière. Dit is een man, Philip Lynott uit Ierland. Hij leeft al lang niet meer. Dit weer het nummer Old Town. Ja, Show Waddy Waddy, is dat nog? Een stukje retro muziek hier in Onderwijs. Dit is Under the Moon of Love. Dit is Onderwijs. Leuke zuurste voorhest. En met deze muziek shit het helemaal lekker om.

0: Showaddy waddy, hier is een Under the Moon of Love.
1: Onderwijs.
0: Groeiende groep kappers vol haar ecologische voetafdruk, liet ze Marci. Ze krijgt er helpt bij van de organisatie Green Circle Salons. Deze organisatie bedaart meer dan de helft van het afval bij het restafval. Dat wordt dan dus verbaand. Wil ze het eens, ik wil te recyclen is.
2: Ik was hier ooit altijd alles in bak. Wel volle makkelijker, hè? Maar het is natuurlijk net goed voor het milieu. En daar ben we natuurlijk al hier op een verhaal best wel mee bezig. Dus we zijn van ja, wij beginnen het werk, maar toch meer mij. Hè? En Tjalda, een collega.

0: echt wel een dingetje van, ja, we moeten gewoon echt denken. Van de herder, de helft, normaal de helft, zo makkelijk uit. En dan gooi je het fut. Bij Snow Things van, oh ja, waar gooi ik het alweer in? In welke bak?
1: Ja, wat vind je voor ik had wel samen bezig?
0: Wel iets, maar net heel volle.
1: Nee, net op zo'n manier?
0: Nee, net op deze manier net, nee.
1: En de klanten, ben je ervan op hechten?
0: Ja, we vertellen het nou wel steeds meer. Ik natuurlijk de klanten, ja, dat moet natuurlijk ik wel. Het is toch wel leuk dat mensen weten dat je ermee bezig bent.
1: Hoe gaat het in je werk eigenlijk?
0: Nou, we hebben verschillende bakken en die hebben wij op verschillende punten in de zaak hebben ze staan. We hebben daar hebben een, daar is voor het hier, die staat dan, waar als hier heen gevaaid wordt, daar doen we het hier heen. Dan hebben we achter de wasbakken hebben we hier voor het plastic en we hebben hier voor het aluminiumfolie. En we hebben in onze keuken achter hebben we nog hier voor het bioafval steen.
1: En als de bakken vol binnen, wat gebeurt er dan?
0: Dan wordt het door het bedroef alles apart. We met de sekken die in de bakken zitten met het tichtmaatje. En die we terug dat bedroef weer het weer ophellen.
1: Wie jij ervan op hecht hoeveel afval dat er eigenlijk geproduceerd werd bij de kapper?
0: Nou, eigenlijk noem ik heel eerlijk wezen dat dat nou nog volle bewuste binnenkomt. Dat is nou echt terug dat het inderdaad al hier apart in bakken door dus dat is van, oh, er zijn best wel volle dingen die eigenlijk inderdaad apart komen. Maar wat we altijd net dienen en dat best wel volle is.
1: Ja, want voorheen raken eigenlijk alles gewoon in één bak?
0: Ja, grotendeels wel. Ja, het papier natuurlijk net, hè, dat hij hem wel scheiden. Maar no best echt, dat is het echt inderdaad daar toch wel bewuster best van wat er al hier is.
2: Ja, zei Helma Koudenburgs, is kapster dus op het Jereveen. En daar wat is bijdrage, ik maak er. Hier is een Narada Michael Walden, dat namen natuurlijk. Wil je het Divine Emotions? Zullen we dadelijk nog even hebben over de plaat die we ziekje matten bij het slotstik? Maar ik geniet eerst maar even van dit doen. Dit is Divine Emotions.

0: Rabbi Michael Walliers en Divine Emotions. Dadelijk hier in de Wars, ja, in de voorjoen, zit ik nou maar even zeggen, van de WK voetbal hebben. Hoe de belangstelling die er is misschien voor vlagen. Want ja, het ben wel de tijden om de vlagen uit te steken. Tenminste, dat Oranje het een beetje knap docht. Dat is er misschien net bepaald het geval. Maar kleer, bij de Dokkumme Vlaggencentrale is het er wel kleer voor. Want ja, er zult toch maar eens een keer een moment komen dat Oranje trokjeert naar de volgende rondes. En dan wordt de belangstelling voor Oranje vlagen en alles wat de maaie geer hing het misschien op het grutter. Zullen we het aanstoor hebben hier in Onderwijs.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Sabat Jelversijzen is het intussen. Wat hier het nijs op deze Tuesday 9 juni. Simone Scheffer, die weet dat. Simone, goeiemiddag.
10: Goeiemiddag, dat beginnen we van een morgen. De twee dolfijnen die tussen dagen bij de haven van Lauwerzee omzwemmen loeken aardig wat publiek. Zowel dolfijnzaakkundigen als leefhavers willen het peer mijn eigen eigen zijn, de mem en het ben. Deze dolfijnspotter zocht wat opmerkelijks.
11: Hij blijft heel tijd in de buurt van die boei. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom is hij zo plaatstrouw? En ook al dagen. He, dus dat begrijp ik niet.
12: Want hij zwemt hier inderdaad de hele week al rond. En hij blijft hier dus een beetje in hetzelfde gebied.
11: Ja, zelfs rond dezelfde boei. Dus ik vind dat heel bijzonder. Ik heb geen verklaring voor. Nee.
10: Nee, ja, de besten liedjes doen. Maar zaakkundigen hebben wel nooit hoe het de komende dagen gaat. Mooie tij in de Waadzee is de kans dat de besten op het droge te landen komen. SOS Dolfijn roept meesken Danny Jonken op om de dolfijn gewurren te litten. En net onnodig het wetter in te gaan. De stichting Levenseinde Regie zal het een petitie aanbieden, zoals al die en hebben, om de tweede kamer, waarin ze stellen dat elk zelfs beslissen kan oer zien of haar eigen libben zijn. Noem mij dat alleen nog bij ondraaglijk medisch lijden, had de dokter het laatste woord. Het Borgerinitiatief wil dat verorien, en dat zal nevens voorzitter Wim van Dijk net leerde ta extra druk bij huisartsen.
13: Het idee zou dan misschien zijn dat ouderen langs die weg min of meer geprest worden om een eind aan hun leven te maken. Nou, daar is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat ondersteunt. Dus dat is die reinste flauwekul.
10: De petitie is toch 24.000 mensen ondertekenen. Het Cinema van de Vogelhelling in Oerter pleit het voor een nachtelijk meerverbod voor robotmeerders. Stikkelbargen binnen 's nachts actief en oerlibje een onvaring, maar zo'n meermachine meestentijds net.
14: In België en Duitsland is er allemaal bezig en is het van deel af verbieden om 's nachts met robotmaaiers te werken. En dat zou voor u in Nederland misschien ook wel een hele mooie oplossing wijzen. Want die stikkelbargen zijn natuurlijk 's nachts warber en daarmee zou je een heel soort letsel voorkomen kennen, een heel soort problemen voorkomen kennen. Dus eigenlijk is de oplossing niet zo heel moeilijk, maar we moeten even omdenken.
10: Ja, en het is Cinema hier nog een verhaal van de moor, want ze hebben daar in de Vogelhelling een bijzondere gast, een lammergier. Het beest stwatte uitputtendel op het Ameland. Een boskwachter vond de grote roofvogel en bracht het beest naar Oerterp. Daar moesten ze al even wat regelen voor het fretten van die lammergier.
14: We moesten voortendadelijk de eerste op zoek naar bonken, want het is natuurlijk een mergieter en hij eet bonken. Dus een van onze medewerkers had contact met een plaats slachter en die had het hier en toe geregeld voor u. En nou is het zwaar dat we het beestje zo snel mogelijk bovenop krijgen.
10: Er wordt bloedonderzoek in om te achterhellen waarom de vogels verzwakken weer. Zodra het beter gaat met de lammergier, wordt die naar Zwitserland gebracht. De groei van het aantal banen in Friesland valt de komende tijd haast heel stil. Dat doet blijken uit een nieuwe prognose van het UWV voor de periode rond mei 2028. Mensen die het werkje of werkziekje krijgen te maken met een arbeidsmerk die het veroordert en tijdelijk minder groeikansen biedt. De hoge energieprijzen en internationale spanningen van nu speel je daarbij een grote rol. Ik kom er trouwens achter dat ik daar een verkeerd fragmentje bij heb. Dus ik pak even...
15: We willen natuurlijk jaren wat Ruben de Gries van het UWV daar uit.
10: Ja.
15: En het heest haast voelen? Handig bij de boes, hè? Ja, is dat?
10: Ja, we jaren Ruben de Gries, de arbeidsmerkadviseur bij het UWV, over die oorlog en de invloed op de banengroei.
16: Eén scenario is dat er spoedig een einde komt aan de oorlog. Nou, in dat geval zullen we zien dat er nog een lichte banengroei is. Maar in het geval dat de oorlog nog even aanhoudt, dan zien we dus dat de banengroei zal stagneren.
10: De WW-uitkering in kwartje van 12 naar 1 uur. Stadiger opbouw van rjocht op WW en uitkeringen. Voor volslijn oer arbeidsongeschiktheid verleeg je. En daarbij ik nog eens 10 miljard bezuinigje op de zorg. Het is reden voor vakbond FNV om in actie te komen in het voornemen kabinetsbeleid. Dat doggen ze terug bij verschaten bedrijven deel te gaan en bieklijks gehaktballen nu te dealen. Tristan Voet is van het vakbond. Hij vierde juist onder oren actie in Ljouwert bij Royal de Boer stalinrichtingen.
17: De werkende mensen in Nederland werden de hele tijd de dupe van deze plan. En ik bedoel, als er nu zo 6,4 miljard op de sociale zekerheid. Dus zo direct is er al uit. We komen van 4 hier, WW. Nou, toen we het fjouwer, toen traaien, nou gaan we nog maar 2. En dan rollen ze aan nog met 1 hier 2. Mensen boven de 54 in de sector metaal, die kan gewoon heel lastig binnen 2 hier naar je baan vinden. Maar dat soort mensen binnen deze regeling. Alleen nog het kabinet shot het gewoon net.
10: En dan nog even wat natuurnijs en jeugdnijs. Bij Menege Gaasterland in Harig had de jaarlijkse jeugdvogelwachtdij van de Bond Friese Vogelwachten West. Maar verschaten activiteiten koer de jeugd in de kunde komen met de natuur en de vogels. En dit jonkje had in alle gevallen goed opletten.
18: Nou, wij gaan begin bij de jagers en de hond. Daarna gaan we naar de oerhonden. En daarna gaan we naar het zaklopende. En toen moest een parcours doen. En toen mochten we wedstrijdjes doen. En daarna gingen we naar de dag- en nachtvlinders. En bij de dagvlinders dan moesten we daar zien.
10: Ja, en het oorspronkelijke materiaal, Erik, is 1 minuut 40 dat dit jonkje vertelt wat er de hele dag dien. Dus ik denk, die mat gewoon speeltjes doen met zijn familie. Ik ga op reis en ik neem
19: en
10: mee.
19: Ik neem mee.
10: En dat wint hij.
19: Dat wint hij, ja. En die memory zie ik heel erg.
10: Memories, ja.
19: Hij heeft goed opletten, dat natuurlijk wezen. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel, Simone, voor het Frieske Dijs. Het oersjog van de City is die. Dadelijk het waar, maar Tjitske.
20: Door hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou, doe nog. Wonenaanwater.nl.
1: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfs hoort ze soms en hij zijn steen op stoel.
21: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
1: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
21: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
22: Hehe, ANCPS zit een oor, maar wat nou?
23: Lid jouw spaarjood belezen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwer. Kom langs of skiel je eens. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
21: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt,
1: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
24: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
25: Tromeesje maar in beëining.
26: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
24: Digitaal en papier van bedrijf, de zwart en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
27: Onderwijs. My Erik Enema.
19: Vreed keert het WK voetbal van start in Canada, Mexico en de USA. En komend snijden zal Oranje voor het eerst in actie komen in de wedstrijd in Japan. Hoe is het maar de Oranje gag? Hoe merken ze er al wat van bij de Dokkum Vlaggencentrale Begelies? Zullen we het aan soort hebben hier in Onderwijs? Maar eerst het waar met Tjitske Wiemega. Tjitske, hoe liep het bij de buien?
28: Het is al onderwijs. Als ik nou naar de buien zie op de Noordzee, dan zit er al aardig wat tonger in. Maar ik jipper het land niet. In het eerste van het land, daar loeken al enkele tongerbuien oer. En ik het zuiden van het land, daar begint het al aardig te rommelen. Dus het is onderwijs. En de koordegiel hield ont Jochenoer Jong, mits dat het nog verlengd worden kan. Want dat is altijd mogelijk. Dus het KNMI had dat goed in de gaten.
19: Die tongerbuien, die krijgen we nog?
28: Ja, die krijgen we nog, die binnen onderwijs. De eerste buikers, die loeken nou oer dus
19: ja, dan moet je van Joen meer buien en ik die tongen natuurlijk nog krijgen.
28: Ja, zeker. En daar kom je dan ik bij wienpoesters bij te zien. En lokaal zodra ik daar eens even een hagelstienje vallen kennen. Maar die kans verwacht ik eigenlijk het grootste wat meer jippen de provincie in. Maar ja, die boppenlucht die kwalt verder aan. En dat zwaart ervoor dat ik de kans op tongen hield die het verder taaneemt.
19: Ja. Hoe liep de nacht verder?
28: Nou, vannacht dan is het eigenlijk op de meeste plakken weer droeg. Klerret het breed uit op. En dan valt de wind met name op het verse land wat fut. Dat zorgt ervoor dat de temperatuur daar dan het makkelijkst zakt. Ik heb dan derde een minimumtemperatuur van zo'n 8 graden steen wielst op de waterland. De minimumtemperatuur, nou ja, krijgt boppen dat 10 graden. Nu het commercieel. Dus dat verschil is er al.
19: Okay. Ja. Morgen docht de temperatuur een stapje waarom?
28: Ja, het zal uiteindelijk ik werd uitkomen op zo'n zegtje. Misschien zo'n graden als maximumtemperatuur. Dat had ik weer alles te krijgen. Maar het feit dat we morgen toch, ik wil weer tussen de bruin terug. Wat zinnen verwacht je kennen. En eigenlijk verwacht je dat het westelijke part en het kustgebied het eigenlijk wel dus de hele dij wel droeg haren kin. De buien die ontstaan namelijk dippen de provincie in en gaan de wijde dij. Dus morgen hier zet u het aan, droeg mij geregeld de zinnen erbij. Jij wijde dij en ik werd een gratis 14, 15 en dan een maximum temperatuur van zo'n 15 of 16 graden in de plus, dus morgen in de midden. Dippen het land niet, dus een enkel de buien erin van de dij, maar dat scoot heel vlug de provincie weer uit en ik verwacht je dan ik eigenlijk de grootste kans op tonger. Ja, krijg oer de grens heen. Ze is mijn grensland en Drenthe.
19: Okay.
28: Dus, maar ja, ze ontstaan buus. En dan loeken ze heel vlug de provincie.
19: Daar redden ze
28: het. Daar redden ze het demmen, maar ja.
19: En hoe liep het Thomas die?
28: Ja, Thomasje, dan hebben we een dij. Maar nou, dat het ik eigenlijk op de meeste plakken wil droeg bloeit, liek het nou. Een spatje Rijn sluit ik net heel en dal uit, maar op de meeste plakken dus droeg. Meetjes een westelijke wind, matig want vrij krachtig en de maximum temperatuur. Ik dan nog aan de frisse kant met zo'n 16 graden. Vreet, het liek het eigenlijk wel de minste dij van de weekend te wijzen. Maar een heel soort bewolking. Geregeld dat er wat wie het oorslacht. En de wind die wat meer onhellend. Matig, want vrij krachtig, soms krachtig. Temperatuur, ja, die liep het dan wel weer even wat heger uit te komen. Met zo'n zegje of zandje graden. En dan van het weekend dan liep het de zin om weer wat vaker sjen te litten. Is het weer vaker droeg? Nog net heel dal. Spatje draaien werd, dan sluit ik net heel dal uit. Maar die temperatuur, die liet wel sjen dat de zin er weer vaker is. Want die rent alweer op naar zo'n zandje of 18 graden. En op snijden mogelijk alweer de jochentje graden. Dus dat klimt aardig, wil weer wat omheen. In de nacht een gratis zien. Dus ja, we moeten er even doorheen. Maar ik denk dat het eigenlijk heel net zo raar is. En vreed liep het van nou eerst dus de minste dij van de weken. Maar daarna knapt het eigenlijk alweer heel vlug op.
19: Hartstikke mooi. Dank wel, Tjitske.
28: Graag gedaan.
27: Het slotstuk van onderwijs.
19: Ja, misschien is dat brug. Zeg ik, Jet en Simone, om jou weer vieren bij een actie om een kat te bevrijden in Drachten. Is een brandwachtvrouw verwoenen rekken. Nou, net heel slim, ja, maar. Het verhaal is in elk geval dat de kat die ziet vers, dus het was twee hokken in. En mensen van de bistambulance die koen er net bij. En toen is de brandwacht bellen. Die kregen de kat de wolwaai. Dan kwam die kat vers zitten in een net van de brandwacht. Nou, de brandwachtvrouw die zoet de kat eruit, Helly. En die waren daarna. En ze zijn ondankbaar, die katten. Ik ben erg op katten, ja. Maar die waren wel bieten. Terug die kat. In Haan. En ja, de vrouw die moest uit het ziekenhuis. Die moest behandelen worden. Verzwaardigen worden vanwege die kattenbiet. Inderdaad, een tetanus priksel er wel om te pas komen wezen. Om de boel skin te krijgen. Maar ik dacht, dit bizarre verhaal. Dit Lietse leed, Drachtenwaai. Dat is misschien wel een onderwerp om daar een plaat bij te betekenen. Een plaat over dit verhaal. Die reddingsactie van die kat. Die dan vervolgens de redder zich nog eens een keer in Haan biedt. De cats light for the horn. Maar misschien heeft het wel een andere suggestie. Die past bij dit verhaal. De reddingsactie van die kat daarin Drachten. Tussen die twee hokken waai. En die terwijl een brandwachtvrouw in Haan biedt. Kom maar op. Maar die suggestie. 06 20 voor jou. 99 Of op de app van Omroep Friesland. Dat ken vanzelfs ik. En ja, de leukste suggestie. Die draaien we vanzelfs bij een van deze aflevering van onderwijs.

0: luisteraars. Gewoon in goud. Denise Rivera eerst en Gloria Sound Machine. En het noemer Soledad.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Ja, je zult om die hele WK-gag er niet een beetje om gaan komen. En die slappe oefenwedstrijd van Justus Joentje in Oezbekistan. Ken dat ik nog wel even door. Maar goed, vrede in de wereldkampioenschap voetbal van start in Mexico, de USA en in Canada. Het is een titel, de commissie natuurlijk van, van zijn beste kant, lid. Daar valt heel te veel in en daar is voorzelfs ik niks mis. Maar nou, onderdeel van het voetbalfeest zijn altijd de vlaggen, de oranje vlaggen. En die worden ontroeren in Dokkemakken bij de DVC, de Dokkemakken Vlaggen Centrale. En Mark de Jager, die is daar commercieel directeur. En die is al een telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, rint het al een beetje met de bestellingen?
3: Nou, met, voor zakelijke en voor aankleding van winkels en retail wel. Maar voor de particulier, dat duurt vaak nog even totdat het team iets verder komt in het toernooi. Ja. En dan zien we daarna dat het weer wat verder op schaalt.
0: Ja, precies. Ja, eerst de horeca natuurlijk en de winkels, die hebben aardig besteld bij hem.
3: Die hebben aardig besteld bij ons en dat is eigenlijk bij elke festiviteit al zo dat die ons weten te vinden gelukkig. En dan kleden ze daarmee hun winkels en hun horecagelegenheden aan.
0: Ja.
3: En dat is inderdaad met vlaggen, maar ook met indoor banieren en met de indoor doeken om het klaar te zijn voor het feest, zeg maar.
0: Ja, nou, dat feest, dat inderdaad, dat maakt nog even blikken, man. Altijd ik werkelijk feest word, want ik weet het, Johan Justrik, die wedstrijd in Oezbekistan van het Oranje Elftal, die een sfeerloze en zo is het net altijd de beste wedstrijd. Toch niet toen ik van, daar gaan mijn vlaggen?
3: Nee, nou, dat niet. Want ik ga er toch vaak vanuit. Nou ja, slechte generalen kan een heel mooi toernooi opleveren. Okay. Dus dat vertrouwen hebben wij er zeker wel in. Dus we hopen natuurlijk dat ze heel ver komen. En dat we dan met z'n allen een mooi feest kunnen vieren. Waar dan onze doeken en onze vlaggen daar luister bij kunnen zetten.
0: Ja. Vliet Mieke, hier met het verhaal van de brandwacht. Dat de vlagjes controleert bij de gevels van de mensen in onderhuizen hing. En dan vooral de brandwacht. Veiligheid, is dat een zaak dat je naar sjoggen?
3: Ja, nou, alle doeken die wij sowieso leveren voor binnen, die zijn allemaal brandwerend. En over het algemeen, alle doeken die wij leveren aan particulieren zijn allemaal gemaakt van brandwerende materialen. Of brandvertragende materialen. Dus daar hebben wij eigenlijk, daar denken we wel goed om dat gecertificeerde materialen zijn, zodat de mensen daar geen risico mee lopen.
0: Nee, je zei het, de horeca, de middenstand, die hebben natuurlijk spullen in de hoes, want die moeten daar anticiperen. De fans wacht je natuurlijk eventjes. Op het moment dat het Oranje Legio of de Oranje Man succes boeken. Dat betekent dat je muziek vrij gauw skeerlijk moet kennen in Dokkum.
3: Ja, dat klopt. En dat doen we gelukkig. We produceren zelf in Dokkum in huis. En kunnen wanneer nodig heel snel opschakelen om dan binnen een afzienbare tijd grote hoeveelheden vlaggen te kunnen maken. Dus dat is voor ons gelukkig geen probleem. En dat zouden we heel graag doen. Maar dat zou ook betekenen dat het team heel ver komt.
0: Dat zou
3: mooi zijn.
0: En je hebt de meeste achtergrond die je me inschakelen kennen.
3: Ja, klopt. Dus dan productie allemaal in eigen huis. Dus van zeefdruk en digitaal. Dus we kunnen alle kanten uit op dat moment.
0: Ja, broek je dan de vlaggen van Twijelien bij de EK of Fjouwerlien bij de vorige WK? Dezelfde vlaggen eigenlijk?
3: Ja. Nou, er is wel, als je kijkt wat er dan nu besteld wordt, ook dan zijn het nu wel de Hollandse Leeuw en de Oranje Pavazeerlijn en dat soort dingen worden naast de landenvlaggen worden die wel besteld. Ja, als het heel verder komt, dan komen er over het algemeen korte creatief. Ook wat groter van de mensen. En dan krijgen we ook wel meer, denk ik, wat meer bijzondere vlaggen die we dan gaan maken. Ja. Dus, maar dat is heel eerlijk. Ja, dat is meestal wel pas nadat we de ploegfase, de fase door zijn. En dat we in de kwartfinale of in de halve finale zijn. En dan zullen wij moeten anticiperen dat wij die mooie vlaggen dan snel kunnen maken en kunnen leveren.
0: Ja, dat zit erin. Nou, wacht je. Maar ben je zelf een voetballiefhebber?
3: Ik volg het wel, met name het Nederlands elftal wel, maar ik ben verder niet zelf een voetballer, zeg maar. Nee.
0: En wat ben je verwachtingen? Hoe ver komen ze in dat toernooi, denk je?
3: Ja, dat vind ik altijd heel ingewikkeld.
0: Een gewetensvraag.
3: Maar, ja, dat is een gewetensvraag. Maar ik ga toch wel gewoon voor dat ze ervoor naar de finale gaan.
0: Oh.
3: Dat zou een mooi feestje zijn voor Nederland, denk ik. En ook mooi voor het voetbal zijn als ze dat zouden kunnen halen.
0: Nou, het is meer hoop dan verwachting misschien, maar we horen dat scherp in de gaten.
3: Helemaal goed.
0: Mark de Jager van het DWC. Dank je wel voor je verhaal. Fijne duifje er.
3: Graag gedaan.
0: Oké, goed zijn. Ja, de finale, dat soort woordenhuizen. Is je Frankrijk dan? Spanje? Of Duitsland? En wacht je dat nou? Dit is maar Eagle Eye Cherry. En dit is een mooi nummer. Jullie onderwijs, het is Safe

0: Eli Cherry. En wie heeft van de Nelly Cherry? Juist nummer Save Tonight.
1: Het slotstuk van
0: Onderwijs. Ja, het verhaal van die brouwwat vrouw in Drachten die te bieten water nog een kat die ze rijden hier. Om dankbare wisten, die katten. Ja, wat mij de mij. Nou, we kenden er in elk geval vregen om een plaat hoe te draaien. En dat viel dan het slotstuk. En dat kwam inderdaad weer redelijk massaal binnen hier. Hè. Misschien hier is een Robbenmaat een poesje mouw. Want door is het Tom Manders uit bed. Die dacht, ja, hier het holpen, ik weet het net. Onze poes en buurmans kat van de Fort Tak zei Willem Save Me van Clouds. Kwam een paar keer binnen onder oren via Ida, via daar. Die had trouwens ik voor Stray Cat Strut. Teun komt er oren, onder oren. Mai, Michelle. Year of the Cats is een paar keer in Stuartje. Alberto Bauma komt er oren, onder oren. Mai. En dat had ik voor Jelle trouwens. Die zei van ja, draai die dan maar eventjes. Ja, er komt er ook nog iemand binnen. En dat is. Oh, de poes van Tante Loes van de Zware Jongens. Biedt net, maar ik net te vang. Zet Gary Labordes. En Billy Wongsta die komt nog even. Mai, een prachtige foto van de Tongerbuin. Die komen erbij binnen. Dat is dan uit het noorden. Ja, dat is blij, ja, denk ik, zijn ambitie. Weet ze dat waar, Stuart. Maar goed, even waarom het slotstuk. We hebben keersen voor een plaat. Want ja, het ken maar niet in wijze.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, ik dacht van, dit is toch een stukje jeugdsentiment. En litten dat deer gewoon dwalen. Kom jongens, de jongens van Meurt. Jazeker. Nuntje voor je ouders, zondag. The cat crept in. Hij kan een beetje binnen. Dank voor het insturen. Bedankt voor het harkje. Divi Onderwijs. Dan heb ik Noorderwien. Een hele mooie teasie. Hoi.

0: Friesland.
1: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadion. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft twee boetes van in totaal 160.000 euro voor tabaksfabrikant Philip Morris vernietigd. Volgens de rechter was een proefactie voor het tabaksverhittingsapparaat IQOS destijds geen tabaksreclame, omdat het apparaat toen niet als tabaksproduct werd beschouwd. Zes andere boetes, samen goed voor ruim 236.000 euro, blijven wel in stand wegens overtreding van het reclameverbod voor tabaksproducten. Philip Morris heeft aangekondigd later inhoudelijk te reageren op de uitspraak. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. En twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Ze worden verdacht van het importeren van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, 3:50, dus nog een lange tijd van de zon genieten.
5: En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.
1: Let's go, girls.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harten in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. De rechtbank heeft een 81-jarige man uit Assen veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote. De vrouw werd vorig jaar augustus omgebracht en haar lichaam werd later gevonden in een kanaal bij Tinarlo. De rechters spreken van een zuivere vorm van femicide nadat de vrouw seks had geweigerd en de relatie wilde beëindigen. De man werd vrijgesproken van moord wegens gebrek aan voorbedachte raden, maar wel veroordeeld voor doodslag. Hij geldt als verminderd toerekeningsvatbaar door hersenschade. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten.
4: En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Op Shuffle. Met Menno Hoogveen.

0: Ja, dat was Pearl Jam met Black van het album 10. En waarom dit nummer? Het is vandaag de 10e uitzending van Op Shuffle. Mijn naam is Menno Hoogveen en dit is weer een nieuwe uitzending op 9 juni 2026. Deze uitzending gaan we het hebben over de Eagles, Genesis, Alanis Morissette, Michael Jackson en meer. Maar eerst meer achter de muziek leren. We beginnen met Achter de Noten.
1: Op Shuffle. Achter de Noten.
0: Het is weer Achter de Noten, het wekelijkse onderdeel waarin we meer achter het nummer leren. En om in het thema 10 te blijven, dacht ik aan het nummer van 10 Sharps, namelijk You. De monsterhit You, uit 1991 van de Nederlandse band 10 Sharp, gaat over de onvoorwaardelijke liefde, steun en toeverlaat die de zanger in zijn partner vindt. De tekst beschrijft hoe hij zich in het verleden onzeker voelde en altijd op de vlucht was, maar door zijn geliefde eindelijk rust en een anker in zijn leven heeft gevonden. In de loop der jaren zijn er talloze covers gemaakt van deze klassieker door diverse artiesten, waaronder een bekende Nederlandse talige versie van Jeroen van der Boom. You is geschreven door bandleden Niels Hermes en Ton Groen. Het nummer werd gezongen door zanger Marcel Kapteijn en verscheen in 1991 op het album Under the Waterline. Dit is 10 Sharps.

Dat was Ten Sharps met You. En van de ene klassieker gaan we naar de andere met One of These Nights van de Eagles, wat gaat over het uitstellen van dromen en verlangens. Volgens medeschrijver Glenn Frey drukt het de menselijke neiging uit om te zeggen: op een avond ga ik iets doen, dat meisje veroveren, dat geld verdienen. Het is een zwoel nummer over het najagen van die hoop. Het in 1975 uitgebrachte nummer markeerde een muzikale verandering voor de band. Ze wilden namelijk afscheid nemen van de zogenoemde ballad-syndroom en dat pure country-rock, en kozen bewust voor een iets meer funky en rockachtig geluid. One of These Nights markeerde de definitieve doorbraak van de Eagles en dat lanceerde hun naar de internationale top. Dit zijn de Eagles met One of These Nights.

0: China Girl uit 1983 is een van David Bowie's grootste wereldhits en geproduceerd door Nile Rodgers. Het nummer werd geschreven door Bowie en Iggy Pop en werd in 1983 het uithangbord van Bowie's mega succesvolle album Let's Dance. Bowie schreef het nummer samen met zijn goede vriend Iggy Pop. De originele versie verscheen al in 1977 op Iggy's debuutalbum The Idiot. Het nummer werd destijds helaas geen hit. Maar toen Iggy Pop er in de vroege jaren 80 financieel slecht voor stond, blies Bowie het nummer een nieuw leven in. Het lied gaat over een relatie tussen een westerse man en een Aziatische vrouw, met thema's als verlangen, macht, culturele verschillen, idealiseren en de verhouding tussen Oost en West. Iggy Pop baseerde de tekst op zijn onbeantwoorde verliefdheid op de Vietnamese vrouw Kualan Nguyen. Ze was getrouwd geweest met de Franse zanger Jacques Higelin. De videoclip werd geschoten in Australië en werd een enorme hit op MTV. Bowie wilde met de clip de draak steken met racisme en culturele stereotypen. Maar Bowie gaf later toe dat de uitvoering van zijn antiracistische boodschap niet door iedereen zo werd opgevat als hij had bedoeld. En we gaan nu door naar Shield Actueel.
1: Op Shuffle. Shield Actueel.
0: Met een rollator of rolstoel op pad in Franeker, dat is soms nog een hele uitdaging. De gemeente Waardhoeken hield daarom een wijkscan om obstakels in kaart te brengen. Samen met inwoners werd gekeken naar de toegankelijkheid van de straten en daar kwam al snel de nodige knelpunten naar voren, zoals scheve stoeptegels en auto's die de weg blokkeren. De scan is belangrijk, want de gemeente wil speciale beweegroutes aanleggen om ouderen mobiel te houden. Adviesbureau Ongehinderd verwerkt nu alle feedback. De gemeente Waardhoeken heeft voor dit jaar direct budget vrijgemaakt om de grootste problemen snel op te lossen. Goed nieuws voor bewoners van het Schalzemerplan in Franeker. Met de petitie proberen ze hun fietstunnel te redden en dat lijkt succesvol, vertelt buurtbewoner Erik Perenboom.
2: We hebben een prachtige tunnel. We hebben hem ook met de hele wijk hebben we hem zo gemaakt zoals hij nu is. Dus een mooi kunstwerk van. Dus dat is één. En twee, de veiligheid is gewoon het beste onder de weg door. Dan ga je niet bij een oversteek staan wachten waar de drukte van de rondweg alleen maar gaat toenemen in de toekomst. Dus een doorgang onder de rondweg is het meest logische en het meest veilige.
3: Nou, we zien het hier achteral. Er wordt best wel veel gebruik gemaakt van deze onderdoorgang.
2: Ja, zeker. Absoluut. Ja, het is de enige ader vanuit onze wijk die naar de stad, de winkels, de scholen. Dus het eigenlijk is het de toegang van de wijk. Ja.
3: Dus die plannen van de gemeente en van de ontwikkelaar werden eigenlijk niet goed ontvangen hier?
2: Nee, zeker niet. Het werd ook in eerste instantie stond het niet in het plan. Bij het laatste definitieve plan kwamen we erachter dat die tunnel zou verdwijnen. Ze zouden eerst een rotonde plaatsen. En als die rotonde geplaatst werd, zou

0: Zouden ze gelijk een gelijkvloerse oversteek maken. En dan zouden ze na 5 jaar zouden ze de tunnel verwijderen. En toen hebben we gezegd, ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Wij willen gewoon die tunnel behouden. Want ja, die gelijkvloerse oversteek zou ik gewoon nooit maken.
1: Jij hebt daarvoor ingesproken bij de gemeenteraad. En wat is er daarna gebeurd?
0: Nou, eigenlijk is het voordat wij konden inspreken, werd er een korte toelichting gegeven op het plan. Daar was ook een kleine wijziging in. Nou ja, voor ons een hele grote. Ze hadden metingen gedaan in een andere tunnel hier in Franeker. En daar gingen ze vanuit dat daar weinig mensen doorheen gingen, omdat er ook een gelijkvloerse oversteek boven zit. En daar hebben ze metingen gedaan en toen bleek dus dat uiteindelijk de tunnel wel veel meer gebruikt werd als de gelijkvloerse oversteek. Dus toen hebben ze het teruggedraaid. En we kregen dus net voor de kernsessie kregen wij te horen dat de tunnel wel zeker bewaard gaat blijven.
1: Dus winst voor de wijk?
0: Ja, absoluut. Wij zijn er heel blij mee. Het is de eerste set voor het hele plan, want het fietspad hierachter moeten we ook nog druk mee bezig. Want ook dat willen wij veilig houden, want we zitten gewoon met heel veel kinderen en ouderen in deze wijk. En die willen wij gewoon veilig naar de winkels en alle andere activiteiten kunnen laten gaan, zeg maar. Op Shuffle.

0: Shuffle met Menno Hoogeveen. Raar, maar waar.
1: Dat was Electric Light Orchestra met Here is the News. En hier is nu Raar maar Waar, het wekelijkse rubriek waarin ik je leuke wist je datjes vertel en leerzame dingen over voornamelijk muziek. Wist je dat het allereerste nummer dat ooit in de ruimte werd gespeeld Jingle Bells was? Astronauten van NASA speelden het op 16 december 1965 om met een mondharmonica en sleepbellen aan boord van de Gemini 6A. Maar om nu een kerstnummer te draaien, daar heeft denk ik echt niemand zin in, want het is al zulk gauw weer. Dus dan gaan we maar een zomers plaatje draaien. Dit is Don Henley met Boys of Summer op deze dinsdagavond met Op Shuffle tot 8 uur. En erachteraan ABBA. En daar straks meer over.

Dat was ABBA met natuurlijk Dancing Queen van het 1976 album Arrival. Waar ook de hits Knowing Me, Knowing You en Money Money Money op staan. En wist je dat ABBA het nummer voor het eerst live speelde tijdens een speciale gala in de Koninklijke Opera van Stockholm? Dit spectaculaire optreden vond namelijk plaats aan de vooravond van het huwelijk tussen de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Sylvia Sommersled. Dus niet te verwarren met Mr. Trendsetter, wat een Zweedse documentaire was uit 1975 waar de allereerste beelden van Dancing Queen te horen en zien zijn. Dus niet live. De naam van de docu, Mr. Trendsetter, was gekozen omdat ABBA-manager Stig Anderson destijds was uitgeroepen tot Trendsetter of the Year. En wat ik ook grappig vond is dat de werktitel van Dancing Queen Boogaloo was. Boogaloo. Ik vind dat echt niet link. En wist je dat tijdens een studiosessie in 1983 Freddie Mercury samen met Michael Jackson werkte aan enkele nummers? En daarbij bracht Jackson regelmatig zijn lama mee naar de studio. Volgens Freddie's manager Jim Beach werd de aanwezigheid van de lama Mercury uiteindelijk te veel, waarna hij de opnames verliet. De gezamenlijke nummers werden daardoor nooit volledig afgemaakt. Een van die nummers had volgens Mercury mogelijk op Thriller kunnen belanden als de samenwerking was voortgezet. En nu de lang verwachte samenwerking. There Must Be More Than Life Than This werd door Mercury geschreven in 1981 en het haalde de Queen-plaat Hot Space helaas niet en ook het later album The Works niet. Maar pas tientallen jaren later kregen de Queen-leden Brian May en Roger Taylor toestemming om de originele zangopnames van Mercury en Jackson samen te voegen. Producent William Orbit nam de productie op zich voor het verzamelalbum Queen Forever uit 2014, dat de definitieve duetversie bevatte. Dit is zijn Queen en Michael Jackson met There Must Be More to Life Than This.

0: Shuffle. Deze week in de muziekgeschiedenis.
1: Deze week in de muziekgeschiedenis. Wat gebeurde er deze week in de muziekwereld? Vandaag is het precies 40 jaar geleden dat Genesis het album Invisible Touch uitbracht. Met natuurlijk de gelijknamige hit Invisible Touch, die uitgroeide tot een van de bekendste nummers van de band. Het album verscheen op 9 juni 1986 in het Verenigd Koninkrijk en 3 dagen eerder op 6 juni al in de Verenigde Staten. Invisible Touch wordt gezien als een van de grootste commerciële successen uit de carrière van Genesis. Het album bereikte de nummer 1 positie in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nieuw-Zeeland. En opvallend genoeg kwam de single Invisible Touch in het Verenigd Koninkrijk niet verder dan plaats 15. Terwijl het juist de enige nummer 1 hit van Genesis is in de Verenigde Staten. Ook in Nederland was het album erg succesvol en behaalde het de 2e plaats in de album Top 100. Met de singles Invisible Touch, Into Deep, Land of Confusion, Tonight Tonight en Throwing It All Away scoorde Genesis maar liefst 5 top 5 hits in de Verenigde Staten. Daarmee schreef de band geschiedenis als de eerste groep en de eerste niet-Amerikaanse act die dat met één album voor elkaar kreeg. Hoewel veel fans Genesis vooral kennen als progressieve rockband uit de jaren 70, liet Invisible Touch zien dat de band ook enorme succes kon zijn met een meer popgerichte sound. En dat zorgde destijds voor veel discussie onder fans. Toen Invisible Touch in juni 1986 verscheen, was Genesis al een grote naam. En met dit album groeide de band echter uit tot een van de grootste popgroepen ter wereld. 40 jaar later behoren nummers als Invisible Touch, Land of Confusion en Tonight Tonight nog altijd tot de bekendste nummers uit de jaren 80. Dit zijn Genesis met Land of Confusion.

was Genesis met Land of Confusion op Shuffles deze week in de muziekgeschiedenis op Omroep Zeeland. Aanstaande zaterdag 13 juni is het precies 31 jaar geleden dat Alanis Morissette haar doorbraakalbum Jack Little Pill uitbracht. Een album dat niet alleen haar leven veranderde, maar ook een blijvende stempel drukte op de pop- en rockmuziek van de jaren 90. Wat veel mensen niet weten is dat Alanis voor haar wereldwijde succes al een carrière had opgebouwd in Canada. Als tiener bracht ze daar twee dance-pop-albums uit en was ze zelfs een bekende tv-persoonlijkheid. Maar zelf voelde ze zich echter steeds minder thuis in die rol. Op haar 21ste verhuisde ze naar Los Angeles, waar ze de producer Glenn Ballard ontmoette. Die samenwerking bleek goud waard. Volgens Alanis en Ballard ontstonden de nummers vaak razendsnel en soms schreven ze zelfs een liedje per dag. Het resultaat was Jack Little Pill, een album vol eerlijke, persoonlijke en soms confronterende teksten. Nummers als You Oughta Know, Hand in My Pocket, Ironic en You Learn sloegen wereldwijd aan. En vooral You Oughta Know viel op door de ongefilterde emotie en directe teksten. Iets wat destijds uitzonderlijk was in die mainstream popmuziek. Het album verscheen op het label Maverick van Madonna en groeide uit tot een ongekend succes. Het album verkocht uiteindelijk wereldwijd meer dan 33 miljoen exemplaren, waarmee Jack Little Pill uitgroeide tot een van de best verkochte albums van de jaren 90. En bovendien won Alanis er 5 Grammy Awards mee. En 31 jaar na de uitgaven is Jack Little Pill nog altijd een van de meest invloedrijke platen uit de jaren 90. Maar helaas, en alles komt aan eind. Dit is alweer het uur op Shuffle van deze week op dinsdag 9 juni 2026. En dit is uitzending 10. En uiteraard ben ik er volgende week weer op dinsdagavond van 7 tot 8 op Omroep Zeeland. En je kan me bereiken op de e-mail m.hoogveen@omroepzeeland.nl of via Insta op Shuffle. En we gaan eruit met Alanis Morissette, Ironic. Tot volgende week.

day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Boxtel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het luchtalarm blijft bestaan en wordt vervangen door een nieuw landelijk sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Dat schrijft minister David van Weel. Het huidige systeem is verouderd en beperkt inzetbaar. Naast NL Alert blijft een sirene volgens de minister nodig, omdat digitale waarschuwingen in crisissituaties of oorlog kwetsbaar kunnen zijn. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harten in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Frankrijk en Duitsland hebben het gezamenlijke straaljaagproject FCAS na 9 jaar en miljardeninvesteringen beëindigd. Conflicten tussen Dassault en Airbus over leiding en werkverdeling, plus meningsverschillen over militaire eisen, maakten verdere samenwerking onmogelijk. Beide landen blijven wel samenwerken aan andere defensieprojecten. Duitsland onderzoekt inmiddels alternatieven voor een Europees gevechtsvliegtuig. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harten in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: Welkom bij Romp en Stampen.
1: And welcome to Romp and Stampen.
0: Oh, hello everybody around the world. En dat ben je ondersteld, hè?
1: Absoluut. Ja, nog steeds.
0: Hé, hoe gaat het zoutwinning daardoor, hè? Zoutwinning?
1: Heb ik helemaal niks van meegekregen, sorry. Okay. Ik zit een beetje in een bubbel op dit moment, met mijn afstuderen. Ja.
0: Ja, nou, dus ik zit in een andere bubbel, want we hebben nog maar, na deze uitzending hebben we nog vier.
1: Nog vier keer, hè, en dan hebben we vakantie.
0: En de volgende week, dan hier hebben we natuurlijk Ad Koning.
1: Precies.
0: En dat doen we even twee uurtjes, want ook... mijn hoofd staat wel eens helemaal
1: naar andere dingen.
0: Maar dat heeft meer met de tweede uur af en toe bestaan.
1: Ja, dat is nog een verhaal, maar daar hebben we het straks over.
0: Nog meer informatie?
1: Nee. Ja, we zijn een beetje in tropische sfeer alvast, want die vakantie waar jij het over had, is nog 4 weken.
0: Ja, nou, ik heb balkonia hoor.
1: Ja, jij hebt balkonia, maar andere mensen misschien niet.
0: Nee,
1: maar,
0: dat weet ik.
1: Ja. We maken het hier zelf gewoon lekker tropisch.
0: Zeker, we weten. En waar gaan we naartoe dan?
1: Nou, wat dacht je van Hawaii?
0: Nee, de Bikini Sunset.
1: Ja, is ook goed.
0: Is dat in Hawaii?
1: Ik weet het niet, maar dat gaan we opzoeken.
0: Ja, van de Kero's.

0: Ja, feestje, hè?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Eerst die Bikini Sunset en daarna gaan we dat feest doen. Ja, fakkels op het strand en zo.
0: Ja, waarom doe, ja, en natuurlijk dansen. Zeker. Met Fee en BB. They just rockin' and rollin'. En dit is het originele. We kennen het van Ronnie Dawson, maar dit is het originele.
1: Woehoe.
0: Te gek.

0: Oh.
1: En van rock and roll gingen we naar hula hoopen.
0: Van Chuck Miller.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Oh. Oeh. Ik had de microfoon bijna om. Ja,
1: even de microfoon een hoek geven. Ja,
0: dat is een heel spontaan. He. En dat komt van. Ik heb wel zin aan vorige week. En die uitzending van A Koning.
1: Mm-hmm.
0: Dit nummer komt een van die cd's af. Foot Tapping and Dancing.
1: Mooie titel.
0: Wel volume, weet ik niet. En dat vertel ik volgende week wel even hoe het in elkaar zat.
1: Ja. Maar dit nummer kwam in ieder geval van een van die cd's af.
0: Ja, absoluut. Precies.
1: Ja.
0: Waar gaan we heen?
1: Er is een heel bijzonder eiland.
0: Oh ja.
1: De Hula Girls, die weten waar het ligt. En het heet The Isle of Rum.

0: Taalmaus Hawaiian Trio. De Hula Blues.
1: Ja, want als je te veel van die rum drinkt, dan krijg je de Hula Blues.
0: Ja, precies. 1953 trouwens.
1: Ja, prachtig hè.
0: Fantastisch.
1: Een mooie steel gitaar.
0: Ja, het komt van Hawaii zelf. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar sommige mensen blijven thuis.
1: Ja, dan ga je naar Tunesië of Balkonia.
0: Ja, zo gezien dus. lekker op Balkonia.
1: Ja, dus als we hier van zomer langs fietsen, dan
0: ruik ik wel even.
1: Ja, zitten in de balcony. I'm just a sitting.

0: ook op vakantie, hè? Ja, echt zo. Tetro en The Ramblers, Rocking Ship to the Moon. En daarvoor, ja, Sean mag heel graag vissen. De Fishing Hole Boogie van High Noon.
1: Precies, want als je op het balkon zit, misschien wil je ook wel eens een keer gaan vissen, toch? Hey, now hear this.
0: Ja, de agenda.
1: Oeh, die agenda.
0: Ja, jij mag.
1: Oké. Okay. Hey, we trappen af met morgen woensdag de 10e. Dan is er in Deurne in Café de Gust de Goegoemak. En nou ligt Deurne in België, maar we vonden dit zo'n leuk voor een band. Dus de Goegoemak. Even kijken, donderdag de 11e, dan kun je naar Geldrop, want daar hebben we de Two Wieners. Geen agenda zonder Wieners. En ze spelen dit keer de Everly Brothers, maar dan niet gewoon, maar ontplukt. Ik moet ondertussen even mijn blaadje wisselen. Even kijken, we gaan door naar donderdag de 11e, daar waren we ook al. In Pelting, dat ligt in Duitsland, op diverse locaties, is het A White and Blue Rockabilly Weekender. Die duurt ook inderdaad tot en met zondag. En het is editie 4 alweer. En je vindt er onder andere Marcel Riesco of Risco. Ik weet nooit hoe je dat eigenlijk uitspreekt, weet jij dat?
0: Risico.
1: George and his New Heartaches uit de USA. Ibelli di Waikiki. Nou, dat kun je bijna al horen aan de namen. Die komen uit Italië. En nog een heleboel andere. Wil je weten wie er nog meer staat? www.white-n-blue.de. We gaan naar de Harbor Hop, editie 10. Hey, hou even op, ja. Die is van vrijdag tot en met zondag in Rotterdam. En meer info staat er ook niet bij. Dus dat is een verrassing. Vrijdag de 12e tot en met zaterdag de 13e. Dan hebben we in Egging am See. We gaan nog even weer naar Duitsland.
0: Am See, dat is een meer, hè?
1: Am See, ja, dat is aan een meer.
0: Ja.
1: De Pullman City Bayern. Daar heb je de Rockabilly Convention. En daar kom je de Leonard Brothers, Scotty Bullock, Boney and the Shakers, Bonnie Tones, Riding Dudes en Tumbling Tones tegen.
0: Ja, dat is bijna een teddyboy festival.
1: Nee, is zo. Ja, ik geloof je. We gaan naar Frankrijk, naar de Farm de l'Abbaye in Clermarais. Daar begint aankomende vrijdag tot en met zondag The Old Race, editie 3. Craigshaw, Catley, King and His Cox, Royal Flush, Western, Stringbirds, et cetera.
0: Wat zei je nou? En His Cox?
1: Ja, dat staat hier. Dus ik lees dat gewoon keurig voor.
0: Dat is toch...
1: Zijn hanen.
0: Ja, dat zullen dan ook wienen zijn.
1: Ja, soort van, denk ik. Even kijken. Vrijdag begint er nog weer een groot ding. De Humdinger 2026. En die duurt ook tot met zondag in Kewstoke. In Waston-upon-Mare. We zijn in Groot-Brittannië. Wie kom je daar tegen? De Stargazers, Jive Aces, Mika Sanchez, et cetera. Wat er dan ook begint vrijdag en duurt ook tot met zondag in Frankrijk in Lavaur, of hoe je het ook maar uitspreekt, Rock and Cars editie 18 en Lords of Altamont, Irvin Travers and his Blue Caps, Matt and the Messengers. Nou, staat een heleboel. We kijken dan.

0: We Zweden nog. Dat begint ook vrijdag. Eindigt ook zondag. In Nossebro. Daar is het Thunderbolt 85. Cherry Casino and the Gamblers. Ike and the Capers. Roundup Boys. En ook weer een heleboel andere mensen. Dus het zijn allemaal festivals. Allemaal in hetzelfde weekend.
1: Ja, fantastisch. Ja. Niemand overlegt met elkaar natuurlijk.
0: Nee,
1: ook.
0: Doen ze allemaal lekker tegelijk. Ik heb nog een heleboel hoor, dus hou je vast. Ja. We gaan nu wat dichterbij. In Lemmer, in de Bierstube Oude Sluis. Daar staat Hay Fever. En die vind je daar zaterdag. Ook zaterdag Almelo Paco Plumtrek. Daar staan Lynn en de Rattleshakes. Wil je liever naar Klepper treffen, Fast en Loud. Staan Lynn en de Rattleshakes ook. Dan kun je naar Kollendoorn.
1: Drenthe zeker.
0: Bij Hardenberg ligt het.
1: Dat,
0: valt dat nog onder Drenthe?
1: Nee, dat is niet bij. Nee. Is het Twente?
0: Ja. Nou, dan Twente. Heb je in ieder geval Motorclub De Gasschroeven.
1: Ja.
0: En daar zijn ze. Roy Piquet en de V8 Daddies die staan in Zwolle in Café Koos aankomende zaterdag.
1: Dat is thuiswerk ook.
0: Gaan we weer naar het buitenland, naar Groot-Brittannië. Hastings, East Hastings Sea Angling Association. Daar heb je Hastings Hot Rod and Rock and Roll Car Show. Delta's, Danny McVeigh, John Lewis, et cetera. Ik hou het een beetje kort, want we moeten ook nog naar Frankrijk, naar Kailala. Dat is Rock'n'Roll Summer Party, Swamp Shakers, Johnny and the Moonmakers, et cetera. Dus ook zaterdag.
1: Wat was dat?
0: In Kailala. Oh, is Finland. Ik dacht Frankrijk, stond een F, maar het is Finland.
1: Het is Finland.
0: Ja. Dichter bij huis, Roosendaal, aankomende zondag, begint om 1 uur. Back to the 50s, Boos, Bones, Clark en The Aces, Teen Man en Miss Ella. Even kijken, dan hebben we nog Twello, Trefpunt, Duistervoorde. Oeh, dat klinkt sinister. Turnip Brothers, ook zondag. En in Terneuzen, Café de Vliegende Hollander, heb je het Zeeland Jazz Festival. Daar staat J. Calypso trouwens, dat is ook wel leuk. En even kijken, zondag hebben we ook nog in Utrecht in de Vlampijpstraat. De Delta Bombers, Left Lane Cruiser, Ghostbusters, Lead Leaders, Jumpin' Jerry en de Blue Boys.
1: Maar dat is in Utrecht? Is dat niet in DB's dan?
0: Ja, dat is in DB's in Utrecht.
1: Oh, okay.
0: Goed dat je het even aanvult.
1: Ja, dat dacht ik.
0: En we zijn bij de laatste. En dat is nog steeds aankomende zondag. In Assen in de Bonte Wever, de Boogie Woogie wedstrijd.
1: Dat was hem.
0: Dat was hem.
1: Oh,
0: een eind, hè?
1: Wat
0: een,
1: ja.
0: En dan hebben we nog maar, nou, hoeveel is het? 25% of zo genoemd?
1: Ja, precies. Ja, je kan niet al die festivals noemen. En,
0: nee,
1: joh. Nee, want dan wordt het echt wel trouble. Troubles in
0: Paradise.
1: Ja, dat dacht ik. Doe op.
0: Joehoe.
1: Van The Crest.

0: gingen we van Trouble in Paradise naar een fantastische titel. Hij kraakt nog even door.
1: Ja, oh, en ja. Er staat ook nog wat...
0: Die gaat er ook nog lekker doorheen.
1: De Elefriet, die houdt ook niet op.
0: Maar dit was Doop Doop Walla Walla.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, 1962 trouwens, op het Duke label.
1: En dan Mexico, hè?
0: Ja.
1: Daar zaten ze met de Watusi
0: en de Señoritas.
1: Hey, Johnny Horton en Big Sandy.
0: Ja, die zijn nog 4 minuten aan de late kant.
1: Ja, nou ja, die trein die gaat echt wel rijden van Johnny Horton.
0: Die gaat wel door.
1: Ja, en waar gaat Big Sandy ook alweer heen? Die doet het met de Lost Three Decades.
0: Die hebben het over hele kleine bikinis, hebben die het.
1: En dat speelt zich af in Mexico natuurlijk. Ja. En het originele is eigenlijk van Larry Williams.
0: Mm-hmm.
1: Dit is Miss Lizzy. Maar deze uitvoering is natuurlijk fantastisch. El
0: Microscopico Bikini. Ja, en daarvoor dus Ride in the Sunshine Special.

0: Nou, dat was de kleine bikini.
1: Ik zie het helemaal voor me. Ja, Big Sandy en de Lost Straight Jackets. We hebben nog wat Mexicaans, hè?
0: Ja, we zitten nou toch in die hoek.
1: Maar dan dus, wel echt officieel Mexicaans.
0: Jazeker. Dit is Eddie y los Grasosos de Vacaciones.
1: Ja.
0: En het nummer heet Lost Acapulco.
1: Ja, de originele tekst is het eigenlijk Grunchy Acapulco.
0: Ja, maar Lost Acapulco mag ook.

0: Ja. Zo,
1: als we dan toch in Acapulco zijn, dan gaan we even lekker langs het strand, hè?
0: Ja, dan gaan we even lekker strollen.
1: Strolling on the beach.
0: Beach, ja.
1: Hollywood Flames.
0: En dan kom je daar in één keer Carola King tegen. En die vindt zichzelf dan de Queen of the Beach.
1: Nou.
0: Ja, maar denk
1: attitude.
0: Dan, ja, echt zo. Maar ik denk dat ze ongebouwd is.
1: Ja,
0: let erop.
1: Nou,
0: wat ze zingt.
1: Ik ga luisteren.

0: maar dat doet ook zeer.
1: Dat kan heel erg zeer doen.
0: Maar ik bedoelde met die verbouwing van de omgebouwde...
1: Carole King.
0: Ja. Nee, ik bedoel een beetje een filletje hier en een filletje daar.
1: Ik dacht even dat je bedoelde dat ze eerst een man was.
0: Nee,
1: dat kan natuurlijk even wat plastic fantastic.
0: En dan verander je 1, 2, 3 heel snel natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Nou, er zijn ook mensen die willen niet. Die gaan blijven gewoon liggen thuis.
1: Ja.
0: Of ze merken dat ze thuis komen.
1: Ja, yeah, gotta go home.
0: A little more and I get them up some sleep.

0: favoriet, Nieke, hè?
1: Ja, dit is echt, ik vind het echt fantastisch.
0: En wie was het ook weer?
1: Ze heet Sugar Pie DeSanto.
0: Ja.
1: En ze zat bij hetzelfde platenlabel als Etta James.
0: Ja.
1: En dit nummer heette Going Back Where I Belong. Ja. Ja, ik heb een zwak voor Sugar Pie DeSanto.
0: Ja, maar mooi.
1: Ja.
0: Heerlijk nummer. Wil je de uitzending terugluisteren, dan kan dat.
1: Ja. De website of de app van Omroep Zilt.
0: Of via Ron en Nienke Mixcloud.
1: En je kunt ons ook vinden op YouTube.
0: Ja, en dat is Grumpet Stompin. En bij de Mixcloud heet het dan...
1: Ron en Nienke.
0: Ja, Grumpet Stompin.
1: Ja, Grumpet
0: Stompin. Ja, precies. Ja. En er is nog een e-mailadres. En dat is Grumpet Stompin Show.
1: @gmail.com.
0: Dus
1: we proberen het tegelijk te doen, ja, maar dat mislukt.
0: Hey, we gaan eruit. De Chuck Berry.
1: Ja, Blues for Hawaiians.
0: En we gaan na 2 uur Sun Records, Members Recording Service.
1: En dan sluiten we 1958 af.
0: Ah, even rust.
1: Even net chillen met Chuck Berry.
0: Chuck Berry, die zit Blues for Hawaiians.
1: Tot zo.
0: After break.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. Sportwagenmerk Spyker maakt een doorstart met de Oekraïense ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Zijn belang zou volgens ingewijden honderden miljoenen euro's waard zijn. Spyker wordt onderdeel van fintechbedrijf W Group. Het merk kondigde ook de nieuwe C8 Prelator aan en wil technologiebedrijf Spyker Digital oprichten voor innovaties in de luxe autosector. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsebaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Rampin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: dat je tweede uur mag doen.
1: Nee, ik ben heel blij dat, dat we 1958 gaan afsluiten.
0: Ah, in dit tweede uur helemaal gewijd aan Sun Records.
1: Het is de Memphis Recording Service 76th Anniversary. Mm-hmm. Het 67 jaar bestaan.
0: 76.
1: Ja, dat ga ik weer, hè? 6-7. Nou, ik ben blij dat. Ik ben, nou, we zijn er nog niet vanaf. En het is het 74-jarig bestaan van Sun Records. De 74 anniversary of Sun Records.
0: Yes. Hè? Het is weer gelukt.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar we hebben van alles opgeschreven.
0: Ja, we hebben een heel verhaal.
1: Ja,
0: maar eerst gaan we naar Brad Sucks, toch?
1: Zullen we daar naartoe? Waar het feestje is?
0: Waar het feestje is.
1: En dat is gelukkig nog altijd aan de...
0: 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee.
1: Brad.

0: Hij eindigt altijd met zo'n lekkere boing.
1: Ja, de klokkenspiel.
0: Ja, dat komt later.
1: Dat komt later.
0: Dat komt later.
1: Ja, maar daar zat ik nou even aan te denken, ja.
0: Ik ga hier niet op in verder.
1: Nee, ik laat het de eer aan jou.
0: Oh, nou jeetje.
1: Ja, mooi.
0: Ja, nee, we zijn eindelijk aangekomen bij het laatste stukje van 1958.
1: Als het goed is, hè?
0: Als het goed is.
1: Ja,
0: we garanderen niks.
1: Je weet het niet met dat logboek.
0: Maar het was een beetje een gek jaar, zeg maar. Ook voor Memphis Recording Service. Ook qua boeken, want het werd ook niet goed bijgehouden. Dat hebben we wel vaker genoemd natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar voor ons was het natuurlijk ook een beetje zoeken allemaal, hè?
1: Nou, vooral, je gaat zoeken. En in de mappen ook in de boeken die ik hier heb. En dan ga je toe en je kunt het nergens vinden. Sommige en dan is het verstopt ergens en dan... ik heb er vierkante ogen van gekregen.
0: Nou, snap ik.
1: Ja. Helemaal in de barsten. Dus het kan best wezen dat er sommige dingen dat we zelf ook fouten gemaakt hebben, dat er misschien nog ergens een nummer ligt.
0: Net zoals we straks een nummer hebben, wat we nog weer tegenkwamen stiekem.
1: Ja, ongelooflijk, ja.
0: Ja. Maar ja, sommige informatie die spreekt elkaar gewoon ook tegen. De ene zegt van het is opgenomen dan en de ander zegt nee, dat was dan. Ja, daar kun je ook geen chocola van maken dan.
1: Ja, was het maar chocola.
0: Ja, dat is ook wel weer lekker natuurlijk, ja.
1: Maar ja, dat 58, dat voor de studio en voor Sun Records, was dat toch wat er allemaal gebeurde dat jaar? Want wie verdwenen?
0: Roy Orbison ging er vandoor, Johnny Cash ging er anders naartoe. Carl Perkins, Warren Smith gingen allemaal weg bij Sun Records.
1: Ja, precies.
0: En ja, Jerry Lee die had zijn kleine schandaaltje.
1: Kleine schandaaltje, ja.
0: Nou ja, ze was nog maar 11 of 12, dus...
1: Ja, zoiets, maar ja, maar hij kwam ook niet meer naar zijn hits toe.
0: Nee.
1: Alles werd geblokkeerd en niemand wou meer met hem samenwerken.
0: Nee, klopt.
1: Tot eind juli.
0: Ja.
1: Juli.
0: Daarna
1: eind juli, ja.
0: Ging het weer iets beter, maar en toch ging Sam Phillips zijn studio uitbreiden.
1: Dat ook nog. Ook in diezelfde periode.
0: In diezelfde periode. Er werd een dochterlabel opgericht, Phillips International. Ja. Die begint dan ook. En in juli 58 bouwden ze zelfs een compleet nieuwe studio.
1: Ja, daar gingen ze mee bezig. Ja. En toen Jerry Lee dus terugkwam en op zoek ging naar Sam Phillips. Ja, die was niet de Memphis Recording Service. Nee. Daar was hij niet.
0: Nee.
1: Dus dat... was wel heel apart allemaal.
0: Ja, maar in ieder geval, long story short, we hopen dat we niks gemist hebben. En zo nu en dan duikt er ineens een nummer op waarvan we denken, hé, die hadden we eigenlijk eerder moeten hebben, want we probeerden het allemaal chronologisch te doen. En dat is onder andere van Sonny Burgess.
1: Ja.
0: En
1: dit is dan nog wel met de Pacers.
0: Ja.
1: En dat is One Broken Heart. En dat is officieel dan geschreven door Hayden Thompson. Die helaas afgelopen oud en nieuw.
0: Ja, oudjaarsavond.
1: Is hij overleden.
0: Ja.
1: En, maar dat is dan One Broken Heart. En Always Will. En Always Will, ja, dat is ook een twijfelgeval. Is het 57 geweest? 58? En er staan ook absoluut geen datums bij. Welke dag? Welke maand? Er staan helemaal niks bij.
0: Ja, maar ze staan zelfs niet in de normale playlisten die je normaal vindt van Sonny Burgess.
1: Nee, en dat is echt verschrikkelijk. En dan blijf je maar zoeken en dan blijf je maar zoeken. Maar we gaan er wel lekker naar luisteren. En sorry dat we dit nummer niet eerder gevonden hadden.
0: Nee, maar we maken het nu goed.
1: Ja, dit is One Broken Heart. Sonny Burgess en de Pages ergens in 57.

0: ik wil toch zeggen dat de spirit is bij Sonny Burgess eruit geproduceerd, zeg maar. En niet gepromoot. Daar kun je gewoon aan horen, want er zit geen overtuiging meer in.
1: Ik vind het allemaal vrij vlakjes.
0: Ik vind het zo jammer, want hij is fantastisch, op tenminste dat was hij, maar als hij straks bij Sun vandaan komt, dan komt die spirit in één keer weer terug. Want dan wordt hij wel gepromoot.
1: Ja, maar dan zit er misschien ook een producer op die meer feeling heeft voor...
0: Nou, het is nog niet zozeer de producer. Het is een platenlabel die moet reclame maken voor degene die een plaat opneemt.
1: Oké. Okay.
0: Daarom kregen we natuurlijk in 57, 58 ook die grote Peola. Schandaal, die omkoperij, want pluggen, wat heel normaal is vandaag de dag trouwens.
1: Ja.
0: Dus, maar in ieder geval, we gaan naar Charlie Rich.
1: Hier hebben we demo's van Charlie Rich.
0: Ja, dat is ook een beetje, ja, de demo's zijn fantastisch.
1: Ja, alleen er staat niet op wanneer het was.
0: Nee, maar om even dan... de logica, het logboek en de andere informatie van Ray Smith natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Want de twee nummers die we draaien, You Made a Hit.
1: Ja. En nou, Life is a Flower.
0: Ja, maar You Made a Hit, daar had Ray Smith toch wel een hit mee.
1: Ja.
0: Nee, ja, is dat zo? Ja, in ieder geval. Maar Like a Flower, die heb ik vooral weggedraaid van Ray Smith.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja, maar in ieder geval, er zit eigenlijk geen logica in, vooral met You Made a Hit, want wie schreef het? Of zeggen ze dan in het logboek?
1: In het logboek van Sun Records staat dat Charlie Rich heeft geschreven.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook lui die zeggen dat Walter P. Maynard, de eigenaar van... Walmay Music het heeft geschreven. Dus,
0: ja, dat is wel lekker onduidelijk, hè?
1: Ja, dus dat is weer onduidelijk.
0: En wat er dan ook onduidelijk mee is, is wat ze dan zeggen, wanneer het dan eventueel opgenomen is. Ja, dat kan helemaal niet. Want als het een demo is, dan is het een demo geweest voor Ray Smith. En Ray Smith heeft het eerder opgenomen dan wanneer zij dan beweren dat dus.
1: Dat soort dingen.
0: En dat is met
1: Life is a Flower. Flower.
0: Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde.
1: Ja, precies hetzelfde verhaal. Dus. Maar een fantastisch nummer, die mij heet. In de uitvoering van Charlie.
0: Ja, zelfs in de demo.
1: Ja.
0: Is het nog fantastisch? En hij neemt het dan later ook nog op, maar dit is wel fantastisch uit.
1: Ja.
0: Charlie Rich en hoogstwaarschijnlijk ergens mid 58.
1: Zoiets.

0: ja. Ik weet niet wat ik met jou dus heb. Dat is echt fantastisch. Dat is altijd fantastisch. Dat is altijd mooi.
1: Nou ja, nu we het toch over

0: want het is take 5 van Lobben afstand.
1: Ja,
0: ja,
1: ik moest even kijken, maar...
0: Ja, nee, ja. Precies. En, maar het is wel... nou, het is wel heel apart, want het zijn eigenlijk de laatste opnames van Jerry Lewis in 1958.
1: Jee.
0: Dus dan gaan we in 59, dus na de zomervakantie, weer vrolijk verder met de volgende ronde. Nee, slechte. Oh, laten we luisteren.
1: Ah, ja, ja. Gewoon doen.
0: It hurts me so. Ja. Take wat?
1: Take 5 zei je net, of take 1, ik weet het niet meer.
0: Dat is take 2. En Love and Overstorm is take 5.
1: Ja, dat is
0: en, en maar Love and Overstorm, deze take die kwam pas uit in 1987. En nou, dat andere heb ik niet bij. Op een gegeven moment. Ja.
1: Wordt het ook te veel jaartallen?
0: It hurts me. It hurts
1: ja,
0: me zo.
1: Dat.
0: Ja, daar gaan we.
2: And here we adjust. All the guitars, you got your capos on?
3: I think we ought to try it knee flat one time. Let's try it knee flat one time.
2: All right, boys, we're going to play knee flat this time. King Rogers plays knee flat. Except for the drummer. We're going to play knee flat. All right.
4: Hey Bill.
2: No, man, drummers don't play in one key.
4: Man, like
5: hey
4: Bill.
5: Hey. What you do? Stop hitting the wrong notes, man. Like
2: A flat.
3: Yeah,
2: play
3: E flat.
2: All right, E flat.
3: Don't you think it's a little bit dragging? Don't you think we'll speed it up just a little bit?
6: It hurt me so. You'll never know how much you hurt me.
3: Boy, I bet that could be a rock and roll song.
2: The sound,
3: I want to cut one more rock and roll song before we go. Let's cut one more rock and roll song before I go.
2: Well,
7: I got one for you.
2: All right, girls. Here we go with a hurt knee.
7: Go rock and roll, rock.
2: Rock, rock. Hurt knee, so. All right. Here we go, girls. Everybody ready?
7: Count off.
2: Roger. Go, Charlie.

0: it's good.
1: Good for you, honey. It ain't gonna do you no harm.
2: Woo!
3: Wee-hoo!
2: Hij wordt er zelf gek van. En dat hoor je in deze take heel erg, want hij wordt een beetje frantic. Ze krijgen het niet meer on the road. Dus dan kan jij het dan.
3: Ja, ik zou net zeggen, bedoel je dan dit liedje?
2: Nee, zijn carrière. Ja. Nou, en wat hier dan weer heel apart aan is, wat Love and Hope Stone werd toch nog een kleine hit. In Engeland!
3: Ja.
2: Waar hij net
3: weggejaagd was.
2: Ja, precies. Nou, ja. Maar hij stond op een zwarte lijst. Het was niet met zijn promoten. In Amerika niet. Er stond op een zwarte lijst. Dus niemand was er mee bezig met hem. Maar ja. Nee, dat komt. Dat moet nog even 2 jaar wachten. Dan komt de eerste hit weer.
3: Uiteindelijk komt het weer goed met zijn carrière.
2: Ja.
3: Sort of.
2: Want. Ja, dan gaat hij ook gelijk naar Duitsland toe. Naar zijn startclub. In Hamburg.
3: Oh. Ja, waar kennen we die ook alweer van?
2: Nee, maar.
3: Of is dat
2: die waren er toen nog niet.
3: Nee,
2: die hadden daar nog niet gespeeld.
3: Dit was pre.
2: Ja, wie er wel hadden gespeeld. Dat waren de onze Nederlandse interlokkers, de Chillman Brothers.
3: Kijk.
2: En daar ging het toen ook af. Ja, fantastisch. Mm. Maar die Star Club show van Jerry Lee is fantastisch. Nou, maar dat is het dan.
3: Dat is voor over een
2: tijd. Zitten nou, ja, we gaan nu naar Billy Lee Riley.
3: Yes, dat klopt.
2: En ook, dit is wel, nou, er staat dan wel een datum bij.
3: Ja, hoogstwaarschijnlijk dinsdag 16 september. Ja. December, excuus. December 1958.
2: En wat nemen we dan op?
3: Swanee River Rock.
2: Ja.
3: En No Name Girl. En je hebt alternatieve take gepakt, take 1.
2: Ja, precies. En moet ik even snel even kijken. Ja, over de Swanee River, is daar nog informatie over dat nummer? Van alles uitgezocht natuurlijk.
3: Ja, het heette ook wel Old Folks at Home. Ja, het is een heel oud nummer al.
2: Ja, wie heeft het geschreven?
3: 1851. Oh, ja, Stephen Foster.
2: Ja. Dat is bijna 200 jaar terug.
3: En daar heeft hij dus een eigen versie van gemaakt.
2: Fantastisch. En die andere was?
3: De No Name Girl.
2: Daar is ook iets mee, toch? Of niet? Of nee,
3: niet echt iets heel bijzonders. Nee.
2: Nee, dit is voor onze boekhouding dan.
3: Ja.
2: Ons logboek, zeg maar.
3: Voor ons logboek, ja.
2: Dus Billy Riley.

0: Justice of die andere toedrager van Bill Justice Officer.
1: Martin Willis?
0: Ja, toevallig. Dat zou best kunnen dat die het is. We pakken nog even een van hem. En dat is wel de laatste opname van Billy Lee Riley in 58 dan. December. 16 december, hoofdzaken.
1: Onder voorbehoud.
0: En welke was het ook alweer?
1: Down by the Riverside.
0: En daar zit wel een mooi verhaal achter, hè?
1: Ja, dat is ook weer een heel oud nummer eigenlijk.
0: Ja.
1: Een traditional. En daar heeft hij zijn eigen versie van gemaakt. En ja, je kent het vast wel, het nummer. Want het is heel vaak gezongen. Maar, Mahalia Jackson, Louis Armstrong.
0: Maar eigenlijk is het een anti-war.
1: Eigenlijk is het een anti-oorlogslied, ja.
0: Ja. In dat kader kunnen wij het natuurlijk maar niet vaak genoeg draaien.
1: Nee. Dus ja, ze bracht het uit eigenlijk een beetje tegen de Vietnamoorlog.
0: Ja, precies. Ja. Wat begon hier ongeveer een beetje, hè?
1: Ja, deze...
0: Ja. Roy. Dan moet ik even snel even kijken. Waar zitten we? Ik moet even naar de platenspeler kijken.
1: Ja, ben je er klaar voor?
0: Ja.
1: Down by the Riverside.

0: Jesse Turner.
1: Ja, dat was een even andere koek, hè?
0: Ja, Jesse Lee Turner, ja, dit was fris.
1: Ja.
0: Tenminste, ja, nou, dat vind ik wel.
1: Oh. Helaas was het ook de enige opname van hem bij Sun.
0: Ja, apart, hè?
1: Ja.
0: Ja, want waar kennen we hem van?
1: Nou, hij heeft later is hij naar andere platenmaatschappij gegaan en dan ken je hem van The Space Girl's Father. Dat is weer, of Little Space Girls, voor, ja, moet ik zelf zeggen. Dus dat is weer een hele andere koek, ja, dan dit.
0: En daar is dan ook een antwoord, is er weer op. Die heeft, ja, hij daar ook weer opgemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Maar die draaien we wel eens wanneer...
1: Die hebben we zelfs wel eens gedraaid.
0: Ja, maar ja, we kunnen hem nog altijd een keer draaien.
1: Zeker, hè? Zeker.
0: Wanneer we weer...
1: Ja,
0: Creatures from Outer Space.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, precies. Dus,
1: ja. Maar hij begon als chauffeur van Jerry Lee.
0: Ja, daar zit ook een verhaal achter.
1: Ja, hij was de chauffeur. En op een gegeven moment bij een gig was Jerry Lee wat vertraagd of zo.
0: Nee, Verdale, in zijn hometown.
1: Ja, en toen ging deze meneer samen met nog iemand anders maar een paar liedjes zingen om de boel een beetje... te vermaken. En toen dacht ze, hé, die kent het ook wel. Ja.
0: Nou, een beetje, dan laat je hem één nummer opnemen en dan toedeledokie.
1: Doei!
0: Ja, ja,
1: maar goed, het komt allemaal goed, want hij gaat later naar allemaal andere labels. En,
0: ja, nee, precies.
1: En daarna wordt hij een crop duster pilot. Maar hij gaat ook acteren.
0: Wat gaat hij?
1: Acteren.
0: Acteren?
1: Ja.
0: Wat gaat hij doen dan? Of wordt hij de alien?
1: Nee, Smokey and the Good Time. Daar schijnt hij in te zitten. Ja.
0: Nooit zo goed.
1: Nee, ik ook niet, maar dat maakt niet uit.
0: Nou, dan gaan we wel even zoeken.
1: Ja, dat vind jij altijd wel leuk.
0: Ja, ik vind het wel interessant. Als die films dan wat opschieten, want...
1: Tempo ligt iets lager dan tegenwoordig.
0: Nou, nou, dat zou ik nou weer niet zeggen. Want er zijn wel films uit de jaren 50. Dat gaat echt wel rap aan.
1: Oh.
0: Ja, maar...
1: Moeten we daar nog eens naar kijken.
0: Nee. Ja, begin jaren 60, dan wordt het allemaal een beetje... Ja, maar ja, dat heeft met de flauwe power uit te zijn. Sorry, flauwe power. Ja.
1: Hé, hey, we gaan nog even terug naar Sonny Burgess.
0: Ja, dan gaan we daar naartoe. Ja,
1: ja, daar hebben we nog één nummer van.
0: Ja, Smooth and Jill.
1: Ja.
0: En wat was daar ook alweer mee? Is daar ook iets mee?
1: Nee, daar is eigenlijk niet zoveel mee. Ja, we weten niet helemaal zeker of het uit 1958 komt, maar we gokken we maar op.
0: Ja,
1: ja.
0: Maar dan doen we ook nog even, dat konden we wel ook gelijk aan, want Billy Riley, die was ook nog even op stap geweest in 58 op zoek naar een ander platenlabel.
1: Ah.
0: Ja, en dan nam hij een single op. Maar dat werd het ook niet. En die single die nam hij op in Brunswick.
1: Ja.
0: Of Brunswick is het dan?
1: Brunswick, ja.
0: Brunswick. Ergens in 58. En toen het single geen succes werd, kwam hij weer terug met Sun Records. Maar er is één nummer van, dat is de A-kant, dat kennen we echt. Allemaal van Billy Riley. De tweede kant is iets minder, maar wel leuk. Maar wel leuk.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: En dat is de Sonny Burgess driver met Smooth and Jill. Billy Riley met Is That All to the Ball, Mr. Hall. En Rocking on the Moon.

0: Rockin' on the Moon.
1: Nou.
0: Ze deden in ieder geval hun best om er een beetje een maansfeertje van te maken.
1: Ja, maar dit is...
2: That's all, folks.
1: Ja, dat precies. Ja, ja, precies.
0: Ik schrok ervan.
1: That's all, folks.
0: Ik schrok ervan.
1: Heerlijk, hè? Ja, oh, that's all, folks. Dearie. Oh, man. Ja, die stemmetjes, of dat stemmetje, wat natuurlijk bij een nummer van Charlie Rich ook gebruikt werd. Popcorn Polly en, nou, dat was ook niks. Maar ze waren gewoon constant aan het experimenteren met dit soort dingen. Want One-Eyed, One-Horned, Flying, Purple, People Eater.
0: Ja, daar noem je er ook eentje, ja.
1: Dat was een titel, hè. Maar in ieder geval, we gaan eruit zo meteen.
0: Mm-hmm.
1: En, ja, de 58 was een bijzonder, maar een apart jaar met heel veel dingen wat er gebeurd is in de Memphis Corn studio en voor Sun Records natuurlijk, voor het platenlabel, want de hitflow ging er absoluut uit na mei.
0: Ja, toen zat er vrij weinig mee.
1: Nou, volgens mij is er bijna helemaal geen hit meer gescoord bij Sun Records in die periode. En niet alleen door Jerry Lee, maar eigenlijk door eigenlijk helemaal niemand.
0: Nee, dat zou ik na moeten zoeken.
1: Nee, dat lieg ik. Want, nee, want die, de opnames zijn in 58. Maar Mona Lisa, maar die single die kwam pas later uit.
0: En in 59.
1: Nee, er kwam wel een mooie single uit in 58 en dat was natuurlijk die van Charlie Rich.
0: Zo en, kunnen we hem vergeten.
1: En, ja, en Harry Smith. Ja, nou, dat toch,
0: toch nog.
1: Ja,
0: toch
1: maar dat, die van Harry Smith die was voor het akkefietje van J.O.D. Dus, ja, in ieder geval, doet het toe.
0: Maar over Charlie Rich gesproken.
1: we gaan eerst nog even naar de salsa.
0: Oh.
1: En de salsa.
0: Toevallig die van Bill Justice?
1: Ja, die.
0: Ja, daar speelt Charlie Rich dus ook op.
1: En wat doet hij dan?
0: Piano natuurlijk.
1: Natuurlijk. Ik zou zeggen tot volgende week. Want tot... we gaan er met deze uit.
0: Ah, dan zeg ik tot over 2 weken.
1: En natuurlijk Bill Justice natuurlijk. Met Ronji.
0: Ja, ja, als laatste.
1: Tot volgende week. Till next week.
0: Bye.
1: Rompen, stoppen.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Pistaan.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Oranje Vrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde door naar Syrië en Afghanistan. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment van de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. Bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan de wiet te beginnen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS daarop zal moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in de financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat nu niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn zo'n 1200 Iraanse studenten. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer, hier en daar nog stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon, in de middag opnieuw buien met onweer. Dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Goeie zelfruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes.
1: naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Tijdens het WK wordt er heel streng op de tijd gelet tijdens voetbalwedstrijden. Elke seconde telt. Maar aan de grens van gasland USA kijken ze niet op een minuutje extra time. Tijdens een ondervragingsduel, zal ik het noemen, spraken de Amerikanen een Somalische WK-scheidsrechter maar liefst 11 uur lang, zo vertelde hij vandaag aan de New York Times. Daarna moest de aangeslagen scheids nog 2 uur in de gevangenis zitten. Laat ik dat dan maar de verlenging noemen. Of beter nog, een zeer onterechte penalty. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een aanslag in Noord-Ierland leidt tot spanning in Belfast. Correspondent Arjen van der Horst komt zo met het laatste nieuws. Menno Pot is een fanatiek sportjournalist bij het Parool, maar het WK kijken? Nee, dat doet hij niet, legt hij straks uit. En Sam van Raalten schreef een boek over het voetbalgekke Indonesië. In Rotterdam gaat het Arab Film Festival van start. Niet de lens richten op onrust en oorlog, maar juist op de kracht van het gewone leven in Arabische landen. Dat is het devies. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 9 juni.
3: We all must work very hard to kick racism out of football.
2: Geen racisme meer in het voetbal, daar zegt de FIFA al jaren voor te strijden. Maar dat de VS niet met iedereen hetzelfde omgaat, is inmiddels wel duidelijk. Merkte ook het team van Oezbekistan.
4: They said to me it's the rules, but in the end the check was only for us.
2: Alleen zij werden gecontroleerd bij aankomst en een scheidsrechter uit Somalië werd op een vliegtuig teruggezet. Een droom die in duigen valt.
5: The World Cup is the biggest competition in the world. I'm very much excited and for me it's an honor to be the first Somali to go there. I hope I will do fantastic there.
2: Dat gaat dus niet gebeuren. En de spits van de Irakese ploeg werd uren vastgehouden en ondervraagd. En een ander teamlid had nog meer pech.
6: Iraq's team photographer Talal Salah was not so lucky. He was denied entry to the US and sent back overseas. The Department of Homeland Security says Salah was denied entry due to vetting concerns.
2: Overal ter wereld is het onbegrip heel groot.
7: Every few hours, it's another story. Another story about fans denied, players denied, officials denied, journalists denied, now refs.
2: Siervuurwerk is verleden tijd in cafés in Volendam. Het idee daarvoor kwam van overlevenden van de brand in het hemeltje.
8: Dit had ik graag overgeslagen. Maar goed, het is gebeurd. Nu gaan we ermee verder en dit pakken we gewoon op. En we gaan het uitbreiden door heel Nederland heen.
2: De cafébrand in Volendam was tijdens de nieuwjaarsnacht van 2001. Maar een recente gebeurtenis zette alles op scherp.
8: De beelden van Zwitserland. En dat dit gewoon weer precies hetzelfde gebeurt. En dat maakte mij nogal boos. We hebben eigenlijk meteen actie ondernomen.
2: En met het WK voor de deur ging de brandweer aan de slag met speciale versiering.
9: Een brandvertragende vlag, samen voor oranje, vol vuur maar zonder vlammen. En uitgedeeld aan ondernemingen, maar ook locaties waar meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.
2: Kroegbaas op de dijk, die zijn tevreden.
10: Alles is brandverdraagd, 100%. Ja, wel. Dat doen ze goed.
2: Echt spannend was het niet.
11: Wie is voor het voorstel tot naamswijziging?
2: GroenLinks, Partij van de Arbeid, is nu officieel pro.
12: We hebben de naam onthuld en toen heten we hier nog een tijdje GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat was heel vreemd. En dat we dan na vandaag onszelf ook hier echt progressief Nederland pro mogen noemen. Ja, dat is heel bijzonder.
2: CDA-leider Bontebal wilde zijn stem voor de wijziging graag toelichten met een hint naar het verleden.
13: Met het argument dat uit fusiepartijen ook mooie dingen kunnen ontstaan.
2: Want het CDA is immers een fusie van maar liefst 3 partijen.
13: We zijn altijd bereid onze decennia lange ervaring daarmee met de fractievoorzitter van Pro te delen. We wensen Pro een behouden vaart en een welgemeend succes.
2: We gooien met z'n allen steeds minder eten weg.
14: Ik koop altijd dag voor dag. Dus er ligt bijna niks in de koelkast. Dus er bederft ook nooit wat.
2: Oké, maar bij het voedingscentrum zijn ze toch nog niet helemaal tevreden.
15: Wat het meest verspild wordt thuis is vooral brood en groente en fruit, maar ook aardappels en zuivel.
2: Toch is de daling goed ingezet en proberen de meeste Nederlanders niet te veel te verspillen.
16: Niet van al die producten 1 plus 1. Dat soort dingen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Dan denk ik, ja, wat moet ik nou met 2 bakken aardbeien?
2: In Belfast heeft een man van Soedanese afkomst een aanval gepleegd met een mes, mogelijk in een poging een andere man te onthoofden. De aanval heeft in de Noord-Ierse hoofdstad tot veel onrust geleid. Goedenavond, Arjen van der Horst, correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
17: Goedenavond.
2: Ja, Arjen, politieke leiders en politie hebben vanavond opgeroepen om toch vooral de kalmte te bewaren uit angst voor rellen en demonstraties. Is dat gelukt?
17: Nee, dat is helaas niet gelukt. Nee. Al aan het begin van de avond zagen we gemaskerde jonge mannen de straat op gaan in Belfast, maar ook op andere plekken in Noord-Ierland. Ja, en het duurde niet lang voordat we de eerste gewelddadigheden meemaakten. In Oost-Belfast werd een bus gekaapt, in een brand gestoken. Auto's en kliko-containers vlogen in brand. Nou, volgens de politie zijn er op verschillende plekken ongeregeldheden uitgebroken. Ja, dat is een hele gespannen situatie in Belfast. Je zag de hele stad zich schrap zetten, want dit zijn helaas taferelen die ze in Belfast maar al te gewend zijn. Dus ja, in de loop van de middag zagen we bedrijven en ondernemingen al extra veiligheidsmaatregelen nemen. Ze sloten eerder dan normaal hun deuren. Busdiensten werden stilgelegd. Culturele voorstellingen werden gecanceld. Nou, iedereen hield dus rekening met onrust en geweld. En die verwachting is helaas vanavond uitgekomen.
2: Ja, en weet jij wie er nou achter die protesten zit?
17: We zien dat dit met name gebeurt in de pro-Britse protestantse wijken van Belfast. Waar, zoals ik al zei, honderden gemaskerde jonge mannen met capuchons zich hadden verzameld. Die waren duidelijk voorbereid. Dit is dan ook niet zomaar spontaan protest en spontaan geweld. Dat is hetzelfde in de stad als Belfast. Overdag circuleerden al berichten op sociale media waarin ze opriepen dat ze een hele reeks straten gingen blokkeren. En ze waarschuwden ook winkels en bedrijven vooral hun deuren voor het einde van de middag te sluiten. En ze riepen letterlijk op: draag donkere kleding, wees bereid om te vechten en wees bereid om gearresteerd te worden.
2: Ja, nou heeft Noord-Ierland een relatief laag migratiecijfer, geloof ik, hè? Hoe verklaar je dan dat de vlam meteen zo in de pan slaat met dit nieuws?
17: Ja, dat klopt. Het is maar een piepkleine migrantengemeenschap die ze hebben. Ik geloof maar 3,5% van de bevolking is een etnische minderheid. Dus hoe verklaar je dit dan? De context van dit verhaal is dan ook specifiek Noord-Iers, denk ik. Geweld tegen buitenlanders en migranten is Noord-Ierland niet vreemd. Dit is dan ook niet los te zien van het verleden van Noord-Ierland, hè, wat decennia in die greep was van de Troubles, de bloedige burgeroorlog. En Noord-Ierland is dan als gevolg van dit conflict tot op de dag van vandaag nog een grotendeel een sectarische samenleving. En dat merk je vooral in een stad als Belfast, wat een lappendeken is van exclusief protestantse wijken en exclusief katholieke wijken die pal naast elkaar liggen. Met een hele sterke territoriale houding, waarin de bewoners zich verzetten tegen elke verandering van de samenstelling van hun wijk. En desnoods doen ze dat met geweld, dat verzet. En deze wijken zijn vaak ook nog paramilitaire groepen actief. Nou, in het verleden zagen we vaak dat katholieke uit protestantse wijken weggejaagd werden en vice versa. Nu richt die agressie zich steeds vaker op immigranten. Dus we hebben de laatste jaren tal van voorbeelden gezien van migranten die uit hun huizen gejaagd worden. De laatste maanden was in sommige protestantse wijken in Belfast een intimidatiecampagne op gang gekomen die heel specifiek gericht was op migranten met een donkere huidskleur. Nou, zij werden dan staande gehouden, werd geëist dat ze hun papieren lieten zien en hen werd dan verteld om uit de buurt te vertrekken. Dus wat we nu zien, komt niet zomaar uit de lucht vallen vandaag.
2: Nee. Ik dank je wel, Arjen van der Horst vanuit Noord-Ierland. Dan gaan we kijken wat er allemaal in de kranten van morgen te vinden is. Dat is uitgezocht door Jennifer Okkeloen.
18: Ja, bijna alle gemeentes beloven zich de komende jaren aan de spreidingswet te houden. Maar ze stellen daar wel vaak hun eigen voorwaarden aan, meldt Trouw. De krant analyseerde ruim 100 coalitieakkoorden die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn gesloten.
2: Zo'n 20 coalities stellen als voorwaarde dat asielopvang kleinschalig moet zijn. Opvangorgaan COA wil vanwege de kosten en het benodigde personeel juist grotere opvanglocaties.
18: Ja, en 7 coalities zeggen helemaal geen asielzoekers te willen opvangen. Een aantal anderen willen alleen het minimale doen. Zo zegt Rijswijk alleen te doen wat wettelijk moet. Opvallend is wel dat de VVD in al deze gemeenten in de coalitie coalitie zit, terwijl de landelijke partij formeel gezien achter de spreidingswet staat.
2: In NSC verschillende economen en deskundigen over het plan van de Franse econoom Thomas Piketty. Hij wil de werkweek geleidelijk terugbrengen naar 25 uur. Volgens Piketty zou dat helpen om klimaatverandering te beperken en ongelijkheid te verminderen.
18: Volgens alle experts kan zo'n verandering een enorme impact hebben op hoe we leven, maar verder lopen de reacties sterk uiteen. Sommigen noemen een 25-urige werkweek een noodzakelijke stap richting een duurzamere samenleving. Anderen waarschuwen voor economische schade en minder vrijheid.
2: Het omstreden nummer Heil Hitler van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, staat nog steeds online. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Kort na de lancering vorig jaar werd het nummer door platforms als Spotify en YouTube verwijderd vanwege de antisemitische inhoud. Maar het wordt door fans steeds weer opnieuw geüpload.
18: Ja, op Spotify is het nummer meerdere keren te vinden en op YouTube staan enkele video's van het lied. Eén daarvan is meer dan een half miljoen keer bekeken. Experts zeggen dat de platforms daarmee steken laten vallen. Volgens hen zijn er genoeg technieken om de muziek snel op te sporen en te verwijderen.
2: In meerdere kranten ook aandacht voor Antonio Gaudí, die in onder meer het Nederlands Dagblad de architect van God wordt genoemd.
18: Precies 100 jaar na zijn overlijden wordt hij in Spanje herdacht. Onder meer bij de Sagrada Familia in Barcelona. Paus Leo zegent morgen de hoogste toren van de basiliek.
2: Gaudí zag de basiliek als zijn levenswerk en werkte eraan tot zijn dood. 100 jaar later is het bouwwerk nog steeds niet helemaal af. Toch is de Sagrada Familia al jaren het meest bezochte monument van Spanje.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Phil J was dat met Shameful. Wat was het? Shameful Game, geloof ik, hè? Over 2 dagen begint het WK, voetbal. Maar de zeer strenge grenscontroles, u hoort het net in het nieuws over, ligt nu al schadel over dat toernooi. Gebeurt ook zoveel meer. Wat juist het meest inclusieve WK ooit had moeten worden. Ja, dat zijn altijd de plannen. Menno Pot is voetbalschrijver en maker van de podcast Brani over... over Ajax, die om principiële redenen geen enkele wedstrijd gaat bekijken van het WK. Goedenavond, Menno.
1: Goedenavond.
0: Ja, als jij nou net het nieuws hoort zo, dan komen er alweer heel veel van die berichten langs. Zo'n paar dagen van tevoren nu voor zo'n WK.
1: Ja.
0: Dat sterkt jou in de gedachte dat jij geen WK gaat kijken?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. En als ik die berichten hoor over die Somalische scheidsrechter die naar huis is gestuurd, de Iraanse supporters die nu niet mogen komen en zo, dan denk je elke keer, zou dit dan misschien het nieuwtje zijn waarop eens een keertje wat solidariteit loskomt.
0: Waardoor wat meer mensen het plan hebben, wat jij zegt.
1: Al zijn het maar een paar scheidsrechters die zeggen, als hij terug moet, dan fluit ik ook niet.
0: Ja.
1: Of supporters die zeggen, als de Iraniërs niet mogen komen, dan ga ik naar huis. Maar ja, de solidariteit, dat is geloof ik niet iets waar we op moeten hopen, want het gebeurt toch nooit.
0: Ja, terwijl als er nou ook iets verbindt, of hè, dat mensen met elkaar stil zijn of met elkaar juichen, is dat grote voetbalpubliek wel.
1: Ja.
0: Dus je zou ook denken, ergens moet er een soort verbinding kunnen ontstaan, dat mensen opeens met z'n allen iets besluiten. Maar dat gebeurt maar niet.
1: Nee.
0: Hoe komt dit?
1: Nee, ik weet het niet waar het hem in zit. Ik verbaas me er enorm over dat het nog steeds niet mensen boos maakt wat hier allemaal gebeurt. Dat er zo weinig mensen zijn die hier echt heel woedend over zijn. Want iedereen lijkt het toch allemaal maar tamelijk normaal te vinden.
0: Ja, en als er dan acties zijn, ook zoals in het leden, je weet het wel, Bram en Freek, hè?
1: Ja,
0: bloed aan de paal, jaren 70, geloof ik.
1: 78, jazeker. Ja.
0: Omdat we toen naar Argentinië gingen, waar de groente aan zat, dat zelfs dan ze niet iedereen meekrijgen. Natuurlijk zit een zaal vol, ik meen in Carré dat het feest was, die actie was.
1: Ja, de actie op zich, het programma Bloed aan de paal van Bram en Freek was tamelijk succesvol en ze kregen best veel handen op elkaar, maar uiteindelijk gebeurt er niks.
0: Nee.
1: Dat is een beetje het beeld wat je altijd ziet.
0: Wanneer ontstond bij jou in je hoofd dat je dacht, dit gaat me nu te ver, dit WK? Was dat van het begin af aan toen hoorde welke landen het organiseerden?
1: Nou, eigenlijk is het al een veel langere aanloop. Want we hebben nu natuurlijk WK's gehad in Rusland in 2018. Terwijl die al in Oekraïne oorlog aan het voeren waren. Daarna kwam Qatar met de dood van vele bouwvakkers die aan de stadions werkten. En daarna is het dan nu de VS geworden. Wetende dat voor 2034 Saoedi-Arabië al in het vat zit. Dus het lijkt echt alsof elke dictatuur, elke misdadige hufterstaat het WK toegewezen krijgt als cadeau. En die vorm van sportswashing, daar word ik eigenlijk steeds zieker van.
0: Ja. Ik weet niet of ik het een boycott moet noemen, maar wat is je plan eigenlijk nu?
1: Nou,
0: aan de ene kant ben je een journalist, maar je bent ook echt een liefhebber.
1: Ja.
0: Je zou alleen voor de tv kunnen zijn.
1: En een WK-adept. 1982 Spanje, 86 Mexico. Magisch, hè? Het WK, die vlaggetjes en al die landen bij elkaar. Fantastisch. Dus daar kan je intens van genieten. Maar mij lukt het niet meer. En ik noem dat geen boycott, want dat zou volslagen potsierlijk zijn, om dat zo te noemen.

0: idioot die totaal niet begrijpt wat er zo mooi is aan voetbal?
1: Nou, ik heb wel medestanders, een paar. Maar toch wel verbazingwekkend weinig eigenlijk. En dat hoop ik wel. Dat mensen eens, een beetje na gaan denken over aan wat voor landen die toernooien nu gegeven worden. En wat er allemaal gebeurt. We hebben nu gewoon te maken met een gastland dat in oorlog is met een deelnemer. En dan denk je echt, hoe erg moet het worden voordat we eens een keer vinden dat we er niet heen moeten?
0: Ja, en de toeschouwers worden geweigerd, toch? Die toeschouwers mogen het land niet in.
1: Ja. Toeschouwers geweigerd. De beste scheidsrechter van Afrika wordt per keer in de post op het vliegtuig naar huis gezet.
0: Ja.
1: En het kan allemaal maar.
0: Maar wat ik ook merkwaardig vind, ik weet niet of je dat ook vindt, is dat je hebt al sinds 1936 de Hitler spelen.
1: Ja.
0: Mensen zeggen altijd, ja, sport en politiek moet je gescheiden houden. Dat zeggen de voetballers zelf ook altijd. En de notabelen van de KNVB, zou ik maar zeggen. Ja. Wat vind jij daarvan?
1: Ik vind dat een heel schijnheilige duiding van wat daar gebeurt. Als je sport en politiek gescheiden wilt houden, dan moet je niet naar dit toernooi gaan, lijkt me. Want dat is één grote mix van sport en politiek. Wat ik wel heel goed begrijp, kijk, ik reken het spelers niet aan. De voetballers die zeggen over het algemeen van ja, als de regering hiermee akkoord gaat en de KNVB gaat ermee akkoord, en dan moeten wij zeker ineens op de barricade gaan klimmen.
0: Dat is hun argument vaak, hè?
1: Ja, dat verwacht ik niet van ze, ik niet van ze. Maar van onze regering en de KNVB verwacht ik wel meer. En dat vind ik onderhand wel echt misselijkmakend worden, dat daar zo weinig loskomt. Ja. Nederland heeft natuurlijk een lange traditie van niet echt voorop willen lopen in dit soort zaken. Ons allereerste WK was in het Italië van Mussolini in 1934. Dus nou ja, dat...
0: Ja. Maar Menno, jij schrijft over voetbal. En ook in Nederland is dat een hele grote, soms patserige wereld waar geld in omgaat, waar soms dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Die misschien niet altijd politiek zijn, maar wel vies of foos of wat dan ook.
1: Ja.
0: Zou je dan niet helemaal af moeten keren van die sport?
1: Ja, zover ben ik nog niet. Nee, ik weet je, ik vind het heel lastig om aan te geven waar de grens precies loopt. Hè? Wanneer pik je het echt niet meer? Het is heel moeilijk om te zeggen waar die precies zit, want ook in het clubvoetbal is er al genoeg lelijkheid.
0: Ja.
1: Maar één ding is zeker, die WK's en hoe de FIFA nu te werk gaat, dat is wel royaal over die grens heen. Voor mij.
0: Ja.
1: Dus dat zijn wel extreme gevallen. En in vergelijking daarbij vind ik onze Eredivisie bijvoorbeeld nog echt hartstikke lief en leuk.
0: Ja. Mag ik je één keer heel moeilijk maken? Of nou een beetje moeilijk
1: ja,
0: maken?
1: Ja, doe dat.
0: Je bent een Ajax-fanaat. Je volgt Ajax als een gek.
1: Ja.
0: Stel, Mark Overmars, bekend van de dickpics die rondstuurde bij zijn club Ajax.
1: Uh-huh.
0: Die komt terug bij die club.
1: Ja.
0: En alle vrouwen die dickpics hebben en alles wat daar gebeurt, die staan op hun achterste benen. Wat denk je, blijf je dan schrijven over Ajax?
1: Dan zou ik heel hard gaan schrijven dat een schandalige gang van zaken is.
0: Ja,
1: maar daar...
0: dat kun je ook doen over dit WK. Je kan schrijven, je bent journalist, je hebt een pen, een vurige pen, een podcast. Je kan zeggen, dit mag niet, nu doe je het bij het oog.
1: Doe ik.
0: Je kan dat ook elke week overal doen.
1: Ja, dat
0: ga je ook doen.
1: Tenminste, ik heb niet. Mijn column is met zomerstop en mijn podcast ook. Dus daar
0: podcast
1: heb ik
0: kan je zo weer starten.
1: Daar heb ik de gelegenheid even niet.
0: Nee.
1: Maar zo'n uitnodiging van jullie grijp ik meteen aan om hier erover te ouwe hoeren.
0: Ja.
1: Dat doe ik heel graag. En dan hoop ik dat ik daarmee misschien iemand aan het denken zet nog.
0: Ja. In ieder geval gaan ik denk niet dat heel Nederland niet meer kijkt nadat men een pot heeft gezegd. Maar er zijn misschien wel mensen die ze toch een paar dingen bedenken als er wedstrijden zijn met Iran of wat dan ook.
1: Ja, en dat je dan even je realiseert hoe vreselijk lelijk het is allemaal. En dat je je ook gaat realiseren, als we willen dat de toewijzing van dat prachtige WK aan dit soort landen, dat dat een keer stopt, ja, dan zal het toch ook bij de kijkers eens een keer iets moeten veranderen. Ja.
0: Blijf je ook binnen als kampioen, wereldkampioen, er weer een rondvaart is?
1: Ik ben bang van wel. Dan ga ik het een hele lelijke wereldtitel vinden.
0: Dat vind ik wel heel consequent. Doe ook vooral de gordijnen dicht. Ik wens je veel succes tussen aanleidingstekens. Menno Pot, dankjewel. Annick Slijters en Ronald van der Horst zijn sinds vandaag officieel de twee nieuwe advocaten van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Twee advocaten, dat is ook meteen het maximum voor gevangenen zoals Taghi. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft daar nu vragen over gesteld aan de Nederlandse staat. Aan de lijn, zal ik maar zeggen, op afstand heb ik advocaat Sjoerd Berger van Henegouwen. Die is advocaat van Taghi, die staat hem bij in de procedures als het gaat om het procedures bij het Europees Hof. Goedenavond, meneer Berger van Henegouwen.
2: Goedenavond.
0: Ja, je bent goed te horen. Een advocatenmaximum van 2 voor cliënten in de streng beveiligde gevangenissen. Betekent dat dan dat uw werk er

0: op zit?
1: Nou, dat zou ik niet
0: zeggen. Dat dacht ik even namelijk.
1: Dat zou ik zeker niet willen zeggen.
0: Nee.
1: De omstandigheid dat ik als Europese hofadvocaat buitenspel gezet wordt, die deed zich al voor in een tweetal andere zaken waar de procedures bij het Europese Hof al liepen. En wij hebben daar toen al in november een tweetal procedures over gestart. En daar heeft eergisteren het Europese Hof twee uitspraken in gepubliceerd. Dat zijn meer vragen aan de partijen. Maar die vragen zijn zodanig geformuleerd dat daar wel een klein beetje, je moet heel voorzichtig zijn, een voorschot op de uitkomst wordt gegeven.
0: Namelijk dat ze niet akkoord gaan.
1: Nou ja, wat het Europese Hof doet, die zegt eigenlijk van, kijk, dit is onze rechtspraak, die hebben we nu al een hele tijd, houden we dat vol en houden we jullie dat voor, alle landen die hier aan deelnemen. En daarin staat dat iemand gedurende een procedure bij het Europese Hof gewoon makkelijk toegang moet hebben tot zijn advocaat, eigenlijk van het begin af aan, vanaf het eerste idee dat hij die procedure wil gaan starten, tot en met het einde. Nou, wij zijn er als derde advocaat, of ik ben er als derde advocaat in een aantal procedures uitgegooid. Dat wil zeggen, niet door het Europese Hof, maar wel door de staatssecretaris, die heeft gezegd, ja, je mag geen contact meer hebben met je cliënt. En op grond van artikel 34 van het EVRM ben ik dan een procedure gestart dat de verzoeker wordt gehinderd in de procesgang bij het Europese Hof.
0: Ja, kunt u aan mij uitleggen wat u Europees gezien dan doet voor iemand als Tachi?
1: Nou ja, u heeft even over Tachi. Die tussenuitspraken zijn voor twee andere gedetineerden geweest. Isaac B. en Ali G. En in die procedures hadden zij geprocedeerd over misstanden in de EBI. Die hadden ze aan allebei de Nederlandse detentierechters voorgelegd. Dus ze waren in Nederland nationaal uitgeprocedeerd. En daar bleven nog vragen over, met name met betrekking tot een vernederende behandeling, wat verboden is volgens het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. En die hebben we aan het Europese Hof voorgelegd. Dus die procedure liep en opeens word ik er dan als advocaat tussenuit gehaald. Het is ook een beetje alsof ze het niet fijn vinden dat we dat soort procedures aan het Europese Hof voorleggen.
0: Kijk, ik ben een leek vergeleken bij u natuurlijk, maar is het niet zo dat je zou zeggen, goh, kunnen die twee advocaten dat Europese werk er niet even bij doen?
1: Nou ja,
0: daarmee disqualificeer ik u hopelijk niet.
1: Dat leek ook een klein beetje de idee van de wetgever te zijn. Ja. Dat is echt een waan van de dag idee geweest. En dat is ook echt door de Raad van State, door de Raad voor Rechtspraak, door allerlei instanties, in het begin zelfs door de minister, hebben gezegd, joh, dat moet je niet doen. Want wat er namelijk aan de hand is dat als je in zo'n EBI zit, die regelgeving die verandert daar bijna wekelijks. En om maar eens iets aan te geven, op dit moment is nieuw dat de ramen, waar natuurlijk sowieso al een hele dikke tralies voor zitten, daar is nu ook een soort van zwarte voorplaat voor gezet, zodat er geen daglicht meer in de cellen komt. Nou, dat is weer iets nieuws. Dus daar wordt constant over geprocedeerd. Dat zijn, als ik bijvoorbeeld nu
0: Ik wil maar zeggen, dan komen eigenlijk de rechten van de mens in het geding en dan zegt u, ja, beroep ik me op artikel 34 en dan gaat u aan die slag voor die mensen.
1: Nou ja, er worden dus heel veel procedures gevoerd bij de detentierechters. En als die in Nederland klaar zijn, kun je de restvragen daar voorleggen aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Tegelijkertijd zitten daar geen fietsendieven. Dus die mensen hebben allemaal serieuze strafzaken. Dus die hebben ook een serieuze advocaat nodig in die strafzaken. En vaak hebben die mensen ook nog wel wat anders, in de zin dat er eens een echtscheiding plaatsvindt, of dat er wat zakelijke procedures zijn. En alles bij elkaar, dat kun je niet met twee advocaten doen.
0: Maar dit besluit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat eerdere advocaten informatie doorgesluist hebben. Dus op zich zou je zeggen, is begrijpelijk dat mensen misschien wat willen veranderen.
1: Dat mensen misschien iets willen veranderen, daar zou je dan kunnen zeggen van, nou, als er een noodzaak voor gevoeld wordt, dan zou dat zo zijn. Maar dan moet je niet precies het tegenovergestelde doen. Maar wat er nu gebeurd is dat je twee advocaten opzadelt met zoveel werk dat ze heel erg economisch afhankelijk worden van die EBI-gedetineerden.
0: Ja, en heeft u zelf een alternatief in het hoofd hoe dat beter en veiliger georganiseerd zou kunnen worden?
1: Nou ja, ik denk dat je vooral ook een beetje de eisen die je aan een advocaat stelt, daar kun je misschien iets aan doen. Dat je kunt zeggen van nou, alleen advocaten met een bepaalde ervaring. Of dat je met een bepaalde staat van dienst. Daar zou je iets aan kunnen doen. Maar door juist er nu voor te zorgen dat de huidige advocaten economisch een groot deel van hun praktijk bij een beperkt aantal cliënten krijgen te liggen, worden ze ook een beetje afhankelijk van die cliënten. Dus je bereikt eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat je zou willen bereiken.
0: Ja, het plan komt van de VVD. Hè? Neemt u de politiek iets kwalijk?
1: Ja, dat het ondoordacht is. Dat men niet echt goed nagedacht heeft. Dat neem ik ze wel heel, heel erg kwalijk, omdat er namelijk een hele hoop slimme juristen waren die men geraadpleegd heeft, en die men in het kader van wetgeving ook raadplegen moet, die dit plan ook hebben afgeraden. En men heeft dat een beetje binnen de waan van de dag toch doorgezet.
0: Ja.
1: En men heeft gewoon ook niet overzien wat dat betekent.
0: Hoe werkt het nu eigenlijk van die twee advocaten die zijn nu aangesteld? Hè? Ontstaat er nu meer rust en voortgang in de zaak, denkt u? Zaak Tachy?
1: Volgens mij moet u dat aan die advocaten vragen.
0: Heeft u contact met dat soort mensen eigenlijk?
1: Nou, er is zeker een soort van overgangscontact. Hè? Dus ik was laatste gelegenheidsadvocaat in die belangrijke zitting die over de rechtsbijstand van meneer Tachy ging. Ik had daar het geluk dat ik deze twee advocaten kon aankondigen. En dan is er natuurlijk een zekere mate van overgangscontact. Maar zij bepalen natuurlijk hoe zij de komende tijd zich naar het hof toe gaan presenteren en wat zij daar aan verzoeken gaan doen, daar ga ik niet meer over.
0: Had u dat ook willen doen eigenlijk? Had u een van die twee advocaten willen zijn?
1: Nou ja, ik was natuurlijk in 2023 en begin 2024 was ik die advocaat. Alleen we hebben toen die verzoeken gedaan om uitstel en om tijd te krijgen. En die hebben we nooit gekregen. Ja, dan houdt het voor mij ook op. Hè. Ik doe mijn werk graag of ik doe het niet. Maar ik ga niet, zeg maar, een schijnrol vervullen.
0: Nee. Het is even nu wachten op het Europees Hof. En welke situatie ontstaat er als uw klacht gegrond wordt verklaard?
1: Nou ja, dat is dwingend recht, zoals dat heet. Dat betekent dat Nederland zich daar naartoe moet schikken. Dus dan zal in ieder geval, als het gaat om de advocaat, die procedures bij het Europese Hof, zullen daar geen restricties meer aan gebracht mogen worden. Dat mag eigenlijk nu al niet. Hè? Uh-huh. Dat is eigenlijk wat uit die rechtspraak van het Europese Hof al voortvloeit. Daar zal de staat zich dan bij neer moeten leggen. En dat zal het dan ook in de regelgeving mogelijk moeten maken. Vervolgens zul je ook zien dat het gaat knellen in andere procedures waar Europese verdragsvraagstukken aan de orde komen. Dat zijn meestal de strafzaken.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat deze wetgeving op termijn ook wel afgeschaft gaat worden. Zoals de politiek nu is, zal dat nog wel een tijdje duren.
0: Ja. Ik ga u bedanken, advocaat Bergen van Henegouwen.

0: Since You've Been Gone, gezongen door Aretha Franklin. Indonesië heeft 280 miljoen inwoners. Daar moeten toch goede voetballers tussen zitten, zou je zeggen. Maar nee, het voetbalgekke land heeft zich nog nooit geplaatst voor een eindronde. Sam van Raalte ging als schrijver en journalist naar het land van zijn voorouders. Die zat op bomvolle tribunes en volgde de vergeefse strijd van de selectie om een WK-ticket voor Indonesië te bemachtigen. Hallo Sam.
1: Hi.
0: Ja, jij noemt Indonesië in je boek het grootste voetballand ter wereld, maar dat is toch Brazilië of Argentinië?
1: Ja, ja, dat is zo.
0: Aantallen mensen die er wonen misschien.
1: Ja, precies. Het is het grootste land ter wereld waar voetbal de populairste sport is. Hè. Alleen India, China en de Verenigde Staten zijn qua populatie groter.
0: Ja.
1: En Indonesië, die andere landen houden van allerlei andere sporten.
0: Ja.
1: Maar in Indonesië is voetbal koning. Er is alleen één ding, je zei het al, het wil nog niet echt vlotten.
0: Ja, je schrijft ook in je boek, het is een religie. Het is van het volk, dat is meestal wel zo natuurlijk. Ja. Wat gaat er mis dan?
1: Ja, het heeft alles te maken met infrastructuur. Het land bestaat uit meer dan 17.000 eilanden. Ja, dan is het natuurlijk ongelooflijk moeilijk om het talentje van het ene eiland tegen het talent van een ander eiland te laten spelen.
0: Zo'n competitie in gang zet is al heel ingewikkeld.
1: Dat is al heel ingewikkeld. Ja. Dat in combinatie met gewoon echt pure corruptie die daar gewoon alom aanwezig is, maakt het gewoon heel erg moeilijk. Ik sprak een keer ook iemand daar die zei, ze kunnen allerlei mooie plannen hebben, maar als zij 100 miljoen vrijmaken voor jeugdopleidingen, tegen de tijd dat er echt een jeugdopleiding wordt gebouwd, is er, als je mazzel hebt, nog 20 miljoen van over. En wat er met de rest is gebeurd, weet niemand.
0: Nou ja, dus corruptie is best wel fataal om goede voetballers te krijgen.
1: Ja, en je ziet dat de veel politici in Indonesië die proberen dat voetbal te gebruiken om zichzelf populairder te maken.
0: Ja.
1: En daar komen dus alleen maar hele korte termijn plannen uit. Dus als je bijvoorbeeld echt die jeugdopleidingen neer wilt zetten, ja, dat is een plan dat gaat 30 jaar misschien wel meer duren voordat daar wat uitkomt.
0: Ja.
1: Maar die politici zijn alleen maar bezig, hoe kunnen we op korte termijn wat fixen? Dus bijvoorbeeld veel jongens met een Indonesische achtergrond, zoals ik, vanuit Nederland naturaliseren.
0: Ja, goed, jij begint daar nu gelijk. Dat heb ik natuurlijk ook gelezen. En
1: ja.
0: Dat is toch wel wat, hè? Dus je hebt voetballers die denken, nou, ik slaag niet voor het Nederlands elftal, weet je wat.
1: Ja.
0: Ik heb Indonesische roots.
1: Ja.
0: Die gaan richting Indonesië.
1: Ja.
0: Er wordt een trainer aangesteld, Patrick Kluivert, samen met Vandenberg en Gerald Vandenberg, geloof ik. Hè?
1: Ja. Ja, ja.
0: En dan, het lijkt erop, jij zegt, er wordt zelfs een soort decreet uitgevaardigd. Die mensen krijgen een stempeltje en die zijn opeens in staat om voor het Indonesisch elftal te spelen.
1: Ja, dat
0: eigenlijk deugt het niet.
1: Nou, dat hele naturalisatieproces was eerst heel lang. Er kon jaren overheen gaan. En voor dit project werd het in één keer, kon het binnen een maand gebeuren. En vroeger moesten mensen dan, als ze genaturaliseerd werden, helemaal naar Indonesië. Daar moest je dan ondertekenen. En op een gegeven moment kon het gewoon prima op een consulaat in Antwerpen of zo. En dat heeft er alles mee te maken dat de huidige president van Indonesië, Prabowo, die zag dit ook als een speciaal project om dat WK te kunnen gaan halen.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk voor hem een ongelooflijk succes geweest als hij dat had kunnen claimen.
0: En die even voor alle duidelijkheid, dat is niet gelukt.
1: Nee, dat is niet gelukt. Nee, ze hadden een hele populaire Zuid-Koreaanse trainer. Die hebben ze ontslagen om Patrick Kluivert aan te stellen. Ook omdat ze dus een trainer zochten die beter zou passen bij het inmiddels grotendeels Nederlands-Indische nationaal elftal.
0: Ja.
1: Die missie is mislukt. Ze hebben in Saudi-Arabië het onderspit gedolven, was ik ook bij.
0: 3-2 verloren toch?
1: Ja, precies. En toen uiteindelijk ook nog van Irak. En toen was de droom was voorbij.
0: Ja.
1: Dus dat is niet gelukt.
0: Maar hoe komt het nou dat het Indonesische volk achter die, zal ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens, Nederlandse voetballers gaat staan? Die willen toch ook eigenlijk mensen uit hun land zien die gewoon uit Surabaya of Bandung of weet ik wat komen?
1: Ja, klopt. Dat denk ik wel. Kijk, de Indonesische volksaard is ietsjes anders dan onze Nederlandse directe volksaard. Ze zullen het nooit zo direct zeggen. Ik heb het natuurlijk heel veel gevraagd aan iedereen die ik daar tegenkwam, ook taxichauffeurs, maar ook omdat ze weten dat ik Nederlands-Indisch ben, gaan ze misschien niet direct zeggen. Maar het sijpelt er toch wel doorheen. Maar voor hen, ze houden zo ongelooflijk van voetbal. En dan, wat ze vaak tegen mij zeiden is, als we nou op deze manier een WK een keer kunnen halen, dan maakt het ook allemaal niet uit. En dat is ook wel een beetje wat het is. Want in het begin van al die naturalisaties, toen verloor Indonesië bijvoorbeeld een duel van Libië met 4-0. Toen waren er ook al veel Nederlands-Indische jongens in dat elftal. En die waren daarna de sjaak op sociale media. Die werden helemaal afgemaakt en er werden oproepen gedaan om van die witte jongens tussen aanhalingstekens weer af te komen. Nou, toen hebben ze mooi een gezamenlijk statement geplaatst. Volledig Indonesische jongens, Nederlands-Indische jongens. Dat ze het samen wilden doen. Maar dat zegt natuurlijk wel wat over dat raakvlak. Het gaat goed. Het wordt getolereerd en gewaardeerd zolang er een kans is op succes.
0: Ja. Sam, wordt het koloniale verleden er vaak bijgehaald in die spanningen? Speelt dat een rol?
1: Dat speelt zeker een rol, al wordt het niet vaak expliciet zo benoemd. Maar het koloniale verleden is natuurlijk speelt altijd hierbij een rol. Ik heb tussen de ultra's, de fanatieke supporters van Indonesië gelopen. En die droegen t-shirts met 1945 allemaal op de rug. Het jaar waarin Indonesië heeft gezegd, wij zijn nu onafhankelijk. Alleen al daar, bij die fanatieke supporters.
0: Dat is fantastisch, dat die geschiedenis dat die zo ingrijpt, ook in het voetbalcultuur, dat ze dat willen dragen. Nog mooi.
1: Ja, heel bijzonder. Ja. Dus enerzijds speelt dat een rol. En ook de PSSI, de voetbalbond van Indonesië, dus de KNVB, zeg maar, van Indonesië, is ook opgericht in de vorige eeuw vanuit een soort verzet tegen de Nederlanders. Het voetbal in Nederlands-Indië was super sterk gesegregeerd. Je had de Nederlandse competitie, Nederlands-Europese competitie, een competitie voor de Chinezen en een competitie voor de Indonesiërs daar. En de Indonesiërs voelden zich daarin redelijk buitengesloten. Die dachten, we gaan een eigen bond beginnen. En de oprichter daarvan, een man die heette Suratin, dat was ook een revolutionair. Hij wilde eigenlijk via dat voetbal jonge mensen bij elkaar brengen en die passie voor de mogelijke revolutie aanwakkeren. En dan is het natuurlijk super ironisch dat die bond ooit is begonnen vanuit verzet tegen de Nederlanders en dat ze nu proberen WK's te halen, of een WK te halen, of hebben geprobeerd, door juist heel erg de toenadering tot Nederland te zoeken en Nederlands-Indische jongens te naturaliseren, wat vaak nazaten zijn, net als ik, van mensen die min of meer weg zijn gevlucht uit Indonesië na de onafhankelijkheid.
0: Ja. Daar wil ik nog even heen, tot slot, want even de persoonlijke touch in het boek. Ja. Je gaat er ook heen om iets van jezelf terug te vinden. Maar je bent daar, je bent er wel op je negende geweest.
1: Precies.
0: Ja, oma is daar in de eentje blijven wonen. Je bent naar die straat toe gegaan, las ik. Wat heb je gevonden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, wat ik in ieder geval heb gevonden, toen ik daar 9 was, kwamen we daar in die straat. Mijn moeder werd daar emotioneel. Ik snapte daar op dat moment helemaal niks van. Ja, dat kon misschien ook niet. Ik was 9. En ik kwam daar nu terug als dertiger. En nu ik er weer over vertel, nu raakte mij dat. En waarom kan ik nog steeds... Ik voelde een hele grote dankbaarheid voor mijn grootouders die de stap vanuit daar naar Nederland hebben gezet. Mijn overgrootmoeder die daar achterbleef. Mijn moeder die hier in Nederland als kind van migranten haar best heeft gedaan, waardoor ik nu een goed leven kan hebben en waardoor ik zo'n avontuur als het maken van dit boek aan kan gaan. En,
0: je hebt gewoon veel meer besef gekregen van hoe jouw familie die daar zat en dat het inwerkt op jouw persoon.
1: Precies.
0: En ook op je liefde voor het voetbal daar.
1: Ja.
0: Want het mooiste vind ik wel dat jij ergens met de ultra's samen daar in de hekken ben geklommen. En je bent net zo'n hooligan als iedereen op dat moment. Maar ook een fantastisch schrijver.
1: Dank je wel.
0: Het boek heet De Voetbalrepubliek, geschreven door Sam Verraat. Dank je wel voor je komst.
1: Dank je wel.
0: In de berichtgeving over de Arabische wereld overheersen vaak de verhalen over oorlog en andere ellende. Om de schijnwerker op de kleine menselijke verhalen te richten, die gaan over liefde of poëzie, wordt vanaf morgen het Arab Film Festival georganiseerd in Rotterdam is dat. De directeur van het festival is hier aanwezig, Roj Abdel Fattah. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het festival wordt voor de 26e keer gehouden. Komt zelf uit Syrië, hè? Hoe heb je eigenlijk contact met filmmakers bijvoorbeeld uit Syrië? Hoe gaat dat?
2: In de afgelopen 15 jaar sinds de revolutie of de burgeroorlog, de Syrische filmmakersgemeenschap is heel erg, eigenlijk door de politiek en de omstandigheden zijn heel erg verdeeld. Bijvoorbeeld in de tijd toen nog Assad aan de macht was, was een deel die nog in Syrië gebleven. Het hoeft niet zo dat iedereen die in Syrië gebleven is pro-Assad was. Mm-hmm. Maar als je in Syrië bent, je kan niet anti-Assad zijn. Nee. Er zijn heel veel filmmakers die zijn gevlucht omdat het niet meer veilig voor hun was.
0: En om vervolgens weer vrij werk te kunnen maken. Ja, er zijn er misschien ook wel die misschien werk naar buiten smokkelen. Hè? En dan zijn het meer documentaires of zo. Maar ik begrijp dat dit festival wat jou betreft heel erg over iets anders moet gaan dan steeds maar weer de oorlog. Heel belangrijk dat die gemaakt worden, documentaires. Kun je bij het ITVA zien bijvoorbeeld. Maar jullie willen iets anders brengen. Wat ga ik dan zien? Bijvoorbeeld uit Syrië. Het is maar een van de landen waar de films vandaan komen.
2: Helaas. Over Syrië is...
0: Is er geen film?
2: Jawel, wel film, maar wel over oorlog gaat.
0: Toch wel.
2: Maar ja. het gaat niet over zozeer... Het gaat een stuk verder dan wat wij horen over de oorlog. Het gaat bijvoorbeeld de openingfilm gaat over de Yarmouk-wijk. Is een Palestijnse wijk die helemaal tijdens het Assad-regime omsingelt. En iedereen is daar verhongerd. Dus het gaat over verder dan de oorlog. Het gaat over wat betekent kunst, wat betekent literatuur.
0: Ja.
2: Als je bijna doodgaat van een honger.
0: En geef daar eens een antwoord op. Want stel dat we houden het even bij Syrië, even voor het gemak. Ja. Je bent filmmaker, je leeft in deze omstandigheden die je beschrijft. Hoe kun je dan nog een film maken en hoe kun je nog iets in die film brengen wat hoop geeft of waarin zelfs misschien wel eens een keer gelachen mag worden? Ook?
2: Ja, eigenlijk in deze film wordt heel veel gelachen. Ja? Gek genoeg. Het gaat over...
0: Waar wordt over gelachen?
2: Dat je zoveel moeite kan doen dat je om een één sigaret te doen, dat je bijna je leven in gevaar brengt.
0: Omdat je zo graag een sigaret wil hebben.
2: Dus dit soort dingen. De mensen, waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk, dit zijn verhalen zijn echt gebeurd zijn, zeg maar. Maar ook bijvoorbeeld, er zijn sommige mensen die gaan de boeken verbranden omdat het koud is. Om daar warm van te worden. En er zijn mensen die eigenlijk dat weigeren te doen. Omdat die boeken zoveel voor hun betekent.
0: Ja.
2: Dus het wisselt. Het is geen één antwoord.
0: De taal is zo machtig en zo belangrijk.
2: Ja.
0: Wat er ook, dan maar kou. Maar de taal verbrand je niet.
2: Ja.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Mooi, daar gaat ook een film over. Dus.
2: Ja.
0: Uit welke landen komen de films nog meer?
2: Eigenlijk uit de hele Arabische wereld.
0: Ja.
2: Je hebt landen waar eigenlijk veel wordt geproduceerd. Net als Marokko, Tunesië, Egypte. En de laatste jaren ook Saudi-Arabië de industrie in opkomst. En er zijn landen eigenlijk die wordt heel weinig gemaakt. Maar één film.
0: Welk land is dat? Ben ik benieuwd.
2: Soedan.
0: Oh, Soedan is maar één film. En waar gaat die film dan over?
2: Het heet Cartoon Queen. En het gaat over een oma en een kleine dochter. Een oma die heeft gestreden tegen de Britse bezetting. En de kleine dochter die strijdt tegen de bedrijven die willen dat genetische gemanipuleerde pitten van katoen in het land brengen.
0: Ja.
2: Tegen de originele katoen.
0: Ja, zij wilde pure katoen. Dus hij is tegen genetisch gefabriceerde kleding zou overgaan of zo.
2: Ja.
0: Dus dat zijn eigenlijk, op zijn Frans gezegd, petite histoires soms tussen mensen.
2: Ja, zeker.
0: En dat vind jij mooi en belangrijk om te laten zien.
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja, ja, maar er zitten dus ook oorlogsfilms in. Jij hebt eerder gezegd dat slechts 5% van wat wij van de Arabische wereld zien, in het nieuws dan, is de werkelijkheid. Is dat ook de reden om dit festival steeds weer te organiseren, nu alweer voor de 26e keer?
2: Zeker, zeker. Ik denk ook dat de festival bijvoorbeeld nu wat de Syrische gemeenschap, het is bijna 15 jaar geleden wat de vluchtelingengolf vanuit Syrië. En ik denk voor deze gemeenschap is ook zo'n festival heel erg belangrijk.
0: Ja. Ik was benieuwd nou ook naar je toeschouwers, want ik dacht, wie komen er nu? Lantaarnfans in Rotterdam. Ja. Wie zitten er in de zaal al die jaren?
2: Eigenlijk half-half.
0: Half-half.
2: half.
3: Half wit, half bruin, zou je bijna zeggen. He, zoals brood.
2: Oh ja, brood, ja. En wat grappige is soms dat je... Bijvoorbeeld, ik heb het wel eens meegemaakt... dat je een comedy bekijkt.
3: Ja.
2: En één keer hoor je de ene half lacht... en de andere keer hoor je de andere half lacht.
3: Ja.
2: Dus dit, en ja, dus eigenlijk, maar er zijn ook films die culturen overschrijden, zeg maar. Dat vooral film is heel makkelijk, heel makkelijke, makkelijke,
3: makkelijke taal.
2: Taal,
3: hè?
2: Makkelijke taal.
3: Film taal is makkelijk voor iedereen.
2: Absoluut.
3: Ik heb ook begrepen dat je hele korte films had zien, bijna telefoonachtige films, met maar jongeren, nog geen eens op het festival, maar meer daarnaast of zo. Wat is dat?
2: Ja, eigenlijk. En dit jaar hebben wij ook naast de Lantaarnvenster hebben we de Cultuurcampus.
3: Ja.
2: En die Cultuurcampus is een nieuwe locatie eigenlijk. En die staat voor de onderwijs verbinden met het wijk.
3: Ja.
2: Dus in die Cultuurcampus hebben wij de industrieprogramma. Dus we hebben eigenlijk een open call gedaan voor jonge makers... met Arabische achtergrond die in Europa wonen... hun plannen in te dienen voor korte films.
3: En daar zijn korte films uitgerold al, die zijn klaar?
2: Nee, de plannen zijn klaar, maar die moeten nog gemaakt worden. En er zijn bedrijven die komen de pitches van de korte filmplannen... en die gaan steunen om die gemaakt te worden.
3: Oké, dus die jongeren die komen daar en die gaan in gesprek met mogelijke producenten... om uiteindelijk die film mogelijk te maken.
2: Zeker, zeker.
3: Ja, ja. Goh, waar zie je zelfs meest naar uit...
2: Gek genoeg, we hebben een hele bekende, eigenlijk een god in India. A.R. Rahman. Hij is componist en zanger.
3: Ja.
2: Bekend met Slumdog Millionaire film.
3: Ja.
2: Uit Bollywood.
3: En die komt zingen.
2: Die heeft een muziek voor een film gemaakt en die is ook erbij.
3: Oh, wat goed. Nou, dat is een grote gast. Nou,
2: zeker.
3: Die moeten we dus ook zeker gaan zien. Ik dank je wel, Roj Abdel Fattah. Het Arab Film Festival is dus vanaf morgen te bezoeken... in Lantaarnvenster in Rotterdam. Dan was dit het Oog op Morgen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen. En ik wens u nog een hele mooie nacht.
4: Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette.

0: VPRO.
1: Bureau Buitenland.
0: Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
2: Wat horen we hier?
3: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
4: Door zijn rectum.
3: Door zijn rectum, inderdaad.
0: Duiding.
5: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
0: Debat en reportages.
6: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
0: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
4: Mooi, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
5: Oké. Okay.
0: Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 13:30 op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: In het voetbal zijn er momenten...
11: Bergkamp 2-1!
10: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
11: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
10: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
11: Balen, ja, ja, ho, ho, ho!
10: Het WK Voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je

0: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop. Lokaal gewild. Omroep Zilt. Hallo.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: have you.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.